mogen wat mij betreft uit, hoor. Als de radio maar gewoon lekker aan blijft staan. En dat heb je. Lekker bezig. Doe je goed. Fijn dat je er weer bij bent hier zo bij 3FM. Mijn naam is Teun Willems, je maat tot laat. Tot 4 uur draai ik de muziek van 3FM voor je. Met, neem bijvoorbeeld Sabrina Carpenter met Espresso die je zo gaat horen. Over espresso's gesproken trouwens. Ik had laatst een etentje buiten de deur. Denk ik bestel een espressootje gewoon om lekker na te tafelen. €5 voor een espresso. Gewoon een beetje verbrand bonenwater en dat voor de hoofdprijs. Waar hebben we het over? Ongelooflijk wat een geld, zeg. Was sowieso best wel een dure dineetje trouwens. €165 met z'n tweetjes. Ik heb toch fooi gegeven. Wel met lichte irritatie en teleurstelling. Maar ik kan het gewoon niet laten om dan toch fooi te geven. Ik vind dat ongemakkelijk. Dus ik dacht, joh, hoe doe jij dat eigenlijk met fooi geven? Rond je het af? Heb je gewoon een standaard percentage? Kan natuurlijk ook. Of ben jij meer van het team, joh, weet je, ze krijgen al betaald. Helemaal geen fooi. Dat is natuurlijk ook een reden. Dat vind ik wel interessant. Ik ben wel benieuwd. Hoe geef jij fooi? In de NPO Luisterapp

0: Sabrina. Espresso in de nacht van 3FM. Hoe geef jij fooi? Ik vroeg het aan je omdat ik een, toch wel een verbazingwekkend duur dinertje had. En dat ik toch maar besloot om fooi te geven met frisse tegenzin. Maar ik kan het gewoon niet laten. Ik vind het gewoon ongemakkelijk om geen fooi te geven. In de NPO Luister heb laat onder andere Wouter van zich horen. Die zegt, ik heb een stelregel. Als het fornuis voor mij aan moet, dan geef ik fooi. Bij een drankje doe ik dat eigenlijk nooit. Want daar pakken ze al 500% marge op. Nou, dat is inderdaad wel een hele mooie regel, Wouter. Dan heb ik ook nog een appje van Bult, die zegt dit.
1: Wat fooigeven betreft, ik ben hetzelfde als jij. Ik vind het gewoon verschrikkelijk duur om te gaan uit eten. Maar ik kan het niet laten, een eurotje of 5, 6, misschien een tientje.
0: Ja.
1: Als fooi te geven, omdat die mensen toch van de fooitjes het moeten hebben, vind ik.
0: Ja, zo is het ook wel weer. Ik heb zelf ook in de horeca gewerkt en een lekker fooitje was altijd wel fijn. En onze ervaringsdeskundige Corné, die weet er alles van. Want Corné, jij werkt in de horeca. Hoe is dat nou met een fooi geven?
2: Hey. Hey. Ja, een beetje. Nou, wat puntenbok zijn.
0: Lekker man.
2: Ja, mooi. Fooi geven.
0: Ja.
2: Nou ja, als iets gewoon goed is, dan geef ik altijd voor. En als iets gewoon uitmuntend is, ja, dan ga ik altijd wel los hoor. Maar als het gewoon echt helemaal bagger is, niet.
0: Nee.
2: Maar ik heb zelf, ik heb 20 jaar ervaring bij Chef Kok geweest trouwens. Ik doe nu evenementen. Ja. Maar ik heb ook wel eens gehad dat de buren van de zaak waar ik werkte, daar was ik Chef Kok.
0: Ja.
2: En toen heb ik allemaal nieuwe dingen gewoon ontwikkeld. En ze kwamen toen een wijntje doen, ze zaten voor op het terras en ik ging op tafel alles gewoon lekker indekken wijzen. En ze gaan gratis lopen kamer, weet je, meningen vragen en dat soort dingen. Dan moeten ze afrekenen, 1995, dus die stuiver ook terug. Dan denk ik, ga eens dood met z'n allen. Ja, serieus. Ik bespaar je gewoon even 40 euro.
0: Ja.
2: Weet je, geef dan even 2 joeten fooi, weet je. Want nogmaals, horeca is slechts betaalde beroep van Nederland.
0: Ja.
2: Ik werkte toen de tijd 96 uur in de week.
0: Zo!
2: Ja,
0: goeiedag zeg.
2: Ja, het was op het begin wel kapot hoor. Maar ja, dan verdien je. Maar dan moet je 2 weken werken in 1 week. Ja.
0: Ja,
2: dus je hebt gewoon 2 maandslagers in 1. Dan lijkt het leuk, maar je bent wel kapot. Maar in ieder geval, nee joh. Ja. Nee, dus je hebt er echt kakkelakken tussen zitten. Toen ik mijn vrouw ten huwelijk had gevraagd. Toen was ze ex trouwens in de tussentijd. Toen had ik 2,5 mei een fooi gegeven.
0: Ja, oké. Dus jij bent wel van het fooitjes geven?
2: Ja. Een taxichauffeur ook vorige keer nog 40 euro.
0: Kijk, zo. Maar dat is wel dat is wel riant hoor, Corné.
2: Ja, dat zeker. Maar toch, weet je, altijd blij met ze. Dus, maar gewoon over horeca. Ik vind wat die meneer net zei. Over dat drank, 500%. Dat is helemaal niet waar.
0: Okay.
2: Dus dat al ten eerste.
0: Ja.
2: En horeca inkoop. Mensen moeten weten wat het kost om personeel te onderhouden. Want ze vreten je arm, maar ze zuipen je rijk. Dat is de motto. Ja, dat is echt zo.
0: Dus, nee, ik vind het mooi om mee af te sluiten. Want ze vreten je arm, maar ze zuipen je rijk.
2: Heerlijk. Ja, toch? Hey, toppertjes!
0: Hey, thanks dat je het even wilde oplichten allemaal. En we voortaan gewoon fooi geven met z'n allen.
2: Ja, dus dat.
0: Zo is het ook alweer. Hey, Corné, fijne avond, man.
2: Hey, jij ook.

horen I Love Life. En daarvoor hoor je ook nog De Bauza met Magnetic. Hey, inderdaad, Teun Willems hier. Soms is het toch zo ongelooflijk lekker om erachter te komen dat je niet de enige bent die fouten maakt. Ik bijvoorbeeld ben verschrikkelijk slecht in spelling. Man, wat hebben mijn Nederlandse docenten het zwaar gehad met mij. Maar ik ben gelukkig niet de enige die een foutje maakt. Je hebt bijvoorbeeld ook Lil Nas X. Die heeft 2 tracks waarvan de titel officieel verkeerd gespeld is. Zowel Don't Want It als That's What I Want missen namelijk een apostrof. Dus ja, ook hij maakt spellingsfouten en is alsnog mega succesvol. Er is dus gelukkig nog hoop voor mij. Dat is lekker. En die plaat That's What I Want ga je zo horen na de Arctic Monkeys. Snap out of it ga je nu horen. Hier zo op.

Six, That's What I Want op 3FM. Het is bij veel mensen misschien een beetje onder de radar gebleven dit jaar. Maar ik weet dat ze in mijn vaste stamkroeg, de Willemskantine, het wel gewoon altijd hebben aanstaan. Ik heb het over het Eurovisie Songfestival. Nederland deed natuurlijk niet mee dit jaar, maar dat weerhield tante Cor er vast niet van om toch te kijken. Schat van een vrouw, niet echt snugger, maar wel fanatiek meelevend op elk liedje. En natuurlijk ome Ruud achter de bar, altijd chagrijnig en ja, de bedweter des vaderlands. Dus die zal de punten wel anders verdeeld hebben. We gaan het zo even checken.

0: to Mars.
1: Somya.
0: Looking at the clear blue skies up above.
1: Met Dark Before the Dawn op 3FM en daarvoor nog de Veronica's met Untouched.
2: Niet poetsen, maar lullen.
1: Ah, misschien is het bij jou ook wel het geval. Maar het Songfestival, het Eurovisie Songfestival, is bij heel veel mensen een beetje onder de radar gebleven. Nederland deed natuurlijk niet mee. Maar ik weet dat in mijn vaste stamkroeg, de Willemskantine, de tv altijd aanstaat. Ook als het Eurovisie Songfestival er is. En dat Tante Cor best fan is. Ruud natuurlijk altijd chagrijnig. Dus ik ga even kijken hoe ze dit jaar hebben ervaren. Ik ben wel benieuwd.
3: Ja, met Ruud van de Willemskantine. Ik kan niet lang blijven wagen. Mijn tromoverlies is lopen te bloeden. Van al wat kattengejank.
1: Ja, Ruud, wat is het allemaal? Wat een herrie.
3: Dat wijf van mij, dat heb begrepen dat Nederland voor het jaar weer mee kan lopen doen. Met het Songfestival. En ze denkt dat ze een kans loopt te maken.
1: Oh, oké. Okay. Nou ja, goed.
3: Is het nou afgelopen met dat gezeik? Ik word er gek van, Cor. Houd je klem.
4: Houd lekker zelf je mel, Ruud. Wat een gezeik. Ik mag ook helemaal niks.
1: Het is weer lekker gezellig, maar ik kan er dus wel van uitgaan dat je hebt gekeken, Ruud, denk ik zo.
3: Of met pijn in mijn ogen, okay. Teun. Het is toch één grote poppenkast, man, dat Songfestival. Elk land stuurt gewoon een of andere B-artiest met een Oompa Loompa liedje. En de grootste dorpshek, die lopen te winnen. Nu ik het hardop zeg, loopt het wel wat voor korte reizen.
1: Ach joh, Ruud, je bent er wel 4 dagen alleen in de kroeg, hè? Want dan zou Cor volgend jaar naar Boedapest of naar Bulgarije moeten zelfs.
3: Wat? Dat meng je niet. Had dat even eerder gezegd, staatsdebiel.
1: Wat bedoel je?
3: Cor! Cor! Ga maar weer lekker zingen, hoor, wijfie. Je bent er bijna.
4: Ik wist nou dat je het mooi vond. Doremi Fasol.
1: Maar Ruud, je zei toch net eigenlijk dat je het helemaal niet mooi vond. Dat je op trommelvliezen begonnen te bloeden en zo. En dat
3: geen tijd voor gauw hoer, Teun. Ik word mijn proppen zoeken. Anders loop ik galactinicus te krijgen. En deze jongen wil volgend jaar rust is er. 4 dagen vrijheid.
1: Oké. Okay. Nou, Cor voor Eurovision Festival. Nou ja.

nights van fun. Ja, some nights zijn zeker fun. Al helemaal als je ze hier bij 3FM spendeert. Want we hebben zat muziek voor je klaarstaan. En nu deze van Lady Monsoon. Dit is Idolizer voor je.

0: het er waarschijnlijk wel eens over gehad, hè? Die benzineprijzen. Man, wat stijgen die de pan uit. Ongelooflijk. Maar bij 3FM kan het niet goedkoper. Het is namelijk helemaal gratis. Nou, hoe dat kan, dat hoor je naar de stand van het land in 2 minuutjes.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn 2 gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De 4 bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de 2 toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna 4 parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Het weer, het is meestal droog in het westen vannacht. In het oosten valt er wat regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Teun Willems. Ik heb een kortingscode voor je. App even het woordje stop in de NPO Luisterapp en dan kan je gratis tanken. Hoe dat werkt, ga ik je zo uitleggen. Eerst muziek van Avrojack, Gabriel Reels nog.

0: Afrojack en Allu Black in my world.
1: Wat denk je zelf?
0: Ja, ik heb een kortingscode voor je. Dat is even lekker, hè? En de kortingscode is het woordje stop in de NPO Luister app. Wat gaat dat teweeg brengen? Nou ja, je kan zo namelijk kans maken op gratis brandstof. En het enige wat je daarvoor nodig hebt, naast dat woordje stop in de NPO Luister app, is een beetje inschattingsvermogen. Het is heel simpel, we rijden zo vanaf de studio hier van 3FM naar een locatie X. Dat kost uiteraard een aantal liters benzine. Die gaan we in de tank gooien. En weet jij precies op het juiste moment stop te roepen dat we dat exacte aantal liters hebben? Ja, dan win jij 3,33 liter aan brandstof cadeau. En dat komt dan in de buurt van een tientje. Dat is best lekker, hè? Stuur dus even het woord stop in de NPO Luister-app. Ben je meer van bellen? Ook meer dan welkom, 0909-1336. Dus het woordje stop in de NPO Luister-app of bel naar 0909-1336. Spreek ik je zo, maak je kans op een tientje.
2: Yes, love.
3: Dit is onze nieuwe single.
2: Nieuw.
4: New on Free FM. Def, voor mijn toppers.

0: Adriano David voor je op 3FM.
1: Wat denk je zelf?
0: Die vraag gaan wij stellen aan Mervin. En Mervin, jij moet zo je ouders wegbrengen.
2: Klopt inderdaad.
0: Waar gaan ze naartoe?
2: Ze gaan een rondreis maken in Macedonië, Albanië en Griekenland met de auto.
0: En jij mag niet mee?
2: Ik mag niet mee, maar ik ga volgende week zelf naar Rodos toe. Dus het is niet de grote straf.
0: Ja, jij gaat op avontuur in Rodos.
2: Ja, klopt inderdaad, ja.
0: Lekker man, lekker man. Ben je er vaker geweest in Rodos of niet?
2: Nee, eerste keer.
0: Eerste keer, ja, het is daar nou wel lekker weer, denk ik, toch? Zal ik eens kijken wat
2: het... Volgens mij wel, ja. Rond de 24 graden, zoiets.
0: Rodos weer, oh, ja hoor. 23 graden, 22 graden. Nee, dat gaat helemaal goed komen, man Mervin.
2: Dat is heerlijk, ja.
0: Jij komt met een fris kleurtje, kom je weer thuis.
2: Absoluut.
0: Zou het dan niet lekker zijn als je je ouders vandaag gaat wegbrengen, dat je ja, eigenlijk gratis kan reizen?
2: Nou, dat dacht ik.
0: Ja, toch? Dat dacht ik ook.
2: Ja, zeker.
0: Heerlijk, man. We gaan het spelletje Wat Denk Je Zelf spelen. Het werkt als volgt. We moeten met de auto naar Lelystad, want dat is straks het adres waarvan jij gaat vertrekken. Vanaf de studio hier in 3FM is het ongeveer 53 kilometer rijden. En dan hebben we exact 3,3 liter aan benzine nodig. Nou, dat ga ik voor jou in de auto gooien. En het is aan jou de taak om stop te roepen op het moment dat jij denkt we zitten op die 3,3 liter.
2: Yes.
0: Kind kan de was doen, hè?
2: Absoluut.
0: Oké, daar gaan we dan, Mervin. In 3, 2, 1... Mervin, het spijt me, man. Je zat er net naast. 2 seconden. Net? Ja, jij zei op 7 seconden zei jij stop. En het had op 6 seconden moeten zitten.
2: Oké, helaas.
0: Ja, helaas. Maar dat maakt niet uit. Want we hebben nog wel heerlijke muziek voor je. En dat geeft dan ook wel een beetje energie, hè?
2: Absoluut, zeker.
0: Want welke plaat heb je aangevraagd?
2: Muse, Kakaibergen.
0: Heerlijke track, man. Waarom deze?
2: Ja, het is een nieuwe, die hoor ik nog niet zo vaak. Dus ik denk, vraag hem aan.
0: Je hebt smaak, man. Enna Rodos en Muse Cryogen. Hey Mervin, ik wil je een hele fijne avond wensen. En doe er goed aan je ouders en wens ze heel veel plezier op vakantie, hè?
2: Dankjewel, dat zal ik doen.
0: Oké, Jan. Hoi.

een muzikaal genie is deze gozer, zeg. Somber, Homewrecker, natuurlijk voor je op 3FM. Sommige plekken zijn zo iconisch dat er tracks over zijn gemaakt. Ja, dat is echt waar. Denk bijvoorbeeld aan Toto Africa. Gaat natuurlijk over Afrika. Empire State of Mind over New York City. En Take Me Home Country Roads natuurlijk over West Virginia. Allemaal grote steden of beroemde plekken. Maar wat nou als je relatief klein bent? Sterker nog, gewoon een café ergens op Ibiza. Maak je dan ook kans op zo'n track? Jazeker wel. Als je iconisch bent als Café Del Mar, dan maakt Energy 52 jouw muziek.

en stiekem op 3FM. Ik ben tot een hele ranzige ontdekking gekomen eigenlijk. En ik denk dat het voor jou ook een kleine shock zal zijn. Jelly Roll is namelijk niet alleen een artiest, maar het is ook de naam van een cosmetische ingreep. En ik hoor je denken, ja, wat is er dan ranzig aan? Nou, ik heb een video gezien van hoe het werkt. De bedoeling van zo'n Jelly Roll behandeling is dat ze de wallen en de rimpeltjes die onder je ogen zitten aanpakken met een verdunde vorm van botox. Nou, dat klinkt op zichzelf al niet super fris, maar het wordt nog een stapje erger. Dat doen ze dus door met een hele lange naald in je onderste ooglid te prikken en die dan volledig op te vullen. En ik beloof het je, ik ben niet bang voor naalden, maar dat zag er toch ongelooflijk ranzig uit, zeg. Het was echt zo smerig. Ik heb ook wallen waar je een kleine parkeerplaats op kwijt kan. Maar als iemand mij ooit vraagt of ik zo'n behandeling wil, dan heb ik daar eigenlijk maar één antwoord op. En dat is het antwoord wat Jelly Roll je nu ook gaat geven. No thanks, I'm good. Jelly Roll voor je op 3FM.

0: meeste mensen gaan misschien één weekend naar een festival.
1: Hebben jullie nog een beetje energie?
0: Deze mensen? 26 dagen, 8 festivals. Meer dan 1000 artiesten. Volg de strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje. Wie het langst overleeft op de camping, wint. Vanaf dinsdag, de finale van het 3FM Gouden Festivalbandje.
2: 3FM.

Muziek van de Chainsmokers samen met Coldplay, Something Just Like This. En daarvoor hoorde je nog Sam Fender samen met Olivia Dean, Rain Me In op 3FM. De kennismachine met het antwoord op bijna elke vraag. Vragen zoals, hoe lang nog voordat de zomer begint? Of hoe weet ik nou echt zeker dat ik gewoon een reu heb? Gewoon allemaal van die vragen die iedereen wel eens gesteld heeft, toch? Ik heb het over niemand minder dan ChatGPT! Ja, een ongelofelijke kennismachine. En ik dacht, joh, laten we die kennismachine gebruiken om jouw kennis te testen. Ik heb Chat een vraag gesteld om zich voor te doen als een band of artiest en zichzelf dan in, pak een beetje 3 zinnen te presenteren. En dan aan jou de taak, kan jij raden wie het is? Goed, hier komt de beschrijving. We zijn een indie band met een dansbare gitaarsound. We staan bekend om strakke, energieke en catchy nummers. En een van onze populairste tracks is vertaald naar het Nederlands Ondergedoken Martijn. Denk je het nou te weten? Laat het breintje maar kraken. Wie, oh wie, is ChatGPT? Goed, het antwoord hoor je naar de allernieuwste van Kevin en Roxy Dekker. En dat is deze. Je hebt mij nu op 3FM.

0: gewoon voor je de giver op 3FM.
1: Zo, nou, tijd voor een lulpraatje.
0: En zo is het ook wel weer. Aan Lam van Boom, een hele goede morgen, man.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het ermee?
2: Ja, lekker.
0: Ja, hebben we er weer zin in?
2: Ik heb er heel veel zin in, zeker.
0: Wat kunnen de mensen verwachten vandaag?
2: Nou, ik heb dezelfde hobby als Alex Warren. En misschien jij ook wel.
0: Oh.
2: Ja, ja, het is iets wat ik bijna elke dag doe. Ja. Probeer het zo vaak mogelijk te doen. En hij dus blijkbaar ook.
0: Dezelfde hobby als Alex Warren.
2: Ja, en het is niet zingen. Even dat je... je hoeft niet te schrikken, nee. Het is niet zingen.
0: Ik denk, ja, ik zou het verder niet weten, joh. Oké, nou, dezelfde hobby als Alex Warren. Ik ben benieuwd, straks... 3FM. Bij Anand Verboom, dezelfde hobby dus als Alex Warren. En heel veel luisterplezier. Eerst nog even het nieuws trouwens.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in de VS heeft 2 tieners aangehouden voor minstens 10 willekeurige beschietingen. Het gebeurde in de stad Austin afgelopen weekend. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen voertuigen en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. In een deel van Austin riepen autoriteiten mensen op om binnen te blijven. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. In Litouwen is een gevechtsdrone neergestort. Vermoedelijk was die vanuit Oekraïne onderweg naar Rusland. De drone kwam niet tot ontploffing. Er storten vaker onbekende drones neer in de Baltische staten. In Letland is de regering gevallen over de drone-incidenten. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wilde verplichte omroepbijdragen afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Hey, goedemorgen. 2 minuutjes over 4. Samen lekker wakker worden. Ja, en misschien doe jij wel hetzelfde als Alex Warren. En dat is niet zingen. Hoe het zit, hoor je zometeen.

0: met Alex Warren. Ik ben erachter gekomen, wij hebben dus blijkbaar dezelfde hobby, Alex Warren en ik. Misschien jij ook wel, misschien hou jij hier ook wel van. Ja, als het kan, gaan we dus allebei iedere vrije dag die we hebben even lekker naar het strand. Nou, ik doe dat altijd in Noordwijk aan Zee. Ga ik elke vrije dag die ik heb, ga ik daar toch eventjes langs, even uitwaaien. Hij doet het dan bij zijn privéstrand, bij zijn studio. Ja, verschil moet er zijn, hè. Maar hij gaat ook een stapje verder dan ik. Want waar ik alleen even wandel langs de zee en gewoon even mijn hoofd leeg maak en geniet van de golven, ligt hij tussen die golven. Want hij probeert dus elke vrije dag die hij heeft te surfen. Altijd als hij een vrije dag heeft, dan gaat hij naar het strand en dan gaat hij even de sportieve jongen uithangen en dan gaat hij surfen.
1: I literally surf all day. I'm so simple. Literally, I'll wake up at 6 a.m. and I'll go surf. I get back at noon and I'll go get a burrito. And then I'll go skateboard for a few hours. And then sunset hits and I'll go surf. I leave my phone on the counter. I don't do anything.
0: Even zijn hoofd helemaal rustig maken, leeg maken. Nou ja, weet je, als dat ervoor zorgt dat hij heel creatief kan zijn en veel muziek kan uitbrengen. Hey, ik gun hem wel een paar vrije dagen, hoor. Alex Warren hoorde je met Fever Dream bij 3FM. En goedemorgen, ik ben Anan en dit is Taylor Swift. En Elizabeth Taylor. 3FM.

Kensington bij 3FM en Little by Little. Hey, goedemorgen. Wat fijn om samen wakker te worden vandaag en dat je 3FM aan hebt gezet. Goeie keuze gemaakt zo begin van de dag. Ik ben Anan, ik ben er voor je vandaag om je lekker wakker te maken met David Guetta en Sia zometeen, Beautiful People. En Tom O'Dell ga ik ook voor je draaien, Another Love. Beetje energie, beetje rust voor ieder wat wils, toch? Ja, ik ben zelf altijd wel van de energie 's ochtends. Anders dan ben ik echt mijn bed niet uit te krijgen, hoor. Ik had dat vanochtend ook. Dan gaat de wekker. Er ben toch weer een half uurtje langer blijven liggen. Is dat herkenbaar? Ja, ik kan er gewoon niet zo goed uitkomen. Ja, ik ben benieuwd hoe jij erin zit vandaag. Ben je een beetje fris en fruitig? Misschien druk aan je nachtdienst bezig en op weg naar het einde daarvan? Of net opgestaan omdat je zo meteen druk aan de bak gaat? Je kan het altijd met me delen in de NPO-luisterapp. Vind ik alleen maar gezellig om te lezen. Ik zie Ruben bijvoorbeeld al binnenkomen. Die zegt, goedemorgen. Ik ben wakker geworden door de harde regen op mijn dakraam. Normaal vind ik dat een heerlijk geluid, maar mijn wekker zou pas gaan over 2 uur. Puntje, puntje, puntje. Ja, dan is het ineens een stukje minder lekker. Nou, ik moet zeggen, als je er doorheen moet lopen, is het ook een stukje minder lekker. Goedemorgen, Ruben. Nadine, die is er ook bij. Ik probeer te sporten, het sporten voor het werk weer op te pakken. Het opstaan was taai, maar ik ben inmiddels onderweg. Wish me luck. Nou, je bent in ieder geval lekker bezig, dus complimenten daarvoor, Nadine. Dat sowieso. En mocht jij iets aan het doen zijn, mooie plannen hebben, ergens zin in hebben of juist helemaal niet, je bent welkom in de NPO Luisterapp. Je mag alles met me delen. Zorg ik ondertussen dus voor die fijnste muziek. En straks vanaf 9 uur hoor je tijdloze tracks met Ivo van Breukelen bij 3FM. Zometeen alvast een klein voorproefje. Een plaat die 6 jaar oud is, maar voelt alsof die gisteren is uitgekomen.

0: 9 jaar oud alweer. Maar dat voelt zo tijdloos, hè? Rondé met 3FM in Run. Hey, geef jij wel eens een complimentje aan iemand? Best leuk, toch? Om af en toe eens even te doen, maar ook leuk om te krijgen, complimentjes. Zo denk ik altijd. Ja, als je het leuk vindt om te krijgen, moet je ook af en toe wel eens een complimentje geven eigenlijk. 1 maart was het complimentendag. Maar volgens mij is het voor David Guetta elke dag complimentendag. Dat is niet normaal. Is het je ooit opgevallen dat in bijna ieder interview van David Guetta, dat hij toch even de noodzaak voelt om Sia aan te halen? Is een goede vriendin van hem. Ze werken ook vaker samen. Bijna altijd moet hij toch even kwijt wat hij van Sia vindt.
1: Well, first, Sia is one of those very rare artist that is only singing her own song.
2: Yeah, she's my favorite artist.
1: She's a singer and a songwriter.
2: Big voice, like, she has soul.
1: Sia, she's like probably my favorite artist.
2: Crazy voice.
0: Kijk, aan waardering in ieder geval geen tekort, dat sowieso. En aan resultaat ook niet, dat gaat goed. Een gouden samenwerking op muziekgebied en ook een fantastische vriendschap. David Guetta en zijn geliefde Sia nu samen bij 3FM. Beautiful people.

Talk to You. En ook gemaakt door 54 Ultra. Ik vind dat fascinerend, 54 Ultra. Wat stel jij voor bij die naam? Hoe denk jij dat die eruit ziet? 54 Ultra. Ja, ik zie dat dan toch een beetje voor me als een stoere man. Beetje groot, breed, tatoeages. Ja, gewoon grote, stoere uitstraling, weet je. Klinkt cool. Nou ben ik even gaan kijken. Deze man is eigenlijk alles behalve wat ik in mijn hoofd had. Het is helemaal niet zo'n hele stoere, brede man met tatoeages. Het is juist een hele toegankelijke man, volgens mij, als ik het zo zie. Beetje retro, beetje alternatieve uitstraling. Maakt normaal gesproken dit soort muziek als producer.

0: wilde ik net zeggen. Dat dit helemaal niet zoals ik die voor me zag. Maar 54 Ultra, die naam, er zit wel een betekenis achter. 54 verwijst namelijk naar Studio 54, een iconische discoclub uit de jaren 70 in New York. En Ultra, dat komt bij Frank Ocean vandaan. In 2011 bracht hij een mixtape uit, Nostalgia Ultra. Die titel die draaide om nostalgie, emotie en de oude popcultuur opnieuw romantiseren. En als je er dan naar kijkt, nou, dan past het ineens wel heel goed. Dat soort muziek maakt hij dus ook. Nou ja, en dan kan je hem een beetje koppelen aan elkaar. En dan wordt het ineens toch weer logisch. Maar ik vind het grappig hoe dat dan in je hoofd een totaal andere wending krijgt dan hoe het eigenlijk is. En als je het dan gaat uitzoeken, ja, dan valt het toch allemaal weer op zijn plek. Another 54 Ultra. Talk to you, hoorde je dus bij 3FM in de ochtend. En goedemorgen, ik ben Anan en ik maak je wakker met Ray zo meteen. Naar Tom O'Dell. En Another Love is dit.
1: I

Ray bij 3FM en Where Is My Husband? 13 jaar! 13 jaar hebben ze een nieuwe track opzij gezet. Martin Garrix en Ed Sheeran. En dan moet je even bedenken, ja, ik vind het al lastig als ik een onbeantwoord WhatsApp-berichtje 10 minuten op ongelezen laat staan. Je kan ik al niet tegen, ik krijg al kriebelende handjes van. 13 jaar hebben zij een liedje wat ze hebben gemaakt laten staan. Maar kijk, je moet je voorstellen, Martin Garrix, die had net Animals uitgebracht. Grote doorbraakhit. En hij kreeg het voor elkaar om een samenwerking te regelen met Ed Sheeran. Dat is nu de man, maar dat was toen al helemaal de man, weet je wel. De man van Shape of You, de man met de grote hits op zijn naam, Ed Sheeran. Martin Garrix was toen 17 jaar oud. Ze hebben het nooit uitgebracht. Tot nu. En het leuke is, je hoort die tijd er nog wel in terug. En het klinkt ook weer verfrissend tegelijk, deze twee artiesten samen. Martin Garrix, Ed Sheeran met nieuwe muziek. Repeat It.

0: meeste mensen gaan misschien één weekend naar een festival.
1: Hebben jullie nog een beetje energie?
0: Deze mensen? 26 dagen, 8 festivals, meer dan 1000 artiesten. Volg de strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje. Wie het langst overleeft op de camping, wint. Vanaf dinsdag, de finale van het 3FM Gouden Festivalbandje.
2: 3FM.

0: geworden met Vance Joy en Riptide bij 3FM. Hey, goedemorgen, ik ben Anan. Ik ben er voor je vandaag met lekker veel muziek om je wakker te maken deze... wat is het? Maandagochtend. Moest even nadenken. Ja, ik ben een beetje overvallen, joh. Ik zag net een post op Instagram. Dit is helemaal nieuw voor mij. Ik weet niet of jij dit wel weet, maar getallen betekenen dus meer dan een getal. Ja, dus ik weet niet of jij een geluksgetal hebt. Iets wat je altijd neemt als je een staatslot koopt. Of het getal dat je jarig bent, waar je dan toch een soort waarde aan hecht. Misschien een getal van je postzegelverzameling. Het aantal, maakt mij het uit. Een getal wat waarde voor jou heeft. Misschien heb je dat wel. Dat betekent dus iets. Iets anders dan alleen maar... Nou ja, 4. Bij mij is het bijvoorbeeld 4. Vind ik een leuk getal. Ik weet niet waarom, maar 4 voelt altijd op zich best wel fijn. En een boven achter de schermen.
1: Ja.
0: Jij hebt je een soort van ontpopnet tot een soort onderzoeksredactie.
1: Ja, klopt. Nummer 4 betekent niet per se iets leuks.
0: Oh, wat dan?
1: Dat betekent... Het geeft een naar gevoel in China en Japan. En dat verwijst naar de dood daar eigenlijk.
0: Ja. Dat is niet leuk.
1: Nee, dat is... Daar
0: moeten ze niet naartoe. Dat is niet... Je wordt ook een beetje zo'n vrouw met zo'n glazen bol nu, weet je wel.
1: Ja, precies.
0: Het voelt allemaal heel zweverig. Maar wat is dit dan? Waar komt dit vandaan? Weet je dat? Die getallen?
1: Nee, ik zag het voorbij komen en toen dacht ik... Wat leuk om dit even lekker uit te pluizen. Ja. Dus ja, kom vooral met je lievelingsgetal in de app, want dan zoeken we het uit.
0: Zullen we dat doen, ja. Dus dan zou ik zeggen, inderdaad, kom maar door. Stuur maar jouw getal in de NPO Luisterapp. En dan gaan wij uitzoeken wat dat dan betekent. Of waar dat dan voor staat. Of wat je dan wel of niet moet doen. Nou, ik moet bijvoorbeeld niet naar China gaan. Is niet zo handig. Maar dan zoeken we die betekenis daarbij. Dus kom maar door in de NPO Luisterapp. Zoeken we het helemaal voor jou uit. Jouw lievelingsgetal, een getal wat je fijn vindt voelen. Of misschien wel helemaal niet juist. Kom maar door.

0: The Key, The Secret hoorde je bij 3FM. Hey, even een vraagje. Wat is jouw lievelingsgetal? Een getal wat je fijn vindt, iets wat je prettig vindt voelen, om wat voor reden dan ook. Misschien als jij een lotnummer kan kiezen bij de loterij, dat je altijd voor één bepaald nummer gaat. Misschien is het je leeftijd of je postcode. Stuur het even deze kant op in de NPO Luisterapp, want we zijn erachter gekomen dat een getal dus meer betekent dan een getal. Dat klinkt een beetje gek, maar mijn getal 4. Ja, ik weet niet wat ik heb met 4, maar het voelt toch altijd prettig of zo. Voelt als een leuk getal. Dat is eigenlijk dus niet goed, want ja, dat zou dus niet positief zijn in China en Japan en zo. Een beetje ongeluk zou dat brengen. Dus daar moet ik dan eigenlijk niet naartoe gaan met 4 als lievelingsgetal. Ik ben benieuwd hoe dat bij jou zit. Dus stuur even jouw lievelingsgetal deze kant op. Zoeken wij voor je uit wat dat betekent en of daar nog een betekenis aan vast zit. Nou ja, hoe dat dus zit bij jou. En ook Oscar de Wolf, hoor je zo. 3FM. En hetzelfde geldt voor Jason Derulo. What You Say, lang niet gehoord. Zometeen ga je hem wel horen. Na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaochao moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor meerdere willekeurige beschietingen het afgelopen weekend. De tieners reden rond in een gestolen voertuig en schoten op woningen en voorbijgangers. 4 mensen raakten gewond. 2 jongens van 15 en 17 jaar zijn opgepakt. Een derde is nog voortvluchtig. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. Het weer. De dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. Anan Verboom.
0: Hey, goedemorgen. Wakker worden met de muziek van 3FM. Ellie Goulding zometeen. En ik ben even benieuwd naar jouw lievelingsgetal. Want het kan meer betekenen dan je denkt. Hoe het zit, hoor je zometeen. Dan naar je horn.

0: Ellie Goulding bij 3FM. And love me like you do. Hey, we hadden een vraag openstaan, namelijk over cijfers. Het was een beetje gek, maar ik kwam er dus achter, dankzij jou bovenachter de schermen,
1: ja,
0: dat cijfers iets betekenen.
1: Ja, alle cijfers hebben dus een betekenis. Het is niet alleen een getal om te tellen. Ieder cijfer heeft zijn eigen betekenis. Zeg maar.
0: Ik vond dit zo raar, want ik vind 4 altijd wel een leuk getal. Ik wil niet zeggen dat het mijn lievelingsgetal is, maar ik vind het wel altijd een lekker getal of zo. Het is gewoon perfect, weet je. 2 is dan 4. Het is gewoon even. Gewoon een fijn getal. Het betekent allerlei ongeluk en zo, toch?
1: Ja, in China en Japan kun je beter het getal 4 vermijden, want daar betekent het ongeluk, de dood, wordt ermee geassocieerd. Ik zou misschien een nieuw getal...
0: Ja, dit is niet lekker dit. Nee. Het is geen lekker begin van de dag zo op maandagochtend. Dit is niet leuk. Ik vroeg het jou ook, laat maar weten, welk getal vind jij fijn? Want misschien zit er ook wel een betekenis achter die een stukje mooier is dan mijn 4. Ik heb er even wat bij gepakt. Jij hebt je ontpopt tot een soort onderzoeksredactie. Dus laten we gewoon even Wessel erbij pakken. Die zegt, mijn lievelingsgetal is 11. 2 keer is beter dan 1.
1: Ja, in de numerologie wordt dat gezien als een master number.
0: Oké.
1: Dit nummer heeft volgens spirituele tradities meer kracht en symboliek, omdat het dus 2 keer 1 is in plaats van 1 keer 1.
0: Oké, dus dat had hij al goed?
1: Ja, dat had hij inderdaad goed. En nummer 11 is natuurlijk ook opvallend, doordat het symmetrisch is. En dan onthoudt je brein dat dus beter.
0: Oh. Goh, wel vet eigenlijk al die nummers. Sandra, die zit ook nog in de NPO-luisterrip, die zegt... ik kan me waarschijnlijk aansluiten bij een groot deel van de wereld. Mijn geluksgetal is 7. En dat is zo. Er zijn zoveel mensen van wie het 7 is. Mijn geluksgetal is niet 7, omdat iedereen dat heeft. Maar wat betekent het?
1: Wat betekent het? Ja, 7 is een heel populair nummer, omdat het vaak voorkomt in patronen die we zien. Dus 7 dagen in de week bijvoorbeeld. Oh, 7 kleuren in een regenboog, 7 muzieknoten, 7 wereldwonderen. Oh. En het komt ook heel vaak voor bij religies. Bijvoorbeeld het christendom, de islam, jodendom. 7 komt heel vaak voorbij, dus het is gewoon een nummer wat we heel vaak zien. Waardoor ons brein dan ook denkt van, oh, een lekker getal.
0: Oh, en daarom is het een lievelingsgetal.
1: Ja, daarom krijg je er dus een goed gevoel bij.
0: Oh, joh, wat goed. Thijs hebben we aan de lijn. Thijs, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat gebeurt er nou?
2: Ik deed de deur dicht. Van de auto.
0: Ik was zeggen, allemaal gepiep. Ik denk, wat gebeurt er?

0: Oh ja, nee, ja, dat was van de garde. Ja, ik ben kant aan het bezorgen met de auto. En ja. Dan piept die gordel de hele tijd.
1: Ja, joh, helemaal goed. Er waren 3 piepjes. Is dat ook je lievelingsgetal, 3?
0: Nee, mijn lievelingsgetal is 8.
1: 8. Boven, wat betekent dat? 8.
2: Ja, dat is het getal voor succes en voor geld. Ook wel rijkdom. Dus ja. Mooi getal heb je uitgekozen, Thijs. En het staat inderdaad ook, wat je zelf al zei in de NPO Luister-app, voor oneindigheid en voor balans. Maar ook voor karma, dus wat je uitstaat, komt bij je terug.
1: Oké.
2: Okay. Ja, en ik heb ook nog even wat meer onderzoek gedaan.
1: Oh jee.
2: Als nummer 8 een persoon was, dan ben je extreem gedreven. Sta je al om 6 uur op of in de sportschool. Je hebt je leven op orde in een spreadsheet en je wil later CEO worden. Klopt dit een beetje, Thijs?
0: Nou, ik moet zeggen, die karma die klopt wel. Want ik behandel mensen meestal zoals ze mij behandelen. Dus ja. En ja, ik heb eigenlijk alles wel op orde. Ik sta niet om 6 uur op, maar om 2:30. Ja. Maar volgens mij heb ik ook alles wel op orde. Dus ja.
1: En die sportschool?
0: Ik doe het enige sport die ik eigenlijk doe is bier drinken. Maar,
1: Maar jou komt het helemaal goed volgens mij. Ik maak er een mooie dag van, hè, Thijs?
0: Ja, hetzelfde werk je nog.
1: Hoi.

0: dat de zanger van Blossoms dat zich ook heeft afgevraagd. Wat heb je gezegd? Wat was dat ongelooflijk dom?
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Hij had ruzie met zijn vrouw, met zijn vriendin. En hij dacht, dat kan ik wel oplossen. Door gewoon even een grap te maken. Ik zet humor in. Hij maakte een grap over scheiden. Precies op het moment dat zij juist super woedend was. En ze was er helemaal klaar mee. En dan die grap maken. Ja, hij vond het grappig. Zij ietsje minder. Maar je bent muzikant of niet? Hij zette dat juist in, samen met de band, om daar muziek van te maken. Dat hele verhaal van die ruzie met die grap. Wat uiteindelijk een hartstikke foute grap was. Hebben ze vertaald naar muziek. Hebben ze een liedje van gemaakt. En ja, dan kan je ook niet meer boos blijven, toch? Als iemand een liedje daarover maakt, over die hele situatie. En je kan daar dan weer samen van genieten met de rest van de wereld. Ja, dan is het alsnog prachtig. Blossoms, a joke about...

0: Carson en Midnight Sun bij 3FM.
1: Track en Trent.
0: Ik heb twee platen voor je. Passend bij het nieuws en bij dat wat het meest gezocht wordt. Wat heel vaak wordt opgezocht op Google. De trends van dit moment. En jij mag het zeggen. In welk liedje en in welke trend heb je meer zin vandaag? Je kan het laten weten in het polletje in de NPO Luisterapp. Die gaat nu open. Je kan alvast stemmen. De optie A heeft alles te maken met... Nederland die heeft er niet aan meegedaan dit jaar. Maar het Songfestival. Ja, het is alsnog gewoon een van de allermeest gegoogelde onderwerpen van de afgelopen paar uren. Want ja, iedereen wil toch even kijken wie heeft er dan gewonnen. Hoe zag het er dan toch even uit. Toch even stiekem een glimp opvangen, ondanks dat we niet meededen. Toen dacht ik kijk zelf het Songfestival helemaal niet. Ik heb er dit jaar ook helemaal niks van gevolgd. Maar ik moet wel even denken aan toen Joost nog meedeed met Europapa. Dat nam echt alles over. Ik dacht, optie A, dat zou wel eens leuk zijn om Joost weer eens te draaien.

in het polletje. Heeft hij de meeste stemmen, hoor je hem zo meteen al bij 3FM. Je kan ook gaan voor optie B. In Duitsland is er een tijger ontsnapt. Ja, je hebt het misschien al gehoord in het NOS-journaal. Die tijger die was van een bekende voormalig dierentemmer, Carmen Sander. Die bekend staat als tijgerkoningin. De politie die heeft het dier gevonden en doodgeschoten. Ja, verdrietig nieuws. Deed mij denken aan Katy Perry en Roar.

het verdrietige nieuws. Deze plaat horen zo meteen. Dan ga jij voor optie B in het polletje in de NPO luisterapp of app het naar me toe. Hoor je hem zo meteen als hij de meeste stemmen heeft op 3FM.

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil, op 3FM.

Tattoo hoor je hier bij 3FM. Track en trends. Ik heb 2 platen voor je. Passend bij het nieuws, bij de trends van dit moment. En jij mocht het zeggen in de NPO Luisterapp. Waar heb je meer zin in om te horen zo op de vroege ochtend? Je had 2 opties. Optie A had alles te maken met het meest gezochte onderwerp van de laatste paar uur. Dat is toch echt geworden het Eurovisie Songfestival. En toen dacht ik misschien leuk om Joost er weer eens bij te pakken met

met dieren. In Duitsland is er een tijger ontsnapt. De tijger die was van bekende voormalig dierentemmer Carmen Sander. Die staat bekend als tijgerkoningin. De politie die heeft het dier gevonden en doodgeschoten. En toen dacht ik, nou laten we dan Katy Perry en Roar dus erbij pakken.

0: Jessica, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het met je? Hoe zit je erin vandaag?
1: Nou, ik ga meteen lekker aan het werk. Ik heb net een 2 kilometer door de regen gewandeld. Dat was minder.
0: Maar wel goed dat je alsnog bent gegaan.
1: Ja, vond ik ook wel.
0: Hey, jouw stem is de winnende stem. Je zit in het winnende team. De meeste mensen zijn het met jou eens. Waar gaan we naar luisteren? Waar had je meer zin in vanochtend?
1: In Katy Perry met Roar.

End of Beginning bij 3FM. Van die Zweedse balletjes. Hou je daarvan? Zweedse balletjes? Ja, ik weet niet wat er in die dingen zit, maar als je muziek wil gaan maken, neem Zweedse balletjes. Is het je opgevallen hoeveel succesvolle artiesten er uit Zweden komen? Avicii komt er vandaan, ABBA, Swedish House Mafia, Sarah Larsson, Robin, Loreen. Ik kan nog wel even doorgaan. Er komt echt veel uit Zweden. Maar ook achter de schermen werkt dus een Zweeds megatalent, waar Ariana Grande nog heel veel aan te danken heeft ook. Want haar grote hit Into You, dat is misschien minder Amerikaans dan het lijkt. Max Martin is namelijk de tekstschrijver. En dat is ook de man waarmee Katy Perry, Taylor Swift, Bon Jovi, Adele, The Backstreet Boys en nog veel meer heel goed in de hitlijsten terecht zijn gekomen. En het is dus ook de man die heeft meegewerkt aan die track van Ariana Grande. Dus Amerikaans met een stiekem Zweeds tintje. Het is Into You.

0: jouw lievelingspodcast? Alledaagse vragen, Bingo Mafia, Bureau Sport? Of bestaat die misschien nog niet? Bij BNN Vara Academy leer je hoe je een podcast maakt, een radioprogramma in elkaar zet en hoe je van simpel geluid iets spannends maakt. Word redacteur bij BNN Vara Academy Audio. Meld je aan op bnnvara.nl/academy.
1: 3FM. Goedemorgen, exact 6 uur. Je wordt zo meteen wakker met Wijnand en Jamie in de ochtend. Eerst het laatste nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saudi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaozhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. En ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM.
3: Ster. Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
7: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voor wie.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor 59 euro en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
12: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
14: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
4: Klinkt werken in een wereldteam?
16: Yes, hij doet het.
17: Ja hoor, dat kan zeker.
18: Rozer!
4: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
15: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
19: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
20: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
21: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
22: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
23: Voor de makers.
24: Praxis.
25: Wij zijn een investering misgelopen.
26: Nou, eerlijk, als ik experts moet geloven, kan hier geen crypto tegenop, nee.
25: We moeten er zo meteen uitgebreid over.

0: de 18e van mei. Goedemorgen, nieuwe ochtendshow. Wijnand en Jamie in de ochtend.
1: En het leuke is altijd als jij deze ochtend zo vroeg wakker bent hier, rond tussen 6 en 7, dan hoor jij bij een bepaald clubje. De voorhoedeclub. De voorhoede, de mensen die al nu gewoon hartstikke hard bezig zijn om deze maatschappij een beetje draaiende te houden. En het leuke is, daar kan je voor aanmelden. 3fm.nl/voorhoede. Weet jij bijvoorbeeld even hoe laat je wakker wordt? Weet je wat je hobby's zijn, je werk, wanneer je jarig bent. Maar het leuke is dat we ook vragen aan elkaar kunnen stellen. En nu kwam er weer een vraag binnen van een voorhoedelid. Namelijk Dave. En die zegt, vrienden, goedemorgen. Hebben jullie die gekte gezien over die Swatch-horloges in samenwerking met AP? En zouden jullie in zo'n rij gaan staan? Heb je dat gezien, Wijnand?
0: Het was overal. Swatch is een bekend horlogemerk en AP staat voor Audemars Piguet.
1: Dat is ook een heel bekend horlogemerk, maar een heel duur horlogemerk.
0: Ja, dus je hebt Swatch en daar ver boven is AP.
1: Swatch is, denk ik, kan je gewoon voor 50 euro soms ook een horloge kopen. Toch, dat waren ook vroeger toen ik klein was, toen mocht ik een horloge uit, ging ik een Swatch horloge.
0: Oh ja, dan was je wel het vrouwtje.
1: Met, ja, dan met Disney of zo, ja. Weet je wel, Mickey Mouse of iets. Maar Audemars Piguet, als je daar, als je dat op je 50 krijgt, dan heb je wel een hele rijke papa en
0: mama. Heb je gewoon 10 rug om je om
1: dat
0: je pols.
1: Is minimaal. Ja. Want het gaat ook echt over tonnen. Maar goed, die hebben dus een samenwerking aangegaan. Dat is een horloge, wat een zakhorloge is. Niet eens eentje die je om je pols heen kan doen.
0: En niet van staal, toch? Van plastic,
1: nee, want
0: mij.
1: Daar zijn swatches van gemaakt. Van dat plastic, beetje rubberachtige, volgens mij. Maar het ding is dus dat mensen zo hysterisch hierover zijn. Dat ze allemaal zwaar in rijen gaan staan. Nog net niet overnachten. Ik heb mensen met van die campingstoeltjes en tafeltjes. Dat ze daar dan maar gewoon aan het borrelen zijn. Omdat de rij zo lang is dat ze zo lang moeten wachten. Ik zag dat mensen ruzie kregen in de rij, dus dat ze op elkaar begonnen in te slaan. Waarschijnlijk omdat iemand dan net een horloge te snel heeft gepakt dan de ander of zo.
0: Plekjes verkopen, zag ik ook.
1: Knettergek. Ja. Hoe duur is dat horloge? 385 euro. Maar wordt dus nu al doorverkocht voor 700, 800, 1000 euro.
0: Ik zag ze op Marktplaats, zag ik ze al voor 2000 euro staan. Ja.
1: Zou jij daarvoor in de rij gaan staan?
0: Nooit.
1: Dat was de vraag.
0: Nee, nooit van mijn leven.
1: Nee?
0: Nee joh, ga gewoon werken voor je geld, ja. Nee, maar en dat is, ja, if it's too good to be true, dan is het ook vaak too good to be true.
1: Hoe
0: een plastic horloge.

0: van €385. Wat dan uiteindelijk keer 4 gaat. En dan ga je dan de hele dag voor in de rij staan. Ja, jij gelooft daarin, hè? In dat soort investeringsobjecten.
1: Nou,
0: toch?
1: Kijk, ik ben gewoon te lui voor woorden. Ik ga niet in zo'n rij staan, want daar heb ik helemaal geen zin in. Als ik iemand zou kunnen regelen die voor mij in de rij staat, dan zou ik dat misschien wel doen.
0: Maar dit soort objecten.
1: Maar ik vind dat wel, nou ja, kijk, nou, je ziet het meteen. Want het wordt meteen natuurlijk voor een veel hogere prijs wordt dat verkocht. Dus als je ergens een handeltje in ziet. Ik heb dat bijvoorbeeld wel met tassen of zo. Ja. En het is niet dat ik massaal dan tassen inloop te slaan. Maar wel dat ik denk, nou, dan heb ik liever dat ik wat langer doorspaar. En dan zo'n duurdere tas koop. Omdat ik weet dat die dan uiteindelijk zijn geld waard blijft.
0: Maar je
1: ik
0: motivatie,
1: heb een tas,
0: ja.
1: Ga ik je nu alvast vertellen. Ja, dit is wel, ja, sorry, ik ga gewoon cijfers zeggen. Dit was een hele dure tas. Die heb ik toen gekregen van mijn ouders, van mijn oom en tante voor mijn verjaardag. En dan zelf wat bijgelegd. Het was een hele dure tas.
0: Ja.
1: €1800. Ja. Echt heel
0: dat
1: duur.
0: Dat vind ik veel te veel geld voor een tas.
1: Wat denk jij dat dat nu waard is?
0: 4?
1: Ja.
0: Dus die €4000 nu, ja. Die is verdubbeld in waarde.
1: Ja, dat is toch niet normaal?
0: Maar de motivatie om zo'n ding te kopen moet toch zijn, ik vind het een mooie tas.
1: Nee, maar want ik heb het hartstikke veel gebruikt, ook die tas. Dus kijk, het is niet meer nieuw waarde dan natuurlijk. Maar daar kan je dus dan alsnog, zelfs als je het gebruikt, en het was toen ik volgens mij 18 werd of zo, dus dat is heel lang geleden, is die nu alsnog gewoon hartstikke veel geld waard.
0: En dat horloge?
1: Ja. Nee, ik vind dit gewoon een hartstikke lelijk kring. Dus daar ga ik niet voor in de rij staan, daar heb ik geen zin in. Maar ik snap het wel dat mensen het doen.
0: Ik ben heel erg benieuwd of dit nog een vervolg gaat krijgen. Want al die winkels die hebben nu gezegd, we stoppen met de verkoop. Omdat het in Nederland dus zo uit de hand gelopen is.
1: Ja, dat is toch wat een bizar voor woorden, maar goed.
0: Maar er zijn dus wel mensen die hier hun hand opgelegd hebben. Want ik zag Marktplaats, dit staat er al helemaal vol mee.
1: Ja, dus misschien moet je even kijken.
0: Misschien moet je even kijken, zeg het tegen mij. Niet even zelf?
1: Ja, het is hartstikke... Nee, maar ik ga het niet op Marktplaats kopen. Dat gaat al over de kop en ik vind het ding lelijk. Dat hoef ik niet.
0: Maar het behoudt zijn waarde. En over 20 jaar...
1: Is het dan misschien 3 ruggen waard? Oh, ja.
0: Dat weet je niet, hè? Dat weet je niet.

0: Weet je, als we luisteren naar deze ochtendshow, hè? Je stapt nu in, je begint nu met luisteren en over 4 jaar, weet je...
1: Ben je drie ruggen rijker? Of wat bedoel je?
0: Dan is hij nog meer waard dan nu. Oh, maar jij was die early adapter van de ochtendshow. En je kan je aanmelden voor die voorhoede waar we het over hadden. 3fm.nl/voorhoede.

0: Matarani, I Love Life. Plaatje voor komende week eigenlijk wel, hè?
1: Nou, als je nu naar buiten kijkt, dan denk je... Paul, daar heb ik even geen zin in. Maar het gaat me toch een partij lekker weer worden. Dat is ongelooflijk. Vanaf donderdag, volgens mij, dan begint het 20 graden. En dan in het weekend is het 28 graden.
0: Oh, oh, oh, oh.
1: Met uitzonderingen, volgens mij in Limburg wordt het zelfs 30 en 31 graden. Daar hebben ze het natuurlijk weer even hartstikke lekker voor elkaar.
0: Dan schijnt hij net iets harder.
1: Maar besef even, het is nu, weet ik veel, 10, 11, 12 graden of zo... En aan het einde van de week is het 30 graden.
0: Heerlijk, toch?
1: Bizar.
0: Wat een goed vooruitzicht. De zomer begint eindelijk een beetje...

0: Dat is Jamie in de ochtend met Justin Timberlake en Rock Your Body.
1: Het is bijna 6:30. Goedemorgen. Was misschien voor jou ook wel even wennen toen je de box uit moest. Toch na zo'n weekend wat een beetje
0: ingewikkeld. Toen je de box uit moest?
1: Ja, toen je je bed uit moest.
0: Oh, je bed uit moest.
1: Ja, toen, toen je wakker werd vandaag.
0: Ja, ja, ja.
1: Had je dat niet?
0: Ja, omdat een lang weekend was.
1: Ja.
0: Ja, heerlijk uitgeslapen natuurlijk.
1: Ja, sowieso. Je hebt vrijdag...
0: Ik had 4 dagen.
1: Ja, had 4 dagen. Martijn Middel had ook 4 dagen.
2: Ja.
1: Dat is toch
0: ja, maar
1: het
0: is
1: lekker,
0: dan
1: hoor.
0: Toch inderdaad, als je dan weer zo moet beginnen met werken na zo'n lang weekend, dat je dan toch even denkt, oeh,
1: ja.
0: Ik ben er heel even uit. Ik moet weer even wennen.
1: Maar wel een goed vooruitzicht, want aankomend weekend ook voor veel mensen weer een net iets langer weekend. Ook weer in jullie geval allebei 4 dagen.
0: Ja.
1: Want tweede Pinksterdag.
0: En een dag langer, dus dat je ook kan snacken. Dus
1: oh,
0: dat je een airfryer kan winnen.
1: Ja, ik voel het bruggetje. Ja, die airfryer die kun je bij ons winnen. Als je nu even je naam stuurt, dan krijg je hem. De dummy, de reserve die wij hadden, die is weg. Want die is afgelopen vrijdag door Barend meegenomen.
0: Hou op, heeft hij meegenomen?
1: Ja.
0: Oh, wat goed.
1: Ja, die wilden hem testen.
0: Nou, ik ben benieuwd.
1: Stuur even je naam via de NPO Luisterapp als je die airfryer ook wil winnen.
3: NOS op 3.
1: Martijn Middel, die verbaasd is, want ja, jij hebt hem moeten verdienen.
2: Ik heb hem moeten verdienen en eigenlijk had hij hem ook niet hoeven uitproberen. Als in, ik had hem kunnen vertellen, hij werkt perfect, de airfryer.
1: Ja. Heel goed. Wat heb je meegenomen van nieuws, Martijn?
2: Ja, Meta, het bedrijf achter Insta en Facebook, doet te weinig tegen advertenties van nepwinkels. In 11 maanden tijd heeft de politie 535 webshops gevonden die leken op die van echte winkels, maar bedoeld waren om mensen geld af te troggelen. De helft daarvan adverteerde op Insta en Facebook, zegt de politie.
4: Wij zien dat. De merken die worden misbruikt. De winkelketens die worden misbruikt, die zien dat ook. En in onze optiek ziet Meta dat ook. En daarvan zouden we toch wel graag willen dat Meta aan de voorkant wat zorgvuldiger is of zijn detectieregels wat beter instelt om dit soort fraudeleuze advertenties te voorkomen.
2: Nou, die nep-webshops worden steeds overtuigender, maar toch zijn ze meestal goed te ontmaskeren. Vaak adverteren ze met aanbiedingen die te mooi zijn om waar te zijn. Bij Russische aanvallen in het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt. Zo zouden er drones zijn ingeslagen bij woongebouwen en scholen in Odessa. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Dat was weer een reactie op Russische bombardementen. En een spectaculair ongeluk op een vliegshow in Idaho in Amerika. Bij die show op een militaire basis zijn 2 gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst, zegt deze verslaggever.
5: A scary moment at Gunfighter Skies as 2 Navy jets collided mid-air and crashed to the ground. Now all 4 members of the F-18 Growler were able to eject, deploy their parachutes and float to the ground.
2: Ja, beschrijf wat je ook op de beelden kunt zien. De toestellen komen in de lucht tegen elkaar aan en vlak voordat ze tegen de grond storten zie je gelukkig 4 parachutes. Ja. Iedereen heeft het overleefd. De vliegshow is daarna natuurlijk stopgezet.
1: Ben je in een sensatiehoer als ik? Ik mag het zeggen, want ze hebben het overleefd. Ja. Zou ik toch even gaan... Het ziet er heel gek uit.
2: Het ziet er heel gek
1: alsof
2: uit.
1: Alsof ze komen eens met de platte kanten.
2: Met de buikjes tegen elkaar.
1: Ja, alsof ze blijven haken aan elkaar. En dan ja, die dingen die knallen, die zakken gewoon in één keer naar beneden.
2: Ze zijn niet gemaakt om met de buikjes tegen elkaar rechtop in de lucht te hangen. Hier heb ik het weer nog. Nou, het regent op dit moment vooral in het noordoosten van Nederland. Straks droopt het even op. Maar later zijn er gewoon weer nieuwe buien. Oftewel nog heel even wachten op de zomer. Het wordt een graad of 15.
1: Uiteindelijk wel. Verkeersinformatie 75 kilometer. Meldingen komen van de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor de afrit Kerkdriel een kwartiertje. De A15 Gorkum richting Rotterdam. Voor Sliedrecht-Oost 5 minuten. A27 Breda richting Gorkum. Tot slot voor industriegebied Avelingen.

0: fans buiten te wachten.
1: Er waren mensen vanaf woensdag aan het slapen.
0: Eindelijk, hij is terug.

0: the Lights Off. En misschien was je afgelopen vrijdag ook vrij. Heb je wel echt een finale van Heb ik jou daar gemist?
1: Oh ja, wat
0: ja, dan? Laatste letterfinale. Het was echt spannend tot het laatste moment. Iemand had een highscore van 7 punten. En er was iemand die nog moeilijk dichtbij kwam. Die eindigde op 6.
1: Oeh, dus dat was, nek aan nek.
0: Een nek aan nek race. Maar deze week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. De teller staat weer op 0.
1: En je kan heerlijk een airfryer winnen door mee te spelen. En dat gaat als volgt. Jij kiest een beginletter, krijgt dan een categorie van mij. Daar moet je even een woord mee maken. Heb je dat antwoord goed, dan is de laatste letter van jouw antwoord ook meteen beginletter van je volgende antwoord. 30 seconden de tijd, zoveel als mogelijk tegen ons aan spuwen. Emma, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hey, aankomend weekend wordt hartstikke lekker weer. Jij hebt wilde plannen.
2: Nou ja, ik heb afgelopen weekend mijn motor weer rijdend gemaakt.
1: Oeh.
2: Dus ja, daar hoop ik wel van te genieten, ja.
1: Jij gaat lekker toeren.
2: Ja.
0: En zo lekker als je dan thuis komt en je kan er even een bittergarnituurtje in gooien in de airfryer. Die kun je winnen, maar dan moet je eerst gewoon een hoge score neer gaan zetten. Emma, zometeen alle categorieën van Jamie. Wat is je beginletter?
2: De S.
0: De S.
1: Oké, daar
0: van
1: komt
0: Simon.
1: Ie. Iets wat je in de keuken gebruikt.
2: Een schaar.
1: Festival item.
2: Een ritstasje.
1: Europese stad.
2: Enschede. Nee.
1: Vrije tijdsbesteding.
2: Envelop vouwen.
1: Kleur.
2: Neongroen.
1: Kledingmerk.
2: Nike.
1: Bekende Nederlander.
2: Evelyn.
1: Wie?
0: Hij was al buiten de tijd.
1: Maar wat was de bekende Nederlander? Wie zei je nou? Evelyn?
2: Everdin.
1: Everdin?
0: Everdin?
1: Die ken ik helemaal niet.
0: Dat is niet bekend.
2: Ja, dat is een acteur.
1: Oh.
2: Maar hij was buiten de tijd.
0: Hij was al buiten de tijd, maar toch heel erg netjes gedaan. En maar weet je op hoe je geëindigd bent?
2: 5. 6.
3: Woo! Wil jij ook kans maken op een airfryer? Stuur nu je naam via de NPO Luister-app en speel zometeen.

0: Dat is lang geleden. All Files dan Alan Walker hoorde je op 3FM.
1: Met 3FM ontdek je nog.
2: Nou, en deze vrouw heb ik ontdekt op TikTok. En ik vond haar heel leuk. Het was een heel klein, lief, gezellig liedje eigenlijk wat zij maakte. Zij is een singer-songwriter. En daarna is zij in één keer, nou ja, toch wel redelijk viraal gegaan. En overal in elke Spotify-lijst. Volgens mij hoor je het op verschillende radiozenders. En bij ons uiteraard natuurlijk ook. Oftewel een vrouw die niet moet vergeten. Stella Lefty heet ze. En haar nieuwste is een lekker country nummer. Boston. On a

0: passende 3FM.
1: Ik vind het heel lief.
0: Maar je wordt er niet blij van.
1: Jawel. Maar ik heb nog niet dat ik denk wat jij hebt.
0: Nou, ik heb gewoon ermee dat ik denk, oh, ik word daar gewoon even vrolijk van. Als je nu dan dat scheid weer hebt zo buiten, weet je wel, dat je denkt, nou, je moet toch ergens een beetje het zonnetje vandaan halen, dan is dat bijvoorbeeld met zo'n liedje als dit.
1: In de app van 3FM komt ook al berichtjes binnen over deze plaat. Fijn liedje van Stella Lefty.
0: Zo gezellig.
1: Boston, hoorde je.
0: Ja.
1: Zometeen ben ik weer naar jou op zoek. Een kleine uitdaging om te raden hoe je moeder heet. Dat klinkt een beetje gek, maar ik heb er een hobby van gemaakt. Dus heb je een leuke moeder of heb je geen leuke moeder? Maar heeft ze wel een leuke naam? Mag allemaal. Stuur vooral je moeder in via de NPO-luisterapp. Dus je moeder hebben. Of bel 0909-1336. En zodra wij opnemen, mag je dan ook je moeder schreeuwen. Doe je misschien ook zometeen mee.
2: 3FM.
3: Ster. Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Start je dag zonder barst.
6: Opgelost. Autotaalglas.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterren-slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
11: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
11: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
13: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
14: De lente, die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
17: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht. aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
9: Dat wordt genieten.
2: Ja, dus. Aldi.
18: Ontworpen in Zweden. Geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
19: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Leon Kozijnen.
18: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
20: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
21: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Goedemorgen, 1 minuutje voor 7, bijna van Jamie in de ochtend.
1: En nu is op 3 nieuws update van Martijn Middel. Goedemorgen Martijn.
22: Ja, goedemorgen. Vorig jaar zijn er over de hele wereld veel meer mensen geëxecuteerd. NOS op 3. Volgens Amnesty International werd bij 2700 mensen de doodstraf voltrokken. Een stijging van 80%. Met name in Iran was de toename groot.
23: Ongeveer de helft van de executies die hebben plaatsgevonden in Iran zijn politiek gemotiveerd. Dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
22: Ook in Noord-Korea en Saudi-Arabië zijn veel mensen geëxecuteerd. Amnesty denkt dat ook in China, dat ook in China veel gebeurt. Maar daar zijn geen officiële cijfers van. Later vandaag komt de Hondius aan in de haven van Rotterdam. Op dat cruiseschip brak het Hanta-virus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Die worden straks medisch gescreend en gaan dan in quarantaine. Waarschijnlijk legt het schip rond 12 uur aan in Rotterdam. Dierenrechtenorganisatie PETA wil strengere regels voor het houden van wilde dieren in Duitsland. Gisteren ontsnapte er in Leipzig een tijger uit het verblijf van een dierentemmer. De tijger verwondde iemand en werd in een tuin verderop door de politie doodgeschoten. Volgens PETA worden de tijgers in kleine en onveilige verblijven gehouden. Ja, groot feest gistermiddag en avond bij Telstar. De club speelde zich definitief veilig door een 2-1 overwinning bij FC Volendam. Door een penalty vlak voor tijd. Commentator Anne de Jong moest even knipperen met zijn ogen toen hij zag wie de penalty ging nemen.
24: Maar ik zie maar één speler van Telstar nu in de 16 meter staan. En dat is dan weer Ronald Koeman junior. Dat zou wat zijn. Hij gaat het nog doen ook. Koeman in de rechterhoek. Strak in de rechterhoek. En hij gaat een gele kaart krijgen. Want ik zie nu een keeper zijn shirt uittrekken. En op twee benen glijden omdat hij net een doelpunt heeft gemaakt.
22: Daardoor speelt Telstar volgend jaar opnieuw in de Eredivisie. Bij terugkomst in Velsen-Zuid was er ook nog een feestje. Trainer Correa was dolblij met Koeman.
25: Ja, Ronald, dat vind ik ook een legend. Hoe hij vandaag die penalty nam, met die druk, vind ik echt uniek. Ja. Vind ik echt respect. Hij kwam naar me toe en ik zag het in zijn ogen. Zei ik, hey, als jij deze wil nemen, moet je het doen, man.
26: Ja. Maar geen tribune voor Anthony Correa voorlopig.
25: Als het aan mij ligt, je maakt herinneringen. Dat hoeft niet hier te staan. Iedereen weet het. Het is meer dan genoeg. We hebben genoten.
22: Ja, Correa stopt bij Telstar. Hij is volgend jaar de trainer van FC Utrecht. Het weer, ja, het regent op dit moment vooral in de noordoostelijke helft van Nederland. Straks droogt het even op, maar later zijn er gewoon weer nieuwe buien. En het wordt vandaag een graad of 15.
1: Martijn, dankjewel. Yo. Verkeersinfo, 92 kilometer in totaal. Meldingen van de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken 5 minuten, de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg nu 10 minuten en een melding van de A27. Gorkum richting Utrecht voor Houten, 10 minuten vertraging. 3FM.
27: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
28: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
27: cv-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier? 2 plus 3 gratis. Walrapad textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING Rondaf en Beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
4: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
3: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
4: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: En vanavond een collega op tv.
8: Ja, zo spannend dat hij er helemaal ziek van is. Wie het is en wat het is, je hoort het zo meteen hier.

0: hartstikke fijn dat je deze maandagochtend weer gezellig met ons samen beleeft. Ook meteen even een kijktip voor vanavond. 9:30, NPO 1, moet je even Haunted Vips aanzetten. Want niemand minder dan onze eigen Barend en Nelly van Barend en Banner, de middagshow, zitten daarin.
1: Supervet. Ja. Ik weet al een klein beetje, want ik heb natuurlijk
0: Barend mijn beste maat.
1: Maar dit wordt weer, hier moet je voor gaan zitten. Je weet al gelijk dat deel, die gaat de leiding nemen. Die gaat de lijnen uitzetten. Die gaat de telefoon.
0: Kom op. We moeten rennen.
1: We moeten dit niet doen. Je moet dat doen. En Nel,
0: Nel kan ook wel goed dingen regelen. Maar in ieder geval, ze moeten uit handen blijven van een opsporingsteam voor als je het programma nog niet kent. Hartstikke spannend. Dus ga zeker kijken vanavond 9:30. Daarnaast gaat het ook een hele erg regenachtige dag worden. Dus dat is helemaal tv-kijk weer. De zon kan af en toe even schijnen. Maar het is dus vooral gewoon regen. 12 tot 16 graden. Maar verderop in de week, vanaf donderdag, smeer je weer in. Pak de bikini en de zwembroek er maar weer bij. Want het wordt heerlijk warm.
1: 28 graden. Die regen vandaag zou overigens ook de reden zijn dat Barend er niet is vandaag. Ik mag acte de présence komen geven in de middagshow. Dan kan hij thuis zitten. Hoeft hij niet naar buiten en kan hij zich gewoon mentaal voorbereiden op die aflevering van Haunted Vips. Ik denk dat dat de reden is. Hey, het is maandag.
2: Ik denk dat ik weet hoe
3: je moeder
2: heet.
1: Ik voel een beetje zenuwen weer, hoor.
0: Maandag is moederdag natuurlijk.
1: Ja, maandag moederdag hier. En dan probeer ik altijd mijn gaven op jou uit. Ja, je kan je altijd aanmelden als je op maandag even moeder stuurt of je moeder stuurt. Dan kan het zomaar zijn dat je in de uitzending belandt.
0: Ja, en dat heeft iemand gedaan, namelijk meis. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, het ding is, Wijnand die gaat gewoon even 5 vragen op jou spuwen. En hij denkt altijd te weten naar de hand van deze vragen. En ik moet het je zeggen, deze man heeft ook wel echt een gave. Want ik vraag me toch elke keer af hoe die het weer flikt. Maar hij weet dan gewoon hoe jouw moeder heet. En daar gaan we achter komen.
1: Ik ga een poging wagen. En als je luistert, mag je ook meedoen. De naam die je dan in je hoofd krijgt, die mag je doorsturen via de NPO-luisterapp. Heb je het goed? Weer een bosje bloemen voor je moeder. Hoe leuk is dat? Meis, goedemorgen. Vraag 1. Waar heeft je moeder leren fietsen? In welk dorp of stad?
4: In Zomereind.
1: Oké. Okay. Vraag 2. Ja, maar dit is regio. Regio okay, is altijd belangrijk.
0: Okay, ik snap het, ja.
1: Waar viert je moeder het liefst vakantie?
4: In Kroatië.
1: Specifiek. Wat heeft je moeder voor werk gedaan? Of wat doet ze nog?
4: Ze is onderwijsondersteuner.
1: Heb je broers of zussen en zo ja, hoe heten die?
4: Ik heb 1 zus genaamd Puk.
1: Ja.
0: Puk en Meis, vind ik creatief.
1: Puk en Meis.
0: Ja.
1: En wat is haar lievelingseten?
4: Alles met champignons.
1: Alles met champignons.
0: Wat goed, alles met champignons. Ik zie je wel struggelen, eerlijk is eerlijk.
1: Er zit een Franse slag in, dat is mijn gevoel.
0: Omdat ze champignons eet.
1: Champignons. Het is een vrouw van de wereld, Kroatië.
0: Puk en Meis.
1: Heb je een idee? Heb jij een idee als je luistert? Hoe heet dus de moeder van Meis? Ik ga zo meteen een gokje wagen. Laat van je horen via de NPO luisteren. Gooi gewoon alles over de schutting. En wellicht zit de echte naam ertussen.

zorgt als je afgelopen weekend naar zijn shows bent geweest of aankomende dagen nog gaat, want het is nog lang niet over. De Harry Styles gekte in Amsterdam. Heel veel plezier als je daarheen gaat. Zo niet, dan gewoon even lekker genieten van deze track.

0: week op 3FM. Ik denk dat ik veel concurrentie heb deze editie.
1: Ja, denk je dat?
0: Ja. Brabanders zijn gewoon, voor mijn gevoel, altijd makkelijker dan...
1: Oh, dus jij denkt dat het makkelijker te raden is? Dus dat iemand anders ook dichtbij kan komen?
0: Ja.
2: Ik denk dat ik weet hoe...
3: Je moeder
2: heet.
0: Ochtendshow van 3FM, Wijnand en Jamie. En elke maandag is het bij ons moederdag. En spelen we Ik denk dat ik weet hoe je moeder heet. Het is gewoon een soort van hobby. Een gekke kronkel in mijn kop. Waarbij ik aan de hand van 5 vragen probeer te raden hoe jouw moeder heet. En ik heb gewoon het idee dat er ook luisteraars zijn die elke week meedoen. En ja, die hier ook
1: gewoon
0: beter worden.
1: Ja, omdat het gewoon... wat is het? Oefening baart kunst, ja, natuurlijk.
0: Ik
1: en dat als
0: trainen.
1: Je elke maandag erbij bent, kan je het dus blijkbaar trainen. Er zijn 5 vragen die je aan Meis hebt gesteld over haar moeder. Meis, goedemorgen. Je hangt nog steeds. Jouw moeder heeft leren fietsen in Zomereind. Het liefst gaat ze naar Kroatië op vakantie. Ze is als werkonderwijsondersteuner. Jouw zus heet Puk. Dus Puk en Meis heeft zij als dochters. En haar lievelingseten is eigenlijk gewoon alles met champignons. Ik vind dat echt het beste antwoord wat je ooit had kunnen geven.
0: En heeft jouw moeder in haar stamboom... Dus,
1: dit mag je niet nog een vraag stellen.
0: Nee?
1: Nee.
0: Maar dan vraag je het aan het eind. Want ik ben wel benieuwd. Als ik ernaast zit, dan...
1: Ja, want je kan al nu die naam weer gaan aanpassen. Jij moet gewoon zeggen
0: okay,
1: wat
0: ik
1: je
0: ga gewoon, ik ga gewoon heel veel namen noemen. En ik zal die van mij zal ik ook ergens tussen knallen. Want misschien dat anderen het wel beter hebben dan ik. Oké, ben je klaar voor Meis?
4: Zeker.
0: We gaan beginnen. Anna, Johanna, Charlotte, Ria, Maria, Nathalie, Lisette, Tess, Tilda, Sophie, Emma, Mireille, Jacqueline, Jeanne, Fien, Jeannette, Annemarie, Tinia, Linda, Loes en die van mij, Marie-José, Francisca.
1: Stop.
0: Francisca?
4: Marie-José.
1: Niet! Hey!
0: Eigenlijk had ik het gevoel bij Zomereind
1: al. Wil niet, sorry hoor.
0: Ik heb het je wel eens uitgelegd. Ik heb het je wel eens uitgelegd. En ze is afgelopen... 2 weken geleden zaterdag nog op de verjaardag van mijn schoonvader geweest. Dat is de tante van mijn vrouw.
1: En die heet
0: ook Marie-José. Ja, het is een
1: en
0: gevoel.
1: En die komt ook uit Noord-Brabant.
0: Ook uit Noord-Brabant, ja. Ik kan het niet
1: sorry
0: uitleggen.
1: Hoor.
0: Ik kan het niet uitleggen, maar ik zweer het je. Het staat hier, het staat hier. En ik dacht heel eerlijk...
1: Ja, hij heeft het opgeschreven.
0: Yvonne kwam ook nog binnen. En ik dacht heel eerlijk nog dat Henriette het goede, aan het goede eind had met Mireille. Volgens mij zei ik dat al meteen tegen jou.
1: Ja, Mireille,
0: Mireille is ook wel een goede. Ja. Heeft jouw moeder roots, want dat wilde ik vragen... heeft jouw moeder iets van roots in Frankrijk of is ze 100% Brabo?
4: Ze is 100% Brabant. Mijn oma heeft wel altijd pleegkinderen, ook onder andere uit Frankrijk gehad.
1: Ah, dus dat ze daar misschien inspiratie vandaan heeft.
0: De Franse slag.
1: Nou ja, Meis, dankjewel voor het meespelen. En het bloemetje gaat helaas naar Wijnandse moeder.
4: Ja, helaas.
0: Die vrouw die komt om in de bloemen. Ja.
1: Geniet.

0: Dragons hoorde je op 3FM. Ben nog aan het nagloeien. Ik merk dan gelijk dat mijn hartslag nog een soort van...
1: Ik vind het ook zo grappig. Als jij dan een beetje hyped wordt, dan hoor je dat ook per direct aan Wijnand. Dan wordt hij een beetje zo'n soort... zo'n ouder langs het voetbalveld. Zo'n type wordt het dan. Gaat hij helemaal een beetje zo praten? Helemaal een soort van hyped.
0: Ik denk dat ik weet hoe je moeder heet. Zijn moeder heet Marie-José. Ik heb het goed geraden. Volgende week maandag weer een nieuwe editie. Zometeen ook het laatste nieuws met Martijn Middel. Over mooie namen gesproken. Kijk, we zien hier. Save My Love, 3FM.

0: Kygo en Khalid op 3FM. We hebben het veel over Harry Styles. Die is in town. 10 concerten in de Amsterdam Arena. Johan Cruijff Arena heet dat inmiddels. Wij regelen bussen, omdat er gewoon heel veel luisteraars zijn die niet thuis kunnen komen. Als je het concert wil afkijken, is het voor veel mensen in het noorden of in het zuiden van het land onmogelijk om nog met openbaar vervoer naar huis te komen. En daarom hebben wij gezegd, 3fm.nl/bus, op verschillende dagen regelen wij touringcars, zodat iedereen het hele concert kan zien.
1: Ja, als je godsvermogen hebt uitgegeven, is het wel fijn dat je dan het ook volledig kan beleven. Maar wat het ding nou is, is dat eigenlijk de veroorzaker hier van, oftewel de NS, dat daar de meeste vragen natuurlijk over gaan. Ja. Waarom zijn er niet meer treinen?
0: Mooi, de veroorzaker hiervan.
1: Nou, dat is toch zo? Ja, zij hebben geen meer treinen. Dat is dan toch de oorzaak.
0: Als zij gewoon langer door hadden gereden, was er niks aan de hand geweest.
1: Precies, en we gaan ze zo meteen eens even bellen om die vraag te stellen.
0: We hebben zo meteen de NS aan de lijn. Juist. Het is 7:55. Martijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: NOS op 3.
0: Het laatste nieuws.
2: Ja, spanningen in Loosdrecht. Gisteren was daar weer een demonstratie tegen de komst van een noodopvang. Maar ook een tegendemonstratie van mensen die het juist geen probleem vinden dat er asielzoekers worden opgevangen in hun gemeente.
4: Die sfeer die hangt er ook, dat er twee kampen in het dorp zijn. En ja, dat is natuurlijk voor geen enkel dorp, voor geen enkele gemeenschap goed.
5: Hoe zorgen we ervoor dat de mensen die dit omarmen en het extreem rechtse verhaal, dat we dat uit ons dorp krijgen en dat we weer als dorpsgenoten ons bekommeren om ons dorp.
2: Ja, vanavond begint in Loosdrecht de avondvierdaagse. De organisatie zegt dat ze signalen hebben gekregen dat mensen hun kinderen willen laten lopen in shirts met AZC nee erop. Dat is niet de bedoeling, zeggen ze, politieke boodschappen. Daarom komen ze met de oproep om neutrale kleding aan te doen. Ook is de route aangepast, zodat de wandelaars niet meer langs de noodopvanglocatie lopen.
0: Hey, maar dat is wel echt next level. Ja, je moet erom lachen, maar het is echt triest, toch?
2: Dat je je kind gaat inzetten om te demonstreren tegen de opvang van asielzoekers.
0: Ja. Ja, weet je, maar je hebt zelf het recht om te demonstreren. Doe dat vooral, maar ga niet je kinderen kleding aandoen met nee AZC. Dat vind ik echt een brug te ver, hoor.
2: Internationale hulporganisaties maken zich grote zorgen over de ebola-uitbraak op de grens van de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Er zijn al 88 mensen overleden en ruim 300 verdachte gevallen. Mensen zijn besmet met een variant van het ebola-virus waar nog geen behandeling voor is. Die uitbraak moet zo snel mogelijk worden ingedamd, want eerdere uitbraken zorgden voor veel doden, zegt onze correspondent.
6: 1 uitbraak, meer dan 2000 mensen die om het leven zijn gekomen. Ook rond 2014, 2018 hebben we een grote ebola-uitbraak gezien, meer in West-Afrika. 11.000 mensen omgekomen. Ja, en dus zegt de Wereldgezondheidsorganisatie nu, we moeten even zorgen dat we dit nu gaan aanpakken.
2: Ja, de WHO heeft extra hulpgoederen gestuurd. En hachelijke momenten voor mensen die gisternacht aan het watlopen waren. 32 mensen, onder wie 4 gidsen, kwamen in de problemen toen ze op weg waren naar Ameland. Martijn deed ook mee aan de nachtelijke watlooptocht.
7: En dat ging eigenlijk hartstikke goed, totdat het niet meer goed ging. Ik denk dat we zo op 90% van de tocht waren. Dus we moesten nog een laatste gul door. En dan waren we bij het oerd, wat onze eindbestemming was.
2: Ja, maar dat lukte dus niet. Er werd wachten op redding in het koude water van de Waddenzee.
7: Ja, ik had het eigenlijk koud vanaf het moment dat we niet meer bewogen. Dus ik heb het eigenlijk het laatste half uur best wel koud gehad, maar eigenlijk alleen mijn onderlichaam.
2: Ja, de meeste watlopers zijn met een helikopter gered en iedereen is oké.
1: Maar waarom konden ze nou niet doorlopen dan? Want dat zegt hij niet.
2: Nou, die gul die was dus wat te diep waar ze doorheen moesten. Ze konden geen ondiepe plek vinden en sommige mensen hadden al zulke koude benen dat het gewoon niet meer...
1: Zwemmen en zo was natuurlijk dan niet echt een
2: nodig. Nou ja, of in ieder geval om zo diep in het water te staan was eigenlijk niet meer verantwoord voor die mensen die al een deel onderkoeld waren.
0: Maar die hebben dus wel echt aan de andere kant, kijk, ze hebben wel de full experience gekregen, hè?
2: Ja.
0: Die zijn gewoon met de chopper opgehaald.
1: Ja.
0: Dat is wel echt avontuur.
2: Ja, alleen nooit op Ameland aangekomen. Dus dat was het enige jammerlijke. Ze hebben het gezien.
0: Even afgezet.
2: Ja, heb ik het weer nog. Nou ja, donderdag wordt het zomer. Vandaag is het nog volop herfst. Het trekt regen over het land. En dat wordt een graad of 15.
0: Uiteindelijk wel. Zometeen meer nieuws om 8 uur. Het laatste update van verkeersinformatiedienst ANWB. 170 kilometer. De A2 Den Bosch richting Utrecht voor knooppunt Everdingen 10 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht 20 minuten. A27 Gorkum richting Utrecht voor Houten 10 minuten. En de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein een kwartier.
1: Maar zo het is meteen aan de hand. Om 8 uur. Dan, ja, je bent gewoon nog wat aan het zoeken wat al lang klaar moet staan.
0: Ik moest even de verkeersinformatie.
2: Op deze manier wordt het ook 5 over 8. Denk ik. Ja.

0: Reinhard en Jamie in de ochtend hier op 3FM met Olivia Dean en So Easy.
1: Het is de maandag 18 mei 2026. De concerten van Harry Styles zijn begonnen. En één probleem wat we eigenlijk al aanzagen komen voordat die concertreeks begon, is het thuiskomen na het concert. Voor veel mensen die misschien in Uithoeken, maar niet eens de Uithoeken, maar andere grote steden dan Amsterdam wonen, is het lastig thuiskomen. Omdat je je trein mist. Of een groot deel van het concert moet missen, omdat je je laatste trein moet halen en hem anders mist. Nou, wij komen met een oplossing. Voor twee data nu, 26 mei, hebben wij bussen gerealiseerd. Speciaal voor alle bezoekers van Harry Styles die vanuit Groningen, Zwolle, Amersfoort naar Amsterdam willen. En 29 mei rijden we Wijnand en Jamie Tour Operators van Maastricht naar Sittard, naar Eindhoven, naar Amsterdam. Mocht je daarbij betrokken willen zijn, mocht je een plekje in die bus willen, 3fm.nl/bus.
0: Kan je je hartstikke voor aanmelden, maar het ding is natuurlijk toch wel, en de vraag ook vooral, het is niet de enige keer dat alleen bij Harry Styles gebeurt, maar in het algemeen, wat is dat toch met die treinen en waarom rijden ze niet gewoon wat later, zodat iedereen gewoon makkelijk naar huis kan en het hele concert kan meemaken?
1: Knal wat extra rupsen op die rails.
0: Ja, nou, iemand die daar natuurlijk antwoord kan geven is degene die bij de NS werkt en die hebben we aan de telefoon. Sarah van Amerongen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, wat is de reden hier eigenlijk van? Waarom rijden de treinen niet wat langer door gewoon?
2: Ja, wij maken een dienstregeling voor het hele jaar. En wij rijden treinen van Maastricht helemaal door naar Den Helder. Mm-hmm. En op die manier zorgen we ervoor dat iedereen eigenlijk nooit hoeft over te stappen. Maar dat betekent dus ook dat als we in Amsterdam pas om 1 uur 's nachts wegrijden, dat we dan pas om 3 uur 's nachts aankomen in Maastricht. Dus dat kan helaas niet. En we kunnen niet voor alle evenementen die er zijn in de Johan Cruijff Arena extra treinen inzetten die ietsjes later gaan. Dat gaat gewoon niet.
0: Maar waarom kan dat niet dan? Waarom zou je niet om 3 uur 's nachts in Maastricht aan kunnen komen? Als in, is het gewoon omdat mensen dan niet die nachten willen werken? Of wat is de reden daarvoor?
2: En we maken natuurlijk een dienstregeling gebaseerd op de vraag van de reizigers. Dus we kijken van hoe vaak willen mensen nog om 3 uur 's nachts door de week naar Maastricht reizen. En dat is toch niet zo heel erg vaak uiteindelijk. En als die concerten zijn, ja, dan wel. Maar ook niet genoeg om elke dag dan deze treinen te laten rijden.
1: Ja, en een uitzondering maken, dat zit er dan ook niet in. Want dat gebeurt wel eens, toch? Dat de NS zegt, we maken de treinen extra lang of extra treinen. Nou, zou je zeggen, 10 concerten Harry Styles, dat is wel een goede reden.
0: Ja, want bijvoorbeeld het interessante is, je hebt bijvoorbeeld afgelopen weekend dat het concert rond 11 uur is afgelopen. Misschien een beetje uitloopt. Maar om 11:15 gaat de laatste trein richting Groningen. Dat ga je natuurlijk nooit meer halen.
2: Nee, dat klopt. Ja, we doen wel eens voor echt grote evenementen dat we dan extra treinen inzetten. Dus we doen dat bijvoorbeeld op Koningsdag. Dan gaan we ook tot wat later weg.
0: Ja.
2: Maar dat kan dus helaas niet voor elk evenement in de Johan Cruijff Arena. Want dat zijn er zoveel.
0: Dat het gewoon te veel kost. Of wat is dan het probleem? Het kost dan gewoon te veel.
2: Okay. Ja, okay. Zeker weten. Het kost te veel. We hebben niet genoeg mensen om die treinen om uiteindelijk dat allemaal goed te doen. Een oplossing zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat zo'n concert net een half uurtje eerder begint. En dus ook een half uurtje eerder is afgelopen. En dan zou iedereen wel met de trein weer terug naar huis kunnen.
1: En is dat nu wat jij zegt? Of is dat iets wat al langer speelt bij de NS en waar ook over gepraat wordt?
2: Ja, daar wordt zeker over gepraat. We hebben goed contact met de Johan Cruijff Arena en met de gemeente Amsterdam. Daar zijn wel gesprekken over. Maar ja, het is natuurlijk ook heel erg leuk als je als artiest totdat het echt goed donker is nog je lichte show kan doen. Dus ik snap ook de andere kant. Ja. Maar dat zou wel één van de oplossingen kunnen zijn.
0: En gaat dat denk je ook een oplossing worden? Is het iets wat de Johan Cruijff Arena zegt dat gaan we doen? Of zie jij het een beetje somber in?
2: Ja, dat weten we echt nog niet. Het is gewoon één van de dingen die we met hun dan wel eens bespreken. Want we hebben natuurlijk vaker deze vragen gekregen die jullie nu hebben. We gaan het zien hoe het allemaal zich gaat uitpakken.
0: Laten we het hopen dat er zo lekker een oplossing gaat komen dat iedereen gewoon het gehele concert kan zien en dan lekker gebruik kan maken van jullie treinen.
1: Sarah, als je wil investeren als NS zijnde in ons alternatief, de bussen die we laten rijden, dan ben je natuurlijk van harte welkom. Als NS
2: dat is heel fijn.
0: Als jullie even reclame daarvoor maken.
1: Klein deeltje. We staan overal voor open. Maak je geen zorgen.
2: Het is een supergoeie actie.
1: Dankjewel. Sarah van Amerongen is woordvoerder voor de NS. En mocht je denken, ik wil toch nog gewoon die hele concerten kijken, want dat is de essentie van onze actie.
0: Het kan.
1: In ieder geval nu voor de 26e van mei en de 29e van mei. Ga naar 3fm.nl/bus.
0: En het wordt een feestje dan ook, hè, in die bus. Het wordt sowieso succes. Een soort van pre- en een afterparty. Dus
1: alles
0: hartstikke gezellig.
1: Zometeen Hozier op 3FM 2 Street staat voor je klaar. Is de nieuwste van Kensington. Dit is Living For. Goedemorgen.

0: soms zeggen mensen ook wel eens van ja, doe iedere dag iets waar je bang van wordt. Dan denk ik, nou, de wekker ging net. Ja, ik moet eruit. Check.
1: Rijnald en Jamie in de ochtend. 3FM.

0: Too Sweet Hosier, zijn er dingen die jij niet lust? Die je echt niet graag eet?
1: Poeh, nou, ik denk misschien dingen met een bittere smaak of zo. En ik hou echt niet van orgaan dingen.
0: Orgaandingen.
1: Orgaanvlees en zo.
0: Lever en zo.
1: Lever, ja. Maag, weet ik. Dat soort dingen, dat gaat er echt niet in mijn mind.
0: Zou je en kunnen denken, oh, lamsvlees ook niet. Ja. Dan zou je kunnen denken, ach Jamie, wat ben je een moeilijke eten. Nee, dat heeft niks met jou te maken. Dit komt door je moeder.
1: Mijn moeder is de schuldige.
0: De schuldige, die heeft dit gedaan. Die heeft hiervoor gezorgd. Je gelooft het niet, je gaat het zo meteen horen. 3FM.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Hey, ik kan niet werken vandaag.
3: Hoezo?
4: Sorry, het is WK.
5: Score nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
3: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
6: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
9: Uitstekende keuze. Dat is dan €2 miljard.
8: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
10: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
11: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
12: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
13: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
13: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
16: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
15: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.

0: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
3: 3FM. Een hele goede morgen. Het is 8 uur precies bij Donald en Jamie in de ochtend.
4: Met het laatste nieuws. NOS op 3. Martijn Middel. Hallo.
5: Ja, goedemorgen. Laat je niet neppen door nepadvertenties op social media.
6: NOS op 3.
5: Daarvoor waarschuwt de politie. In een jaar tijd werden ruim 500 vage webshops ontdekt, waarmee oplichters adverteren op bijvoorbeeld Facebook en Instagram. En als je er iets bestelt, kun je fluiten naar je pakketje en je centen. Dit is hoe die criminelen volgens de politie te werk gaan.
7: Voor slachtoffers of consumenten is dat natuurlijk lastig te herkennen. Ze zien eruit als zeg maar het merk waarmee wordt geadverteerd. En er kunnen allerlei bekende merken zijn, of fabrikanten of winkelketens. Maar waar je dus op moet letten is hoge kortingen, soms 60, 70, 80% aan kortingen. Er wordt tijdsdruk uitgeoefend, dus je moet snel beslissen. Op het moment dat je op de link klikt van de URL en je gaat dan naar de website, dan komt de naam van de URL, die komt ook niet meer overeen met het merk waar je eerst dacht iets te gaan kopen.
5: Daarom wil de politie dat Meta, het bedrijf achter Insta en Facebook, de advertenties beter gaat controleren. Vorig jaar zijn er wereldwijd zo'n 2700 mensen geëxecuteerd. Dat is het hoogste aantal dat Amnesty International ooit geteld heeft. Die organisatie houdt het bij sinds 1981. Met name in Iran werd bij veel mensen de doodstraf voltrokken. Waarschijnlijk zijn het er in werkelijkheid nog veel meer, omdat er van China geen officiële cijfers zijn. In Oekraïne is vannacht een dode gevallen en zijn minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische drone-aanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. Door de aanvallen ontstonden er meerdere branden en ook zijn er woongebouwen geraakt. En met het einde van het eredivisieseizoen kwam er gisteren ook een einde aan een programma dat bijna 25 jaar op tv was. Studio Voetbal, het voetbalpraatprogramma van de NOS, verdwijnt vanwege bezuinigingen. En zo klonken de laatste woorden van presentator Sjoerd van Ramshorst.
8: En u bedankt voor het kijken. Bedankt voor het kijken. Studio Voetbal stopt. Maar NOS Sport gaat gewoon verder. We hopen u weer te zien bij het WK. Nog een fijne avond. Bedankt voor het kijken. Dag.
5: Nou, de vaste gezichten hoef je voorlopig dus niet te missen. Maar over een maand zitten onder meer Rafael van der Vaart, Pierre van Hooijdonk en Theo Jansen weer aan tafel bij het WK. Het weer, ja, donderdag wordt het zomer. Vandaag is het volop herfst. Er trekt regen over het land en het wordt een graad of 15.
4: Martijn, dankjewel. Verkeersinfo. 250 kilometer meldingen van de A2 naar Bos richting Utrecht voor Everdingen. Nu 20 minuten vertraging. De A4 Rotterdam richting Amsterdam voor Leidschendam 25 minuten. En een melding van de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam voor Barendrecht 1 uur en 5 minuten. Tot slot nog eentje van de A58. Eindhoven richting Tilburg is dat. Een ongeluk gebeurt voor Moergestel en de vertraging daar op dit moment is 20 minuten.
6: 3FM.
9: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
10: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
11: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
12: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
13: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
14: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Oranje fans

0: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
3: Wie, ik?
2: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
3: Echt waar?
2: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
3: Dat is stoer van mij.
2: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
3: Woehoe!
2: Op sunweb.nl.
4: Iedereen heeft het dit weekend over die Swatch AP-horloges.
5: Ja, we hebben gewoon een handelaar gevonden die er een verkoopt. Wat denk je wat hij ervoor vraagt?
4: Nou?
5: €1700. Nee, nog meer zelfs.
4: Je hoort hem zo.

0: op deze maandagochtend met Stromae en Papa Oete op 3FM.
1: FM. Wijnald en Jamie in de ochtend.
2: Vanavond toch weer even lineaire tv gaan kijken. Je doet het misschien al heel lang niet meer, maar Hunted Vips is te zien om 9:30 op NPO 1. En waarom moet je kijken? Parent en Benne doen mee.
0: Hoe leuk, de middagshow. Ja. De middagshow zit erin.
2: Onze vriendjes, die ga je zien, die zijn op de vlucht geslagen. En of ze gepakt worden, dat gaan we deze week zien. En mocht je spruitjes of spinazie hartstikke vies vinden, nieuw onderzoek wijst uit, als je groenten niet lekker vindt, dan gaat het al mis in de baarmoeder. Smaken uit het dieet van de moeder komen via het vruchtwater bij de foetus terecht. En op die manier ontwikkel je je smaak. Dus heeft je moeder tijdens zwangerschap geen spruitjes gegeten,
0: dan lust jij ze waarschijnlijk ook niet.
2: Dan lust jij ze waarschijnlijk ook niet.
0: Nee, en heb je de gekte gezien om dat nieuwe horloge? Ik weet niet wat er gebeurd is afgelopen weekend, maar het was ongelooflijk. Swatch, die toch wel redelijk plastic, rubberachtige horloges die je misschien vroeger ook altijd al wel droeg, hebben een samenwerking gedaan met AP. Hoe zeg je dat?
2: Audemars Piguet.
0: Audemars Piguet. Oftewel, gewoon een horloge, nou, daar valt je arm van om, want het is gewoon soms een ton waard of zo. Gaat helemaal nergens over die prijzen. Nou, en die Swatch-winkel, die zijn helemaal in chaos op een gegeven moment gesloten. Weet ik het wat, er zijn vechtpartijen in het buitenland hiervoor geweest. Want iedereen wil die kringen hebben.
2: Ja, het is echt gekte. En mensen kopen ze om ze vervolgens weer door te verkopen. We zijn vanmorgen even Marktplaats afgegaan. Het is echt niet normaal wat je daar tegenkomt.
0: Ja.
2: Een van de verkopers die hangt aan de lijn, dat is Dax. Dax, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen. Hey.
2: Ja, het is super actueel. Jij verkoopt zo'n Swatch AP-horloge op Marktplaats. En wij waren toch benieuwd, hoe kom jij eraan? Want iedereen is hartstikke druk met die dingen krijgen. Waar heb jij het gehaald?
3: Wij zijn naar Antwerpen gegaan, we hebben een leuk weekendje gehad.
0: Yeah.
3: En we hebben daar uiteindelijk geen kunnen krijgen daar. En toen zijn we gaan kijken op eBay, toen hebben we er eentje gevonden in Duitsland. En die zijn we toen gaan ophalen.
2: Oké, en hoeveel heb je daar toen voor betaald?
3: Tussen de 1000 en de 1500.
0: Niet waar!
2: Gozer, en voor hoeveel verkoop je hem nu?
3: Ik heb gisteren eentje verkocht voor 17,50.
0: Hou op!
2: Hey, dat is handel, hè? Maar dan heb je er dus meerdere in je bezit.
3: Ja, we hebben nu momenteel nog eentje liggen.
0: Ja.
3: En ja, we gaan kijken wat de prijzen gaan doen deze week.
0: Wat goed! Maar dan heb je dus eigenlijk al voor een hoge inkoop eigenlijk gekocht. Want normaal waren ze rond de 300 zoveel of zo, toch? Als je in de winkel kocht.
3: Ja, klopt. Ja, we waren gewoon een beetje gefrustreerd dat we er geen hadden.
0: Ja. Toen dacht je, rijden in Duitsland kwijtschelen.
3: Het was meer gewoon om het hebben, zeg maar. We wisten wel dat we niet echt... anders hielden we hem gewoon zelf.
2: Zijn het mooie horloges? Vind je ze mooi?
3: Nou ja, ik heb een paar keer in mijn leven een echte vastgehouden. Een AP. Maar het is gewoon echt een plastic...
0: Het
3: is echt een plastic speelgoedje. Zeg maar.
2: Okay. Oh, slimme handelaar. Dax, dankjewel. En succes met de verkoop.
3: Yes, jullie succes.
0: Hoi.
2: Wel echt opmerkelijk wat het met jou doet, hè? Die oogjes van jou.
0: Als ik geld ergens te bemachtigen is, ja.
2: Het begint een beetje eng te

0: is één ding waar ik nog wilder van word. En dat is snacken. Nou ja, eigenlijk ik niet. Maar iemand anders wel. Je kan een airfryer winnen bij ons.
1: Die is ook exclusief. Dat moet je
0: dat
1: zeggen.
0: Is wel,
1: je
0: kan overal... en die is ook geld waard. Juist, dat is een goed
1: bruggetje. Juist. Het ding is namelijk dat deze is branded. Deze is gewoon, dit is gewoon de Wijnand en Jamie airfryer. Dat zijn exclusieve uitgaven. Die kun je nergens krijgen. En deze, dat kan je met zo'n horloge niet. Deze kunnen dus inderdaad gewoon mini-frikandelletjes en bittergarnituur maken. Dat kan zo'n horloge niet.
0: En je kan hem gewoon winnen. Dus je hoeft er zelf geen geld aan kwijt te zijn.
1: Bel
0: dat
1: even.
0: Is ook lekker.
1: 0909-1336 of stuur je naam door via de NPO Luister-app.

0: Next mega hit, Olivia Rodrigo en A Drop Dead.
1: Ik merkte dat wij toen het over dat Swatch AP horloge hadden, waar zo'n run op is geweest afgelopen weekend, dat wij allebei helemaal enthousiast waren toen we DAX spraken en zeiden van wauw, wat een handel, dit en dat. Zus
0: ja,
1: en zo.
0: Wat goed dat je dat dan koopt en dan doorverkoopt.
1: Aan Rob die stuurt, luisteraar van de show, die zegt dat Swatch gedoe is net zo verachtelijk als massaal opkopen van concerttickets. Ik snap wat je bedoelt, maar ik vind het toch anders.
0: En waarom?
1: Omdat concertkaarten, dat is één ervaring, daar wil iedereen naartoe en dan is het weg. En dit is gewoon een verzamelobject. Daar is gewoon
0: dus dat
1: altijd schaarste.
0: Kan je doorverkopen.
1: Het is net als Pokémon-kaarten. Je hebt ook mensen die de hele wereld overgaan en voor de deur liggen ergens om Pokémon-kaarten te halen. En die verhandelen ze.
0: Ja.
1: En iemand anders zegt weer, Friso, over 3 weken is precies hetzelfde horloge in de winkel. €350. En dan is de waarde daar helemaal weg van. Dus ja, dat zou ook zomaar kunnen. Ik vind alleen niet dat we DAX weg moeten zetten als een of andere...
0: Ik zie hem gewoon als een gigantische ondernemer.
1: Toch?
0: Hartstikke slim.
1: Ja, een verzamelaar.
2: Wijnald en Jamie in de ochtend.
1: Laatste letter, we spelen het elke dag nu 9:10. Het principe is eigenlijk heel erg simpel. Je kiest een beginletter, je krijgt van Jamie een categorie om een woord mee te maken. Is het antwoord goed, dan is de laatste letter van het antwoord meteen de beginletter. Voor het volgende antwoord, je hebt 30 seconden om zoveel mogelijk categorieën weg te rammen. Je moet dus snel denken en nog sneller praten.
0: Het hoogste score op dit moment is 6 en Julien die gaat proberen daar overheen te komen. Goedemorgen.
3: Bedankt.
0: Julien, ben je er?
3: Hoi, mij. Ik ben er.
0: Ja, hallo, ik hoor jou. Je was even ver weg. Jij hebt een super interessante baan. Sorry hoor.
3: Ik denk dat het meevalt, als je daar aan gewend bent.
0: Oh ja, dat zal het zijn. Maar jij bent een VIP-chauffeur voor allemaal zakenlui, voor een dirigent van het concertgebouw, voor allemaal grote artiesten. Oftewel, jij ziet de fame en de famous.
3: Van alles nog wat, klopt.
0: Wat heerlijk. Heb je dan ook wat juice voor ons? Of zeg je, ik ga hier even helemaal niks over melden?
3: Ik ga je helemaal niet zo
0: vertellen. Dat dacht
1: ik al. Heel discreet, heel netjes. Je bent een goeie. Jules, jouw beginletter. Waar wil je mee starten?
3: Maar B. Van Bravo.
0: Oké, dan gaan we beginnen. Een snack.
3: Ballisto.
0: Een warm land.
3: Een warm land. Oostenrijk.
1: In de zomer wel, ja.
0: Huisdier.
3: Een kat.
0: Avondeten.
3: Tortilla.
0: Beroep.
3: Ja, tortilla. Beroep. Een aannemer.
0: Schoolvak.
3: Rekenen.
0: Sport.
3: Die zit vast. Jammer.
0: Jeetje, waar denk je dat je eindigt?
3: 5.
0: Nee, 6.
3: Oh shit.
0: Net gelijk met de hoogste score tot nu toe. Dus dat betekent dat je nu een positie deelt met elkaar.
1: Nou, gelijk aan kop. Dus goed bezig. En vrijdag horen we of daar nog iemand overheen gegaan is.
2: Wil jij ook kans maken op een airfryer? Stuur nu je naam via de NPO Luister-app en speel morgen mee.

0: Sing hoorde je op 3FM. Deze week bijzondere week op 3FM.
1: Ja, want twee luisteraars die gaan een prijs winnen van, nou ja, toch wel echt duizenden euro's. En hoe dat werkt allemaal, die winactie moet ik zeggen, dat hoor je zo meteen.
0: Is het laatste nieuws, het is 8:01. Martijn, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
3: NOS op 3.
4: De politie waarschuwt voor nepadvertenties op social media. Afgelopen jaar kregen ze meer dan 20.000 aangiftes binnen. Daarbij vonden agenten uiteindelijk meer dan 500 websites met nep-webshops.
5: We hebben nog niet eens alle aangiftes gecontroleerd, dus het kan nog meer zijn. Maar de helft daarvan vindt zijn oorsprong via meta-platformen zoals Facebook of Instagram. Dat betekent dus dat er op die platformen geadverteerd wordt met zo'n valse, fraudeleuze website. Spullen worden verkocht en uiteindelijk niets geleverd.
4: De politie wil dat Meta meer doet om dit soort nep-advertenties op Facebook en Instagram zo snel mogelijk te verwijderen.
0: Jij bent zo international. Iedereen zegt Meta en jij zegt Meta.
4: Ja, nou ja, zo heten ze toch uiteindelijk?
0: Ja, dat klopt.
4: Meta. Ja,
0: dat vind ik mooi.
4: Kom je daar aan bij dat hoofdkantoor in Amerika? Ja. Hallo, ik ben op zoek naar Meta. Ja, sorry. Ja. Toch maar Meta. De Hondius dan, die komt straks aan in de haven van Rotterdam. Op dat cruiseschip brak het Hanta-virus uit. Het vaart nu voor de Nederlandse kust, zegt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
6: Om 10:00 komt het schip de Hondius binnen. We hebben een lichtplaats voor het schip gereserveerd. Dat is ongeveer een kwartiertje varen vanaf de monding van de haven. Daar gaat het schip afmeren. En daar zijn faciliteiten om de bemanning te testen, maar ook in quarantaine en dat soort zaken.
4: Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige.
0: Ja, mensen die erop zitten, die moeten 3 jaar in quarantaine.
4: Zes weken volgens mij. Thuis quarantaine. Ja, en veel slaperige koppies in Nijmegen vanmorgen. Daar ging het feest gisteravond uiteraard nog lang door, nadat NEC zich voor het eerst ooit heeft geplaatst voor de voorrondes van de Champions League.
7: Lekker! 36 jaar seizoenkaart, mijn club. En dit is om iets zo trots te zijn.
8: Ja. Uitzonderlijk.
7: Echt, dit is echt uniek. Zo mooi.
9: We zijn heel lang zijn we gewoon uitgelachen door heel Nederland. Slecht stadion, lelijkste shirt.
10: Iedereen lacht ons uit. En nou, Fokkie Forum, Champions League, joh.
0: Ja, fantastisch. Ik ben daar een paar keer geweest. Naar aanleiding ook van 3FM Serious Quest toen het in Nijmegen stond. Ja. Uitnodigingen gehad. Super warme club. Super bevlogen. Hele fijne supporters. Dus meer dan gegund voor iedereen die supporter is van NEC. Tegen Feyenoord in de beker waren ze ook al dichtbij. Echt een stunt. Dat is toen niet gebeurd. Maar nu echt fantastisch.
1: En die jullie gozer, hebben, wat wou je zeggen?
4: Nou, ik wou zeggen, jullie hebben van die mooie jassies gekregen.
0: Ja, ook
4: toen ook
0: nog.
4: Met, dus ik denk dat Barend vanmiddag wel zijn NEC-jasje aan.
0: Die is toch ziek. Hier, ja. Maar ik ga kijken of ik hem thuis kan vinden. En dan doe ik hem aan vandaag.
4: Dat doe jij maar.
0: Ja, dan doe ik hem vanmiddag aan.
4: Oh, jij bent er vanmiddag?
0: Ja, Barend is ziek.
4: Oh, gezellig. Ja, prima toch? Ja.
1: Wat ik ga maar door.
0: Nee, jij wilde wat vragen.
1: Dit is zo nageleuter.
0: Ik wil het nu weten ook. Die
1: ja, gewoon dat die man die je in het begin hoort is ook helemaal niet meer grappig nu. Dat die klinkt als Samson.
4: Wacht even hoor.
0: Nog heel even.
7: Ja. Lekker.
0: Is toch wel grappig.
1: Oké, okay, gelukkig.
4: Ja, het weer. Nog 3 dagen wachten op de zomer. Vandaag nog volop herfst met regen. Wordt het een graad of 15.
0: Mag die nog 1 keertje?
4: Ja. Wacht even hoor. Hij moet van ver komen.
0: Lekker. Verkeersinformatie. A2 Den Bosch richting Utrecht voor knooppunt Everdingen 20 minuten. De A4 Rotterdam richting Amsterdam voor Leidschendam 35 minuten. Een melding van de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam voor afrit Oud-Beijerland 1 uur. De weg is weer vrij na een ongeluk. En nog een melding van de A50

0: meeste mensen gaan misschien één weekend naar een festival.
1: Hebben jullie nog een beetje energie?
0: Deze mensen? 26 dagen, 8 festivals. Meer dan 1000 artiesten. Volg de strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje. Wie het langst overleeft op de camping, wint. Vanaf dinsdag, de finale van het 3FM Gouden Festivalbandje.

0: maar er heerst ook koorts. Koorts onder een paar luisteraars van 3FM. Goudkoorts.
1: Het 3FM Gouden Festivalbandje.
2: Dat wil je toch wel liever hebben hoor, die goudkoorts. Om het van te vieren, zo.
0: Ja, want morgen barst het los. De strijd om het Gouden Festivalbandje weer terug bij 3FM. Het bandje waarmee je met z'n tweetje, want als jij hem wint, win je hem met een vriend of met een vriendin, of met je broer of met je zus, naar zoveel festivals kan. Pinkpop, Best Kept Secret, Down the Rabbit Hole Awakenings, Lowlands, Douwpop, Zwarte Cross, Seagate. Het is echt een reeks van festivals die je gratis mag bezoeken.
2: Ja, en wat dus ook betekent dat je 5000 euro wint. Ik heb even uiteraard alles uitgerekend. Tuurlijk. Hoeveel die tickets nou eigenlijk allemaal kosten. Slim. En als je met z'n tweeën gaat, is dat gewoon 5000 euro. Dat is gewoon wat, wat je kwijt zou zijn. Ongelooflijk. Nou, in ieder geval 4 duo's beginnen hier morgenochtend in de show aan een 3-daagse strijd om die tickets binnen te slepen. Of eigenlijk dat festivalbandje binnen te slepen. Dan kan je allemaal volgen via onze social natuurlijk, 3FM op Instagram, TikTok of natuurlijk gewoon hier lekker via de radio. En een van die deelnemers, dat is Remco, die samen met zijn vriend Cas meedoet. Remco, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hoe klinkt het nou om even zo lekker 5000 euro te kunnen winnen?
3: Ja, heerlijk natuurlijk. En vooral als het met festivals is.
2: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Hey, de reden waarom jij eigenlijk kandidaat bent geworden, of in ieder geval waarom je bent aangemeld, is een bijzondere reden. Wat kan je daarover vertellen?
3: Ja, klopt. Het was best grappig gegaan, want een vriend van mij, Cas, die belde mij op van, nou, ik heb me stiekem aangemeld voor ons een tijd geleden. En we zijn door naar de volgende ronde. Dus het kwam voor mij best wel als een verrassing. Maar hij heeft wel een speciale reden inderdaad ons opgegeven. Dat zijn er een paar eigenlijk. Begin van dit jaar ben ik mijn vader verloren aan blaaskanker. En Cas gaf dat als een van de redenen om ons op te geven. Omdat hij mij heel erg zou gunnen om met hem samen naar al die festivals te gaan. En daarnaast hebben wij elkaar, Cas en ik, hebben elkaar ook op een festival leren kennen. Op Paaspop, 8 jaar geleden ongeveer. Dus het was ook wel een beetje een manier om de vriendschap ook extra nog te vieren.
0: Hé, maar wat een vriendschap, hé.
3: Ja,
0: zeker. Hoe die ontstaan is, maar ook als iemand dus weet, je gaat door een zware periode en ik wil je gewoon graag iets positiefs geven. Dus ik meld jou aan met mij voor dat Gouden Festivalbandje.
3: Ja, dat is echt geweldig. Echt heel mooi. Ja.
0: Te gek, hé. Morgen barst de strijd los. Dan ben je hier met alle andere kandidaten. Heb je iets van informatie al gekregen?
3: Nou, ik weet alleen dat we morgen bij jullie in de uitzending zijn, in de studio. En voor de rest dat we op een camping slapen. En ja, de rest daarbuiten is nog echt een verrassing voor ons.
0: Oké, okay. Ja, dat is super spannend.
2: Ik voel me ook een beetje sadistisch, ook dat ik meteen ga lachen. Maar ik heb er gewoon ontzettend veel zin in om er gewoon achter te komen hoe jij, Remco en Cas, maar ook de andere 3 duo's, hoe die dan gewoon het allemaal gaan volbrengen. Dus morgenochtend, dan rond dit tijdstip, zijn jullie hier. En dan gaan jullie er allemaal achter komen wat het is. En dan kunnen wij gewoon heerlijk gaan meegenieten en een beetje sensatiehoeren gaan uithangen.
0: Maar bij deze ook de allereerste hint.
2: Oh.
0: Speciaal voor jou en alle andere kandidaten. Want als je op een later moment dit gesprek terugluistert en je filtert jouw antwoorden uit onze vragen, je pakt van elk antwoord het tweede woord, daarvan de derde letter.
3: Ja.
0: En vervolgens pak je de volgende letter daarvan. Dat koppel je aan de letters die gehusseld zitten in het laatste antwoord wat je zojuist gegeven hebt. Dan moet je dan eens kijken wat je krijgt.
3: Nou, dat is een hele puzzel.
0: Was een geintje.
2: Wat een verschrikkelijke opdracht zou dat zijn.
0: Je moet hier morgen gewoon zijn in de ochtendshow. Dan hoor je de rest. Tot morgen.
3: Oké, tot morgen.

0: talk about it.
1: Heerlijk om Remco even te fucken.
2: Ja, silly. Maar ook iedereen in de app nu, maar wat is dit voor een opdracht die je krijgt?
1: Ja, dat was een geintje.
2: Het was een beetje te cryptisch en gelukkig was het niks.
1: Het voelt allemaal een beetje als een soort van Wie is de Mol wat gaat starten. Morgen de kandidaten van het Gouden Festivalbandje bij ons hier in de studio. Dan sturen we ze op pad. Naar waar? Ja, goed, ja.
2: We weten het allemaal nog
1: misschien
2: niet.
1: Misschien zitten ze wel gewoon een week hier. Oh, dat zou wat zijn, hè? Nee, dat gaan we niet doen.
2: Dat gaan we echt niet aan doen.
1: Dus nieuwe muziek op 3FM. Bijna tot Jamie in de ochtend met Teddy Swims. Mr. Know It All.

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Good Way helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: Klaas. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Ik wil snel.
3: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
4: Start je dag zonder barst.
5: Opgelost. Autotaalglas.
3: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap-vacatures op werkenbijhanap.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
11: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
10: ICM, de duurzame opleider met een B-Corp-certificering.

0: Goedemorgen.
1: Dag, goedemorgen. Pak je telescoop er maar vast bij. Er vliegt vanavond een asteroïde langs de aarde. NOS op 3. Ik begin bij de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. Want hulporganisaties maken zich zorgen. Er zijn nu al meer dan 80 doden geteld. En van ongeveer 300 mensen wordt gedacht dat ze het virus hebben. Het gaat dit keer om een ebola-variant waar nog geen vaccin tegen is. Dus kunnen het Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen nu vooral voorlichting geven over de gevaren, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: En ook dat allemaal is best wel gecompliceerd. Want het is vastgesteld in een grensgebied, in de provincie Ituri. En dat is ook een gebied waar heel veel gewapende groepen actief zijn. Dus het is daar ook niet makkelijk werken.
1: De Wereldgezondheidsorganisatie spreekt van een noodsituatie, maar nog niet van een pandemie. De kans is heel klein dat ebola ook naar Europa komt. De politie en het Openbaar Ministerie hebben met een speciale actie 74 oplichters gevonden. Twee maanden geleden deelde de politie herkenbare beelden op billboards en online advertenties van bijvoorbeeld nepagenten of nepbankmedewerkers. 34 verdachten hebben zich zelf gemeld bij de politie. 40 anderen zijn door tipgevers herkend. Vanavond vliegt er een grote asteroïde langs de aarde. Onderzoekers ontdekten de steen vorige week. De asteroïde heeft ongeveer de grootte van een basketbalveld en vliegt op ruim 90.000 kilometer hoogte langs de aarde. Rond 11:50 vanavond kun je hem zien. Je hebt er wel een telescoop voor nodig. En een spectaculair ongeluk op een vliegshow in Idaho in Amerika. Bij die show op een militaire basis zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst, zegt deze verslaggever.
3: A scary moment at Gunfighter Skies as two Navy jets collided mid-air and crashed to the ground. Now all four members of the F-18 Growler were able to eject, deploy their parachutes and float to the ground.
1: Ja, beschrijf wat je ook op de beelden kunt zien. De toestellen komen in de lucht tegen elkaar. En vlak voordat ze tegen de grond storten, zie je vier parachutes. Iedereen heeft het overleefd. De vliegshow is daarna stopgezet. Het weer, ja, donderdag pas wordt het zomer. Vandaag is het nog volop herfst met veel regen bij een graadje of 15.
4: Dankjewel, Martijn. Yo. Hier van verkeer door de ANWB krijgt mij de drie langste files in

0: maakt een goede reis.
1: En zo meteen hoor je Ivo.
2: 3FM.
3: Ster. Nieuw van Foorfood, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen, van ingrediënt tot etiket, volledig geautomatiseerd. Foorfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
4: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
5: Honda, the power of dreams.
3: Foorfood Software. Jouw software voor de voedingsindustrie. Gewoon uit Nederland.nl.
6: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
7: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
8: Allsafe. Geeft ruimte.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Begon jouw dag met ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
18: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
19: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
11: Dat wordt genieten.
6: Ja, dus. Aldi.

0: tijdloze tracks. Ivo van Breukelen.
1: Goedemorgen, inderdaad. You're the Summer Homewrecker. En ook Calvin Harris daarvoor met Feed the Soul Club.
0: Tijdloze tracks.
1: Zeker, hartelijk goedemorgen. Welkom op je maandag, de maandag van 3FM. Het is 18 mei, inmiddels 10 minuten voor 9:30. Tijdloze tracks tot 12 uur. Mijn naam is Ivo. Ja, misschien wel de definitie van een tijdloze band. Begonnen als Jefferson Airplane in de jaren 60. In de jaren 70 ging de band met deels een nieuwe bezetting verder als Jefferson Starship. Maar na juridisch getouwtrek over de bandnaam vertrok de medeoprichter Paul Kander in 1984. Daarbij werd toen afgesproken dat de overgebleven leden de naam Jefferson niet meer mochten gebruiken.

0: tweede album kwam dan weer een andere knaller. En die gaan we nu draaien in Tijdloze Tracks bij 3FM.
1: Hey Ivo, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Gast erop.
0: Starship and Nothing's Gonna Stop Us Now.

0: erbij trekken. En dan gaat hij woensdag weer voor een enorme bak Dutch Girls staan in de Johan Cruijff Arena. Harry Styles hoorde je zojuist met zijn ex-mega-hit American Girls bij 3FM.
1: Het 3FM Gouden Festivalbandje.
0: Die geen tijd meer hebben om een paar dagen bij te trekken. Dat zijn de duo's die meestrijden om het Gouden Festivalbandje. Vanaf morgen barst de strijd los op onze camping Nooit Meer Slapen. Wat op zich al een fantastische naam is. Daar gaat het plaatsvinden dus.

90's Kid hoorde je bij 3FM. Net nog muziek gehad van Mr. Harold Styles zelf. En zometeen hier muziek van iemand die de Nederlandse Harry Styles wordt genoemd. Pakte een paar weken geleden nog de mega-hit. En het gaat hem echt voor de wind de laatste tijd. En ja, wij vinden dat hartstikke verdiend hier bij 3FM. Zo is het. Jim Gardner, daar gaat het over. Die hoor je zo met Hardwired. Eerst in tijdloze tracks. Rudimental, dit is Waiting On.

0: Jim Gardner, je hoorde Hardwired bij 3FM.
1: Zeg, hebben jullie nog speciale plannen voor de muziek?
2: Zometeen op 3FM.
3: Meer tijdloze tracks met Ivo. Met

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Ster. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij... op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
8: Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
10: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
13: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
14: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
15: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
16: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
17: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bijt en 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
18: Dat zeg ik.
19: Begon jouw dag met ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
22: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
21: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.

0: 13 uur met Martijn Middel. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Straks blikken we nog één keer terug op het WK Sjoelen van afgelopen weekend. NOS op 3. Maar we beginnen in de haven van Rotterdam. Want op dit moment komt daar het cruiseschip Hondius aan. Dat is het schip waar het Hanta-virus was uitgebroken. Er zijn nog 27 mensen aan boord. Verslaggever Annabel Zandbergen staat in Hoek van Holland, vlakbij Rotterdam. Ja, Annabel, die mensen mogen dus eindelijk naar huis?
2: Nee, zij mogen niet zomaar naar huis. Iedereen moet in quarantaine, voor zover bekend 6 weken. De Nederlanders die mogen dat thuis doen, maar onder de bemanningsleden zijn veel Filipijnen en die kunnen niet zomaar naar huis. Zij gaan in quarantaine in speciale, ja, soort grote caravans die er zijn neergezet. Zij moeten daar in de haven 6 weken blijven. Ik weet niet hoe ze er van binnen uitzien, maar ik hoop dat er iets van een tv is. Want 6 weken in zo'n klein gebouwtje lijkt me best pittig.
1: In Amsterdam gaat het Marengo-proces vandaag verder. De grote vraag is hoe het verder moet met hoofdverdachte Ridouan Taghi. Want er is nog steeds geen advocaat gevonden die hem wil verdedigen. En het proces kan eigenlijk niet verder zonder advocaat, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Het recht op een advocaat, dat is echt een fundamenteel recht. Als het proces door zou gaan zonder, dan zal een hogere rechter, zoals de Hoge Raad en daarna het Europees Hof van de Rechten van de Mens, kunnen oordelen dat zijn rechten zijn geschonden, dat hij geen eerlijk proces heeft gehad, met alle gevolgen van. Het is een volstrekt unieke situatie en er zal echt toch een oplossing moeten worden gevonden. En vanochtend horen we hoe het Hof daarover denkt en hoe Taghi erover denkt.
1: Ja, misschien heb je het wel helemaal niet meegekregen dit weekend, maar na 1,5 jaar voorbereiden was zaterdag het WK Sjoelen in Drenthe. Er waren 350 deelnemers, niet alleen uit Nederland, maar ook uit Zwitserland, de Filipijnen, Suriname en Oekraïne. En organisator Erik is nog steeds aan het nagenieten.
4: Dat was zo fantastisch. Het publiek zat hier allemaal, naar het grote scherm te kijken, uitslagen. Ja, dat was echt super. En de oe en a kwam heel duidelijk over. Dat zag ik op tv precies weer. Ja, er was zoveel enthousiasme en spanning en emotie. Nou, hij moet nog een beetje landen. Zoveel positieve reacties. Van, heb je mooi geflikt? Ja, dat is mooi.
1: De beste Sjoelers ter wereld zijn 2 Nederlanders. Jan Oosterbrink was de beste bij de mannen. En Ellie Mensen, dat is de zus van organisator Erik die je net hoorde, heeft gewonnen bij de vrouwen. Het weer, ja, donderdag wordt het pas zomer. Vandaag is het volop herfst. Er trekt regen over. En het wordt een graad of 15.
5: Dankjewel, Martijn.

0: doet u mij maar een portie groen staal.
1: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
0: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
2: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
3: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruik minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
4: Hey, ik kan niet werken vandaag.
5: Hoezo?
4: Sorry, het is WK.
6: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
3: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Nieuw van Forfood, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen, van ingrediënt tot etiket, volledig geautomatiseerd. Forfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
10: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Edet toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.

0: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
1: 3FM.
2: Ivo van Breukelen.
3: Een hele goede morgen tot 12 uur. Alleen maar tracks die blijven plakken. Tijdloze tracks bij 3FM met zometeen een moment.

tracks dat zijn. En als je het weet, dan kan je het insturen via de gratis NPO Luisterapp. Dus ik zou zeggen, spitst u de oren. Daar komt hij aan, de opgave van vandaag. En als je weet welke twee tracks erin zitten,

0: niet zoveel gelukkig.
1: Gewoon lekker gechilled. Heerlijk, toch?
0: Ja.
1: Ja, lekker joh. Hey, en nu is het weer maandag en speel je mee om een bakkiebreuk. Als je tenminste weet welke twee tracks in de mashup zaten.
0: Ja, dat hoop ik wel.
1: Nou, ik zou zeggen, take it away.
0: Sheet met Le Free en Jack Johnson Banana Pancakes.
1: Hartstikke goed hoor! Dat betekent dat het bakje breuk voor jou is. Wil je gaan voor de koffiebonen, de gemalen koffie of de thee?
0: Ik wil graag de bonen.
1: De bootjes. Dan sturen wij een partij kakelverse bonen naar je op. Thanks voor het meespelen en een mooie week!
0: Ja.

0: Yo, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
3: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
4: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
3: Nu bij Dirk, Müllermilch, 79 cent. Geen geld, toch?
4: Nu in Utrecht, Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Is dit allemaal van jou?
9: Alleen de belangrijke dingen.
10: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
11: Allsafe geeft ruimte.
12: Nu, later en altijd.
13: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
15: Chris?
16: Ja?
15: Hoef jij niet te werken vandaag?
16: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
15: Dus, heb je nu...
16: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
15: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
18: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
19: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2+3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
20: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
21: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
22: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
23: Hele goede
0: tijdloze tracks hoor je Duncan Lawrence Arcade. En ook Damien Balen komt eraan met Let It Happen. Eerste nieuws van 11 uur, Martijn Middel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Rotterdam is even wereldnieuws.
2: El Ondius, el crucero con el brote de antivirus ha llegado.
23: In Rotterdam, in Nederland, meert rond deze tijd het cruiseschip Hondius aan.
24: Good little bit of breaking news to bring you now, and this is concerning the MV Hondius. It is just arriving in Rotterdam now. You can look at those live pictures.
25: NOS op 3.
1: Ja, je hoort het al, de Hondius. Op dat schip waren meerdere mensen besmet met het hantavirus en 3 mensen zijn overleden. Mijn collega Annabel is in Rotterdam, waar het schip net is aangekomen. Zij weet hoe het nu verder gaat.
26: Aan boord zijn nu nog 25 bemanningsleden, een Nederlandse arts en een Nederlandse verpleegkundige. Zij gaan zo van het schip af en moeten dan waarschijnlijk 6 weken in quarantaine. En voor de buitenlandse bemanningsleden geldt dat zij in de haven van Rotterdam in een soort grote caravans in quarantaine moeten.
1: Minister Heijnen van Financiën gaat vandaag naar Brussel om miljoenen of misschien zelfs miljarden los te krijgen. Het gaat om geld uit het corona-herstelfonds dat voor Nederland was gereserveerd. Maar daar moesten we wel een paar hervormingen doorvoeren, zoals rekeningrijden of een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers, zegt verslaggever Ewout Kiewiet.
27: Nederland heeft dus nog niet kunnen voldoen aan die voorwaarden voor dat fonds. Ja, dat betekent dat Brussel inderdaad geld kan gaan korten. 600 miljoen per gemiste hervorming zou dat kunnen schelen. En dat zou wel een domper zijn, want dat geld, die 5,4 miljard... ja, die staat wel gewoon in de begroting.
1: Nederland was zelf juist voorstander van strenge regels rond het corona-herstelfonds, omdat ze bang waren dat landen in Zuid-Europa anders zomaar Europees geld zouden krijgen. Ja, na een frustrerende fietsvakantie door Europa is Jim uit Amsterdam er klaar mee. Vorig jaar liep een groot deel van zijn vakantie in de soep door vertragingen en uitval. Hij vindt dat de treinen in verschillende landen beter op elkaar afgestemd moeten worden.
28: Het lijkt alsof je 1 kaartje koopt, maar je koopt eigenlijk 5 kaartjes bij 5 verschillende treinorganisaties. En dat maakt dat ze allemaal naar elkaar kunnen wijzen als jij te laat bent. Dus als jij de Oostenrijkse trein, die had het prima gedaan, maar doordat we in Italië een probleem kregen, ja, waren we te laat in Oostenrijk, zeg maar. En dat is niet, er is geen vangnet daarvoor.
1: Jim is nu handtekeningen aan het inzamelen voor een burgerinitiatief. 1 miljoen heeft hij ervoor nodig. Dan gaat het Europees Parlement naar zijn voorstellen kijken. Ja, heb ik nog het weer. Het is nog geen zomer. Nog een paar dagen wachten. Vandaag nog volop herfst. Er trekt regen over van het zuidwesten naar het noordoosten. En het wordt een graad of 15.
29: En zo meteen hoor je Ivo.
30: 3FM.
31: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
32: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
31: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
33: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
34: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
35: Ruitschade?
36: Opgelost. Autotaalglas.
37: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
38: Yes, hij doet het.
39: Ja hoor, dat kan zeker.
37: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.

0: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
1: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
0: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
2: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: 3FM. Ivo van Breukelen.
7: En goedemorgen, je luistert tijdloze tracks bij 3FM. Tot 12 uur alleen maar tracks met eeuwigheidswaarde. Met zometeen Let It Happen van

0: Tame Impala, je hoorde Let It Happen bij 3FM. Hartelijk goedemorgen, 11:15. Je weet wat het betekent. Het nationale rechte voetbalmoment is weer hier. Daar gaat hij hoor.
1: Hop, gas erop. We zetten de tent hier op zijn kop. Hop, gas erop. Ja, we gaan er tegenaan.
0: Ja, nou, zeg dat wel, zeg hij. Zometeen De La Soul, Me, Myself and I. Taylor Swift komt eraan. En eerst misschien niet zozeer daadwerkelijk gas geven. Eerder even op de rem trappen. Ook mooi. Duncan Lawrence, Arcade is dit.
2: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

Swift hoor je bij 3FM en de Fade of Ophelia. Goedemorgen, tijdloze tracks luisteren. Mijn naam is Ivo. Zometeen is gelijk ook even een mooie reminder aan de afdeling productie. Dan gaan we het weer doen. Een nieuwe request.

0: meeste mensen gaan misschien één weekend naar een festival.
1: Hebben jullie nog een beetje energie?
0: Deze mensen? 26 dagen, 8 festivals, meer dan 1000 artiesten. Volg de strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje. Wie het langst overleeft op de camping, wint. Vanaf dinsdag, de finale van het 3FM Gouden Festivalbandje. 3FM.
2: Hoi, ik ben Joshua Pieter.
3: En ik ben 3FM Talent.
0: Meer.

0: Joshua Peter, 3FM Talent. Je hoorde Bones bij 3FM. En zo is het inmiddels alweer 2 minuten over 11:30. Hoog tijd om een balletje op te gooien op ons roulettewiel. Wat we elke dag in de studio hebben staan hier. Nou, het staat de hele dag in de studio, maar we halen dat er dan voor dit programma onderdeel even bij. Wij gooien zo een balletje op. Dat komt uiteindelijk stil te liggen op een van de vakjes. En daar hangt dan een muzikale categorie aan in welke je je ultieme tijdloze track kan aanvragen. Bijvoorbeeld nummer 23, Guilty Pleasures. Hey, hartstikke leuk. Nummer 30 is dan weer het laatste liedje dat je op Spotify hebt geluisterd. Enfin, dat is het eieren eten. Goedemorgen, croupier.
1: Goedemorgen.
0: Bent u zover?
1: Ja.
0: Mooi. Weer helemaal uitgerust dit weekend.
1: Zeg dat wel, helemaal lekker weer bijgetrokken.
0: Heerlijk. Helemaal lekker. Oké, ik zou zeggen, na het instarten van de pauken van Rob Jansen. Rob, dankjewel voor het lenen. Take it away.
1: Dankjewel.
0: Oké. Ja, dat is maar weer een vraag, hè, wat eruit komt zo.
1: Ben jij de fabriek?
0: Ja, dankjewel. 35, ook leuk. Muziek waar je het warm van krijgt. Teddy bedacht.
1: Dat weet ik eigenlijk niet eens meer. Ik denk het wel.
0: Ik denk het ook, ja.
1: Eens even kijken.
0: Oh, dat was even een nadrupje nog.
1: Een klein drupje na. Net even het ene tikkeltje naar links of naar rechts. Maar goed, het is geworden. En dat is een mooie categorie, hoor. Het is gewoon een nummer 29.
0: Nee, Vlaams!
1: Ja! Altijd leuk.
0: Bijvoorbeeld een clouseautje.
1: Pommelien Thijs.
0: Pommelien Thijs. Nou ja, je kan er alle kanten mee op. Als het maar Vlaams is. Kom maar door met jouw ultieme tijdloze track in de categorie Vlaams. Insturen kan u via de gratis NPO Luisterapp aan Mike.

lijkt wel herfst. Met Lana Del Rey, videogames, hoor je bij 3FM. Grote dank aan Jason. Die heeft namelijk aangevraagd een redelijk recente Vlaamse track.

0: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
0: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
2: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
3: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
4: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
5: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
6: Allsafe. Geeft ruimte.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Helemaal los bij Ethos.
10: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Wow, pas op hoor. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
13: Nu al zin in zaterdag.
12: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
14: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
15: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
16: Oké.
15: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
17: Schuren, afplakken, lakken.
18: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
19: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
20: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
21: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rang-upgrade bij de Powerpop Musical en Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.

0: over 12. Eerst gaan we naar het nieuws met Sydney Dijkers.
1: Goedemiddag, de Hondius is terug in Nederland. NOS op 3. Het cruiseschip waarop vorige maand het Hanta-virus uitbrak is met 27 opvarenden in de haven van Rotterdam aangekomen. Die mensen moeten nu ruim een maand in quarantaine zitten om zeker te weten dat zij het virus niet bij zich dragen. Verslaggever Jeroen de Jager is in Rotterdam en weet wat er nu met het cruiseschip zelf gebeurt.
2: Minutieus wordt dat helemaal schoongemaakt. Dat gaat, de komende week wordt dat natuurlijk een enorme operatie om te zorgen dat alle mogelijke haarden van het hantavirus van boord komen. Dus dat wordt nog een hele klus voor de GGD om dat te doen. Echt elke centimeter bijna moet doorzocht worden en schoongemaakt worden.
1: De extra maatregelen in Stadskanaal zijn weer ingetrokken. In dat Groningse dorp werd gisteren twee vrouwen opgepakt die hun kinderen ernstig mishandeld en verwaarloosd hadden. Daarna werden de ruiten van hun huizen ingegooid. Mensen mochten daarna alleen in de buurt komen als ze daar ook echt wat te zoeken hadden. Dat is nu dus opgeheven. Goed nieuws voor zangeres Shakira. Ze is door een Spaanse rechtbank vrijgesproken van belastingfraude. Die zaak speelde al jaren. Shakira is nu dus onschuldig verklaard. Ze krijgt ook ruim 60 miljoen euro plus rente terug die ze al aan boetes had betaald. En veel kinderen en ouders zijn er inmiddels wel klaar mee. Maar de paus heeft afgelopen weekend voor het eerst kennis gemaakt met het fenomeen 6-7. Een groepje Italiaanse kinderen deed het voor aan paus Leo en hij deed het na.
3: Met je vader. 6-7!
1: Ja, het filmpje in het Vaticaan ging daarna viral op TikTok. Het weer, vandaag is het net herfst. Er trekt regen over bij een graad of 15. Vanaf donderdag, dan wordt het weer een stuk warmer.
0: 3 keer dan van de ANWB. Aantal files langs de staat op dit moment richting de afsluitdijk. Eigenlijk beide kanten op de afsluitdijk aan de Noord-Hollandse zijde. Dat is dus de A7. In de richting van Heerenveen, in de richting van Friesland, heb je 30 minuten vertraging. En de andere kant op voor Den Oever op dit moment 10. Verder zijn er nog wat files in Nederland die 10 minuten zijn of korter. 3FM.
4: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
5: Domino's. De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
7: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
6: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
5: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
6: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.

0: gratis een oranje One-Up dwelpad. Blokker. Van je huis houden.
1: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: 3FM.
4: Avotros.
3: Mart Meijer.
5: Goedemiddag. Maandagmiddag, het eerste deel van de werkdag zit er alweer op. En dus is het tijd voor de 3 over 12. De 3 belangrijkste tracks van vandaag. En we beginnen met Suzanne en Freek, die dit weekend gestart zijn met hun concertreeks in het Gelredome in Arnhem. Op nummer 3 hoor je Als het avond is.

0: de nieuwste van Gracie Abrams.
1: 3 over 12.
0: De afgelopen vrijdag stonden 3 over 12 van 3FM helemaal in het teken van Harry Styles. Maar dat betekent niet dat er geen nieuwe muziek is uitgekomen afgelopen vrijdag. En deze wilde ik je graag nog even laten horen, want deze moet niet onder de radar blijven. 2 jaar na That's So True is dit het eerste nieuwe liedje dat Gracie Abrams solo heeft uitgebracht. Dus zij brak door, scoorde een enorme hit met die That's So True. En toen heeft ze gewoon 2 jaar geen muziek uitgebracht. Afgelopen vrijdag kwam deze uit en ik vind hem echt ontzettend mooi. Hit the Wall heet hij. Je hoorde hem op nummer 2 in de 3 over 12 van 3FM. De lijst met de 3 belangrijkste liedjes van de dag, zoals iedere werkdag, meteen na 12 uur hier op 3FM. Ja, zijn naam is al gevallen. Die Harry Styles, hè, die blijft wel eventjes de tongen losmaken in Nederland. Hij begon afgelopen vrijdag volgens mij aan zijn 10-delige concertreeks in de Johan Cruijff Arena. En in de komende 2 weken staat hij er nog 8 keer. Het is trouwens zaterdag, niet vrijdag, bedenk ik me nu. De eerste keer kon al op uitstekende recensies rekenen.

Styles, de naam die je nog heel veel gaat horen de komende twee weken, stond bovenaan de 3/12 van 3FM met American Girls vanwege zijn shows in de Johan Cruijff Arena die afgetrapt zijn afgelopen weekend. Binnen een paar minuten op 3FM, Bruno Mars, de nieuwste Noah Kahan en eerste Chainsmokers. Dit is

Want ik weet niet zo goed hoe dat werkt en ik vind het een ingewikkeld begrip. Kan je trots zijn op iemand die je niet kent? Iemand die je nog nooit hebt gezien, die geen idee heeft dat je bestaat. Ik heb dit met Noah Kahan, want hoe meer je leest en hoort over die man, hoe meer hij eigenlijk een soort anti-held blijkt te zijn. Het liefste, als hij zijn dag mag indelen, zit hij gewoon op zijn boerderij die hij ergens op het platteland van Amerika heeft. De hele dag een beetje jointjes te roken, te vissen in een bootje samen met zijn broer met een paar blikjes bier erbij. Beroemd zijn is gewoon echt niet zijn hobby, maar hij houdt gewoon te veel van muziek. Dus toen hij met zijn vorige album Stick Season ineens een gigantische celebrity werd, toen kreeg hij totale paniek. Want nu voelde hij ineens dan de verwachtingen, moest hij allemaal wereldtours gaan doen, mensen wilden meer hits. Maar ja, hij was nog steeds die jongen met dat jointje in zijn klauwen op die boerderij. Nou, een paar jaar later durfde hij het dan toch aan om een nieuw album te maken met al die spanning, met al die angst. En inmiddels is dat album over de hele wereld het best verkochte album. En nu zag ik ook dat Time Magazine in Amerika hem heeft uitgeroepen tot een van de 100 meest invloedrijke mensen van 2026. En dat vind ik dan zo'n mooi verhaal, dat je je zo over je angsten en over je twijfels heen kan zetten en daar ook nog zo'n goed album van kan maken dat echt een gigantisch succes wordt. Van dat album hoorde je American Cars. Laat het verhaal van Noah Kahan dan een beetje een voorbeeld zijn voor hoe je je werkdag vandaag moet aanvliegen. Zet je over je angsten en je spanning heen, dan kan er iets moois uitkomen. Ik denk dat dat liedje een beter devies is voor je werkdag dan deze, want dan heb je een probleem.

Larsen, 3FM en Midnight Sun hoor je. Nog 3,5 week, dan begint het WK voetbal. Als je nu naar buiten kijkt, zou je het niet denken. Want ik associeer het WK voetbal toch vaak ook met groot scherm op het terras. Lekker buiten kijken nou. Kijk, als ik mijn hand naar buiten steek nu uit het raam, dan spoelt hij eraf. Maar goed, nog 3,5 week, dan begint het. En het wordt waarschijnlijk het bizarste WK voetbal ooit. Er doen meer teams mee dan ooit. Veel wedstrijden zijn midden in de nacht de Nederlandse tijd. En er komt voor het eerst op dit WK een halftime show. En voor mij is dat genoeg reden om een beetje cynisch te zijn. Ik hou heel erg van voetbal. Ik hou van het klassieke gevoel. Shakira, Waka Waka, Kenan, Waving Flag, weet ik veel. Robin van Persie die de bal over Iker Casillas heen kopt. Ik word er dan een beetje cynisch van. Maar toen las ik toch wel een beetje goed nieuws over die halftime show. Er komt dus in die finale, zoals ze bij de Super Bowl ook doen, in de rust, die gaat ook langer duren, 20 minuten, komt er een groot optreden. Shakira, BTS en Madonna gaan dat doen. En de productie van die show is in handen van Chris Martin. Hij wordt de creatieve baas van het geheel. Hij gaat kiezen welke liedjes gaan ze zingen, hoe gaan ze dat doen, hoe wordt de volgorde. En dat geeft me dan toch een klein beetje vertrouwen. Want de man kan zelf wel muziek maken, die weet er wel wat van. Je hoort Chris samen met zijn band Coldplay nu.

kunt de jongen wel uit Nederland halen, maar Nederland niet uit de jongen. En dat vind ik toch een fijn besef. Die hoorde 3FM Talent Micha, die deed een Q&A op Instagram, zat ik vanmorgen doorheen te klikken. En zijn fame is inmiddels internationaal. Hij heeft een platencontract gekregen in Nashville. Hij is gek op de Amerikaanse Basketball League. Hij zou het liefst naar Italië verhuizen, vindt hij het mooiste land van de wereld. Maar zijn lievelingseten is nog altijd de kapsalon. En dan kun je nog een platencontract hebben in Nashville. Die maken ze niet in Amerika. Daar noemen ze het loaded fries. En dan doen ze alleen maar van die vieze plastic cheddar en bacon eroverheen. Dus we mogen erop vertrouwen dat we hem genoeg in Nederland zien om af en toe een frietje met deuner te kunnen halen. Liar van 3FM Talent Micha, hoorde je zojuist. Bij 3FM dus. En dit zijn Sam Venner en Olivia D.

0: Vanessa Carlton en 1000 Miles. Hoorde je bij 3FM. Ik kreeg vanmorgen een e-mail. Ze zijn er weer. Ik heb ze binnengekregen. Er staan weer allemaal plantjes te popelen om naar hun nieuwe eigenaar toe te gaan. De 3FM kantoorplant is het leukste plantje dat je kan winnen om je huis, je kantoor, je wat dan ook te versieren. Je mancave, het mag alles zijn. Je kan hem binnen een paar minuten winnen.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Maart. Met

0: het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen? 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen? 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
2: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
4: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
5: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
6: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
7: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
8: Kijk op kwf.nl/voorwie.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
11: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
10: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwalkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwalkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
13: Nu bij Jumbo Unox Good Pasta, noedels of potatoes of Knorr kuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
15: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
16: Honor the craving.
17: Domino's.
18: 3FM.
19: Zo, rijd je bangers wel hoor. Zometeen Nothing But Thieves met Sorry, Just Stay met Turn the Lights Off en ook Bastille met Good Grief in een paar minuten. Naar het nieuws van 1 uur met Cindy Dijkers.
20: Ja, goedemiddag. Ridouan Taghi lijkt toch nieuwe advocaten te krijgen.
21: NOS op 3.
20: En die heeft hij hard nodig voor het hoger beroep in het Marengo-proces. Want doordat hij nu zonder zit, kan die zaak maar niet verder. Tijdens een zitting vanochtend bleek dat 2 advocaten zich nu gemeld hebben om Taghi te verdedigen.
22: Zij kunnen morgen beginnen. Ze zullen wel echt de tijd moeten krijgen om het strafdossier van 90.000 pagina's goed te lezen. Pas daarna kan van een advocaat verwacht worden dat hij het echte advocatenwerk doet, zoals het opstellen van onderzoekswensen of het verhoren van getuigen.
20: Taghi heeft nu al een jaar geen advocaat. Alle vorige advocaten die hij had werden opgepakt omdat ze boodschappen zouden hebben doorgegeven aan Taghi in de gevangenis. Israël heeft weer boten tegengehouden die onderweg waren naar Gaza om daar hulp te bieden. Aan boord zijn ook Nederlanders, onder wie Jesse. Zij vertelt wat ze zag.
23: Om ons heen zijn militaire schepen. We zien 2 aan de horizon en we zien veel onbekende voertuigen om ons heen.
20: Israël heeft inmiddels 8 van de 51 bootjes geënterd. Correspondent Sander van Hoorn legt uit waarom ze dat doen.
17: Israël noemt het een provocatie en waarschuwt de mensen om te keren. En als ze dat niet doen, zoals we ook al eind april hebben gezien, dan wordt die vloot aangevallen en worden de mensen aan boord gevangen genomen.
20: De vorige keer werden de activisten daarna naar huis gevlogen. En darter Raymond van Barneveld gaat de komende maanden geen officiële wedstrijden spelen. Hij zegt tegen nu.nl na een reeks slechte resultaten een stap terug te doen. Hij hoopt zo dat hij zijn oude niveau weer terugvindt. Barney spreekt zelf van een leidensweg die maar niet stopt. En dat is niet voor het eerst.
18: Ik zal nooit, werkelijk nooit van mezelf houden. Of het maakt niet uit hoe vaak ze me ook toezingen. Het maakt allemaal geen reet meer uit, joh. Ik zal mezelf haten. Ik walg van mezelf. Ik dacht dat ik iets sterker was dan dit, maar ja, blijkbaar niet. Het maakt allemaal niks meer uit wat ik hierna ga doen. Het hele leven heeft geen zin meer, echt niet.
20: Ja, zo zei hij bijvoorbeeld in 2019. Er is overigens ook wel mooi nieuws hoor voor Barney. Hij gaat namelijk met zijn vriendin samenwonen in Engeland. Het weer, flink wat buien, soms ook met onweer en een graadje of 15. Vanavond wordt het langzaam weer droog, maar morgen start ook nog droog. Maar in de middag volgt dan opnieuw weer regen bij een graadje of 15.
21: Lekker dat je ook gewoon weet dat je dit nieuwsbericht waarschijnlijk voor over 3 maanden weer kan copy-pasten over Raymond van Barneveld of niet.
20: Blijf maar terugkomen.
21: Ja, gift that keeps on giving. Precies. Dankjewel, Cindy. Yo. Dan nog even 3 verkeer van de ANWB. Het is natuurlijk rustig, het is maandagmiddag. Maar het is een beetje druk bij de afsluitdijk aan de Noord-Hollandse zijde. Als je de afsluitdijk in Noord-Holland afrijdt, heb je op dit moment 15 minuten vertraging. Als je hem oprijdt, op dit moment ongeveer 10. En verder zijn er nog een paar files in Nederland die 10 minuten zijn of korter. 3FM.
23: Ster. Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
24: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
25: Honda, the power of dreams.
26: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
27: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
28: Deze week komt je trek aan het trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
29: Honor the craving. Domino's.
30: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
31: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
32: Manutan, Manutan.
31: Bestel op manutan.nl.
33: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
34: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.

0: gewoon met het idee, hoe leuk is het als je gratis en voor niks... Dat betekent hetzelfde, maar goed, ik begrijp het. Dat je geheel voor niks iets krijgt om je werkdag een beetje op te fleuren. Elke dag dat je er gewoon even naar kijkt en denkt... oh ja, dat was leuk toen ik hem won bij 3FM. We hebben een kantoorplantje gemaakt en dat kantoorplantje... dat heeft het 3FM-logo in het blad zitten. Hij is bijzonder. Je kan hem nergens krijgen, alleen nu hier winnen. Kost je niks, behalve 25 seconden van je aandacht. Want ik heb een nieuwe baan gevonden voor een bekende Nederlander. Je gaat zo meteen de stem horen van een BN'er... met allemaal geluiden erdoorheen die erop duiden dat die BN'er een nieuwe baan heeft. Dat heb ik zo in elkaar gefabriekt, maar de vraag is wel... wie hoor je hier en welke nieuwe baan heb ik die persoon aangemeten? Hij is niet zo makkelijk vandaag, dus luister goed.
1: De regels zijn ineens allemaal verdwenen. Ze zijn heel positief, ze is heel lief. Natuurlijk allemaal met een achterliggende gedachte. Ze heeft natuurlijk iets in het kopje zitten. En ze moet haar doel bereiken. Maar voor mijzelf ook. De sens is echt alles je voorbij. Gisteren had ik ook weer dingen met spelen. Ik denk, oh, mijn eerste dag, wat erg. En ik was helemaal kapot s'avonds en ik kwam thuis. Ik zeg tegen Bas en de meiden, ja lieverds, ik ben echt heel moe.
0: Ja, aan het einde zat een belangrijke hint voor wie er bij NR is. Maar wie was het en welke nieuwe baan heb ik haar gegeven? Antwoord is welkom met een gratis berichtje in de NPO Luister-app. Dit is Jelly Roll's nieuwste. I'm

zeldzame kwaliteit om iedere dag gewoon een half puntje minimaal beter te maken. Maakt echt niet uit of je Impossible hoort of Welcome to the DCC of deze Sorry zijn gewoon allemaal goed. Nothing but these hoorde je bij 3FM.

0: Goedemiddag.
1: Als je nou moet kiezen, waar voel je je het fijnst? In Diemen of in Nijverdal?
0: Ja, allebei eigenlijk wel.
1: Nee, maar ik zou als je moet kiezen.
0: Moeilijk. Nee, daar kan ik geen uitspraak over.
1: De omgeving in Nijverdal is toch veel mooier. Ja, want voor de duidelijkheid, je bent een weekendje bij je vriendin geweest in Diemen. Onderweg terug naar Nijverdal lijkt het me heerlijk om weer lekker in die rustige, niet zo gehaaste, niet zo van beton opgetrokken omgeving terug te komen.
0: Dat klopt. Maar Diemen heb je ook wel groen hoor.
1: Echt waar, ik heb het nog nooit gezien. Noem eens even een hotspot in Diemen waar het leuk is om heen te gaan als je er een dagje bent.
0: Birdhouse. In Diemerbos. Ja, absoluut. Moet je echt naartoe gaan. Eigen brouwerijtje is dat. Nou. Heel local. Echt leuk hoor.
1: Nou, kijk, dit vind ik dus oprecht een leuke tip. Want bij Diemen had ik gewoon... ik zie alleen maar die grijze treinstations waar het altijd regent voor me. Dus
0: ja,
1: dat is een goede tip. Dankjewel.
0: Nee, okay. Echt een goede tip.
1: En je kunt een beetje groen naar Diemen brengen als je het 3FM kantoorplantje daar gaat neerzetten. Indien je natuurlijk BN'er met een baan wint. Ik heb een BN'er een nieuwe baan gegeven. Laten we nog heel even naar de opgave luisteren.
2: De regels zijn ineens allemaal verdwenen. Ze zijn heel positief. Ze is heel lief. Natuurlijk iets in het kopje zitten. En ze moet het doel bereiken. Maar voor mijzelf ook. Sens is echt alles.
1: Nou, zeg het maar. Was niet zo makkelijk. Maar wiens stem heb je hier gehoord? En wat voor werk was zij aan het uitvoeren?
0: Het was Nicolette van Dam. En ze deed conductrice of treinmachinist. Maar ja, ik denk conductrice.
1: Nee, conductrice klopt helemaal. Want je hoorde die... dat ongelooflijk overstuurde geluid van die omroep erdoorheen. Alleen nog eventjes die stem luisteren.
2: En ik was helemaal kapot s'avonds en ik kwam thuis. Ik zeg tegen Bas en de meiden... Ja, lieverds, ik ben echt heel moe.
1: Ja, als het gaat over Bas en de meiden en je hoort een vrouwenstem... dan kan het eigenlijk alleen maar Nicolette van Dam zijn. Dus klopt helemaal. Gefeliciteerd. Je hebt de kantoorplant gewonnen, Dimitri.
0: Ja, super. Dankjewel.
1: De 3FM kantoorplant komt ook altijd al met een naam... zodat jij die niet meer hoeft te geven. Jij krijgt Helena naar je toegestuurd.
0: Oh, nou, gezellig.
1: Wees lief voor Helena.
0: Ik zal het doen.
1: En een mooie dag vandaag. Doei, doeg.
0: Ja, dankjewel.

ongekend. Want deze vrouw kan het zo goed. Soort 2026 versie van Adele. Misschien net ietsjes meer soul of zo erin. Deze Sienna Spiro, haar nieuwste liedje Material Lover, hoorde je bij 3FM. En ik zat dus te kijken. Ik heb eigenlijk niet echt festivalplannen staan voor deze zomer. En toen zei mijn vriendin ineens tegen mij: heb jij eens nagedacht over North Sea Jazz? En toen dacht ik, ja, daar heb ik heel vaak over nagedacht, maar nooit de moeite genomen om daar kaartjes voor te kopen. Maar daar staat deze vrouw. En ze heeft twee wat meer piano ballads gemaakt die echt een beetje meer dat klassieke Adele-geluid hebben. Maar toen hoorde ik dit liedje, die Material Lover, toen dacht ik, wow, op North Sea Jazz gaat zij sowieso niet misstaan, want ze heeft gewoon die soul heeft ze in zich. Haar stem kan dat aan. Dus wie weet dat Sienna Spiro mij overtuigd heeft om lekker af te reizen, lekker in het zonnetje naar North Sea Jazz. Haar nieuwste liedje Material Lover doet dat met je. Hoorde je zojuist op 3FM. En dit zijn nu de mannen van Green Day.

helemaal gegriffen wordt te horen. Zo geschiedde niet, maar misschien alleen maar beter voor de houdbaarheid van het liedje van Mark Ronson en Ray. Suzanne, hoorde je bij 3FM. En Ray is, op TikTok zouden ze zeggen, bro is alleen maar op sidequest. Ray is gewoon alleen maar dingen aan het doen die ze leuk vindt. Gewoon omdat ze leuk vindt. Gewoon een artiest aan het vragen, hey, vind je het leuk als wij een keertje samen in de studio gaan zitten? Hey, je hebt een optreden, mag ik een keertje langskomen? En ze zeggen natuurlijk allemaal ja, want hallo, als Ray vraagt of ze met jou een liedje wil zingen. Alsof Gordon Ramsay zegt, vind je het leuk als ik even een burgertje bij je kom maken? Nou, ze heeft met Hans Zimmer samengewerkt op haar laatste album. Maar ze stond laatst ook ineens in de liveshow van American Idol samen met Alicia Keys, waar ze Alicia's liedje Fallin' gingen doen. En ik hoef je niet eens te vertellen dat het goed was, toch?

0: meeste mensen gaan misschien één weekend naar een festival.
1: Hebben jullie nog een beetje energie?
0: Deze mensen? 26 dagen, 8 festivals, meer dan 1000 artiesten. Volg de strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje. Wie het langst overleeft op de camping, wint. Vanaf dinsdag, de finale van het 3FM Gouden Festivalbandje.

Mijn naam is Mark, ik ga me nu even kwetsbaar opstellen. Er is een band die eigenlijk elke keer als ze een liedje maken, heb ik het gevoel dat ze tegen mij zingen. En ik weet niet hoe ze het doen, ik moet ze het misschien een keertje vragen, maar elke keer als ik een nieuw liedje van hen voor het eerst hoor, dan komt er zo'n soort, ja, heel veel meer emotie dan dat gaat er bij mij nooit uitkomen. Maar zo'n heel voorzichtig brokje in mijn keel. En dan denk ik, ach, wat is dat toch weer allemaal mooi gezongen. Terwijl heel vaak zijn de situaties helemaal niet heel relevant of actueel in mijn leven. Maar het is iets aan hoe ze het in woorden omzetten, hoe Hansen dan zingt. Wat een stem heeft die man. En ook hoe ze het op muziek weten te zetten. Weet niet, het totaalplaatje van deze band doet gewoon altijd iets aan mij. Dus ik was heel blij toen ze vorige week een nieuw liedje primeurde hier op 3FM. Ze heette Higo. Dit is Vallen in Geluk.

0: and more than you know bij 3FM. Weet niet of jij al een blik naar buiten hebt gekeken. Het is echt onwaarschijnlijk treurig, dat hoef ik je niet te vertellen. En toch is het zonnetje gaan schijnen, want terug van 2 weken heerlijke vakantie in het zonnige Zuid La Playa is Sophie Hoekema.
1: Zometeen op 3FM.
2: Sophie.
1: Met onder andere deze.

0: zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
4: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
8: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
10: Honor the craving.
11: Domino's. Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
12: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
14: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
15: Creon Kozijnen.
16: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
17: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
16: Nu bij Dirk, holies tussendoorrepen, 1,69. Dat is lekker.
18: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
19: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: En die heerlijke Jim Gardner en Hardwired. En ook Doechii. Eerst het nieuws van precies 2 uur. Sydney Dijkers, goedemiddag.
1: Hi Sophie, goedemiddag. De Belastingdienst is mogelijk een nieuwe vorm van fraude op het spoor.
0: NOS op 3.
1: Mensen uit Bulgarije zouden daarbij heel veel nieuwe DigiD-inlos hebben aangevraagd bij gemeenten. Daarmee vulden ze vervolgens zo de inkomstenbelasting in dat ze van de Belastingdienst geld kregen. Dat werd vervolgens op net geopende rekeningen gestort. Waarschijnlijk is er zo 6,7 miljoen euro overgemaakt. De Belastingdienst denkt dat een groot deel van dat bedrag niet kan worden teruggehaald. De belangrijkste adviseur van het kabinet vindt dat er bij nieuwe verkiezingen geen partijen mogen worden uitgesloten. D66 en GroenLinks PvdA willen dat een partij niet mee mag doen als leden niet mogen meebeslissen over de koers van hun partij. Collega Anna vertelt wat dat betekent.
2: Je kan je voorstellen, dit is een heel gevoelig voorstel, want in de Tweede Kamer zit op dit moment één partij dat geen leden een inspraak heeft. En dat is de PVV, want die partij heeft maar één lid, Geert Wilders. En als er uiteindelijk met dit voorstel zou worden ingestemd, zou dat dus ook kunnen betekenen dat de PVV uiteindelijk uitgesloten wordt van de verkiezingen.
1: De Raad van State is tegen het plan omdat er nog te veel haken en ogen aan zitten. Bij de wedstrijden Ajax FC Groningen in de play-offs om Europees voetbal en FC Volendam Willem II om promotie-degradatie zijn geen uitsupporters welkom. De burgemeester en politie vinden dat niet verstandig, omdat het na de wedstrijd tussen FC Volendam en Telstar gisteren al onrustig was. FC Groningen is het er niet mee eens. En hij is weer in Nederland.
3: Het cruiseschip Hondius.
4: El Hondius, el crucero con el brote de antivirus.
5: De MV Hondius.
1: Ja, het inmiddels wereldberoemde cruiseschip Hondius. Vanochtend meerde die aan in Rotterdam met alleen nog wat bemanningsleden aan boord. 2 Nederlanders gaan naar huis en blijven daar 6 weken binnen. En voor de buitenlanders heeft de GGD iets geregeld.
6: Daarvoor hebben we een soort staakcaravans neergezet. Kleine witte huisjes. En daar gaan zij gedurende de resterende periode verblijven van de quarantaineperiode. Dat is nog tot en met 17 juni, als alles goed gaat.
1: En dat is om er zeker van te zijn dat ze niet besmet zijn met het Hantavirus, waar 3 mensen inmiddels aan zijn overleden. Het weer, flink wat buien, soms ook met onweer en een graadje of 15. Vanavond wordt het langzaam weer droog. Morgen start dan ook droog, maar in de middag dan volgt er weer wat regen bij opnieuw een graadje of 15.
7: 3FM.

0: en altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.

0: naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? VitaPro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
5: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Beleef samen Moulin Rouge de Musical en ontvang elke tweede kaart gratis. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans op musical10daagse.nl.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
6: Dat wordt genieten.
4: Ja, dus. Aldi.
7: 3FM.
8: Avotros.
7: Sophie Hielkema.
8: Een hele goede middag en hartelijk welkom bij de show op deze maandag. We gaan meteen weer vol gas. Met zometeen de weekend, Pray For Me. Maar eerst Miles Smith, dit is Drive Safe.

IFM. Het zou kunnen dat jij met hetzelfde gevoel op je werk zit als ik. Een beetje vervreemd. Soms heb je dat al na een lang weekendje niet werken, dat je dan weer terugkeert op je werkplek en dat je denkt, zo, hoe moet het ook alweer? Hoe ging dit? Een hele goede middag, Sophie hier. Ik heb je wel gemist hoor. Ik zie ook al wel hier wat berichtjes binnenstromen in de NPO Luister-app. Ik ben 2 weken eruit geweest om vakantie te vieren. En hoe goed dat ook is om dat af en toe te doen als mens, ja, er gaat gewoon niks boven thuis. Ik vind het zo erg dat ik dit zeg, maar ja, ik heb echt genoten van een vakantie. Maar zodra ik dan weer land, met het vliegtuig in het grijze, koude land, dan denk ik, yes, dit voelt lekker. Ik hou gewoon van

reiziger. Ik ben niet die digital nomad, de soul searcher met zijn rugzak op. Nee, ik vind het hier ook helemaal goed. Al is het maar omdat ze in Spanje ook niet dit soort heerlijke radiozenders hebben als 3FM natuurlijk. Ja, dat is echt zo. Dat vind je nergens. Nou, in mijn beste Spaans zeg ik vamos, op naar de meeste muziek van Nederland en vooral de beste. Met

Ik ben me er bewust van dat het kan zijn dat ik er nu voor zorg dat dit de laatste keer is dat je 3FM luistert in je leven. Maar goed, ik wil zeggen, probeer een beetje ontvankelijk te zijn voor wat ik nu ga zeggen. Je hoorde net Corona met Rhythm of the Night. Nou, bij die artiestennaam kan ik alleen maar aan een biertje denken. Afgelopen weekend nog veelvuldig in mijn mond geschonken. En in plaats van een citroentje in de hals drukken, probeer dat eens met een schijfje sinaasappel. Ik heb het gezegd, sinaasappel. Gewoon een klein partje eraf snijden. Dat sap een beetje zo langs die rand halen.

0: Mega hit Memories.
1: Madonna samen met Sabrina Carpenter en Bring Your Love. Kijk, ik ga niet die maandagmiddag laten beginnen met een oud meegit die een beetje voortkabbelt. Ik wil wel even wat goede energie om goed deze week te starten. Nou, ik heb in mijn vakantie uitgebreid kunnen nadenken welke oud meegits weer eens de moeite waard zijn hiervoor op de

klein stukje uit de Megahit Memory van vandaag geknipt. Meer dan een seconde ga je niet krijgen, maar het zou zomaar kunnen dat je meteen weet welke het is. Daar komt hij aan. Ja, dit, ik verwacht heel veel van je in de NPO-luisterapp. Ik verwacht de artiest en de titel. Ik heb er alle vertrouwen in dat jij hem goed kan raden. Dus de NPO-luisterapp, artiest en titel. Wat is die Megahit Memory van vandaag? Kom maar door.

0: verzint het niet, maar de helft van de artiesten van het liedje is een duo uit Italië. En dan denk je, ja, dan heten ze vast Francesco en Andrea. Nou, dat is ook helemaal waar. Twee gasten uit Milaan. Grappig steltje, een soort van pet die ze al schuin op het hoofd hebben gezet. Nou, ik weet niet of ze dat anno 2026 nog steeds doen. Maar in deze tijd zeker. 2009, dat is het jaar waar we naartoe gaan. Op de meest wisselvallige maandag van ons leven. Het gaat van storm naar zon en weer terug. Dus qua weer dacht ik, ik hoef nergens rekening mee te houden. Maar ik dacht, ik wil je aan het begin van de week een paar dingen geven. 1, een stukje herkenning. 2, een beetje pit. En 3, lekker veel vaart. Heb ik allemaal voor je geregeld. En jij hebt het goede antwoord in de NPO Luister-app geregeld. Hij is veelvuldig geraden. Ja, mijn favoriet blijft toch altijd die audiofunctie in de NPO Luister-app. Alexander was zo moedig om daar gebruik van te maken.
1: Ja, Sophie, dit moet natuurlijk Kid Cudi met Day and Night zijn.
0: Ja.
1: Echt, zodra je gewoon dat begin al hoort. Het is zo uniek, zo authentiek. Gelijk weet je gewoon waar het om gaat. Anyways, fijne dag. Enjoy.
0: Precies.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Ster. Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
3: Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruikt minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaart tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
4: Domino's. Nu bij Jumbo Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2+3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
10: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
11: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
10: Voor pallets van 100 kilo?
11: Zie je, dat als een kans. Train die core, mensen.
12: Tijd voor gesponsorde vacatures.
9: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
13: Kijk, aan energie geen gebrek, want ik heb de 3FM meegehit voor je van Bakermat. En ook de nieuwste van Lemmer ga je horen. We gaan eerst naar het nieuws van 1 over 3. Sydney Dijkers, een hele goede middag.
14: Hi Sophie, goedemiddag. In Amerika kunnen ze al niet wachten op de oranje fans.
15: It is the place to be. It is the center of attraction.
14: Ja, wat die place to be wordt, hoor je zo. NOS op 3. Eerst, twee advocaten willen Ridouan Taghi toch gaan verdedigen. Advocaten Ronald van der Horst en Aniek Slijters zijn bereid om Taghi bij te staan in zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Ze zouden morgen al kunnen beginnen, met de voorwaarde dat ze wel genoeg tijd krijgen om het dikke strafdossier te lezen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
16: Een enorm dossier van wel 90.000 pagina's. Dat is het afgelopen anderhalf jaar tijdens het hoger beroep wel vaker een probleem gebleken. Advocaten die zeiden dat ze te veel haast moesten maken, hun werk niet goed konden doen. Ze zeggen, we willen het graag doen, maar we hebben daar tijd voor nodig. Misschien wel anderhalf jaar voorbereidingstijd.
14: Taghi heeft nu al een jaar geen advocaat. Alle vorige advocaten die hij had werden opgepakt omdat ze boodschappen zouden hebben doorgegeven aan Taghi in de gevangenis. De lichamen van 4 Italiaanse duikers die vermist waren op de Malediven zijn gevonden. De Italianen maakten donderdag een duik naar een grot en kwamen in die grot om het leven. Een gespecialiseerd team van Finse duikers heeft de lichamen nu opgedoken, zegt correspondent correspondent Angelo van Schaik.
17: De vinnen hebben die lichamen gevonden in de derde kamer van de grot, op zo'n 60 meter diepte. Het team uit Finland was speciaal ingevlogen, omdat de eerste reddingsactie dit weekend was stilgelegd nadat ook een duiker van de marine van de Malediven afgelopen zaterdag overleed. Nadat hij boven water kwam, werd hij onwel en hij overleed later in het ziekenhuis. Dus de Finnen hebben het werk nu overgenomen.
14: Het lichaam van een vijfde duiker werd al eerder gevonden. Ja, en nog een maandje. De KNVB gaat ervan uit dat er zo'n 5000 oranje fans meereizen naar het WK. Daarnaast verwachten ze nog eens 5000 extra supporters die meelopen in de Oranjemars richting het stadion. Daar kijken de Amerikanen ook heel erg naar uit. De lokale tv-zenders daar hebben de oranje fanbus al gespot die voor die stoet uit moet rijden.
15: It is the place to be. It is the center of attraction for Netherlands fans before every single match. And one thing I learned about the Dutch and their soccer team is they take these pre-game celebrations very seriously. Again, all centered around this double-decker bus.
14: De eerste wedstrijd is op 14 juni tegen Japan. Het weer, flink wat buien, soms ook met onweer en een graadje of 15. Vanavond wordt het langzaam weer droog. Morgen start dan ook droog. Maar in de middag, dan volgt er wel weer wat regen bij opnieuw een graad.

0: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
1: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.
2: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Leon Kozijnen.
3: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
4: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
6: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
9: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
10: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
11: Kijk op kwf.nl/voor wie.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.

0: hygiëne, veiligheid en gereedschap.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: last-minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: 3FM. Sophie Hielkema.
2: Ja, met die weersvoorspelling van aankomende donderdag, vrijdag, zaterdag. Denk je misschien, oh, ik heb wel zin in zo'n zonnig saxofoontje. Nou, die is onderweg, hoor je zo meteen na deze.

fact, het is er misschien niet aan af te horen, maar deze is dus volledig Nederlands. Niet dat Nederlandse muziek geen international sound kan hebben, maar dit is wel even het volgende niveau. Rani en Bakermat hoorde je op 3FM met I Love Life. En als jij op dit moment op deze werkdag niet bepaald denkt, nou, ik hou van het leven, heb ik wellicht het medicijn voor je? Voor het gevoel dat je weer wat meer leeft. Over een half uurtje mag ik na 2 weken eindelijk weer zo'n Hocus Focus mix voor je draaien. En daar heb ik zelf ontzettend veel zin in. Ik hoop jij net zo. Helemaal omdat er onder andere Rockwell in zit met Somebody's Watching Me. Echt zo'n classic waar je dan behoefte aan kan hebben. Ook Sam Smith en Unholy zit erin. Nou, als deze mix je niet vooruit gaat duwen, dan weet ik het ook niet meer. Dus ik zou zeggen, hou je radio vooral aan op 3FM. Met zometeen M&M, maar eerst nog Alex Horn.

en Undecided bij 3FM. We gaan terug naar die periode dat Wijnand en Jamie het onmogelijke besloten te doen. Namelijk een dubbele marathon hardlopen naar Den Bosch. De stad waar 3FM Series Request in Den Bosch uiteindelijk, mede door wat zij hebben opgehaald, een recordbedrag neergezet. En welke tune werd daar nou spontane soundtrack van? Deze van onze 3FM talent Lemmer. En iedere keer als ik dit hoor, ook tijdens het glazen huis, toen ik daar opgesloten zat met Mart en Barend, toen dacht ik, ja, alles is mogelijk. Ik kan alles. Dit is onbedoeld mijn powerliedje geworden. En ik denk ook van vele anderen. Maar ik heb goed nieuws, want hij is terug. Met weer eentje die alle potentie heeft daarvoor. Ook leuk, namens 3FM sturen we hem naar Siget. In augustus is hij daar. Enorm vijfdaags festival in Hongarije. Heeft hij

zetten. Het is maandag. En vaak is de motivatie dan iets verder te zoeken. Maar ik als wijze vrouw wil je dan toch meegeven, alles wat je vandaag fixt, daar heb je dan later in de week weer profijt van. Dus ga even bij jezelf na. Misschien heb je het in je telefoon staan, in zo'n notitie, of heb je een post-it op je computerscherm hangen. Iedereen schrijft toch dingen op waarvan je denkt, ja, eigenlijk moet ik dat nog even regelen. Eigenlijk moet ik dat nog even fixen. Dan is het wel zo fijn als je daar hulp bij krijgt. Kijk, als ik jouw kids van school ga halen, ik weet niet of dat goed gaat. Mijn schoonmaakskills zijn ook niet al te best. Maar wat ik wel voor je kan doen, is je muzikaal een beetje ondersteunen. En ik ga er ook nog iets tegenover zetten. Ik ga ten eerste zometeen een mix voor je draaien. Nou, die is altijd lekker energiek, dus dat gaat je sowieso helpen. En voor één gelukkig heb ik ook nog een goed gevulde snoeppot voor je klaarstaan. Zodat het dat al helemaal de moeite waard is. De NPO Luister-app staat voor je open. Ik ben heel erg benieuwd wat voor klusje jij gaat insturen. En weet dus dat die mix onderweg is. En eventueel die snoeppot naar jouw adres gestuurd wordt. Dus laat van je horen.

0: meeste mensen gaan misschien één weekend naar een festival.
1: Hebben jullie nog een beetje energie?
0: Deze mensen? 26 dagen, 8 festivals, meer dan 1000 artiesten. Volg de strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje. Wie het langst overleeft op de camping, wint. Vanaf dinsdag, de finale van het 3FM Gouden Festivalbandje. 3FM.

is dat van plan? Die stuurt een heel cute berichtje in de NPO Luister-app. Ik weet niet waarom, Hein, maar ik dacht dat je 63 was. En toen las ik dit appje, toen dacht ik, huh? Er staat, ik heb donderdag mijn topo-toets... en ik ben vandaag de laatste lesstof aan het doornemen. Maar Hein is 11, dus now it all makes sense. Hein, heel veel succes. Ik hoop dat het lukt tijdens de mix. En als je ook kans wil maken op die snoeppot... laat je dan nu horen in de NPO Luister-app... en stuur

0: natuurlijk.
1: Wat is dit voor bijzonder dier wat we hier zien?
0: Dat is een wespendief.
1: Een wespendief?
0: Ja, ik had er zelf ook nog nooit van gehoord, moet ik eerlijk zeggen. Toen ik hem eerst zag, dacht ik, oh, het lijkt wel een buizerd. Maar even wat op gaan zoeken. En toen bleek het dus een wespendief te zijn die zich voor de wildcamera liet zien bij mijn vader.
1: Ja, kijk, dit moeten we even uitleggen. De reden dat ik dit item überhaupt in het leven heb geroepen, Desiree, deze Hocus Focus Mix, is omdat ik altijd dood nieuwsgierig ben naar wat mensen nou eigenlijk doen op een dag. En het kan natuurlijk van alles zijn, tot heggen gaan snoeien, tot achter de kassen zitten bij de supermarkt. Maar jij hebt ook iets heel bijzonders gedaan tijdens de mix. Leg even uit.
0: Ja, ik zeg al, mijn vader die is helaas 1,5 jaar geleden overleden. En die hebben wij vorig jaar een heel mooie laatste rustplek gegeven in een gedenkbos hier in de buurt. Dus echt een

0: vooral wat ik belangrijk vind. Wat er op bezoek komt bij mijn vader.
1: Maar wat een idee is dit, Desiree. Hoe ben je er ooit op gekomen om dan in het bos waar je vader eigenlijk nog een beetje is, om daar dan een camera op te hangen om vervolgens dieren te gaan spotten?
0: Omdat ik gewoon verschillende sporen regelmatig zag bij mijn vader. Dus ik had zoiets van, ik wil eigenlijk wel zien van, waar zijn die sporen dan van? Van wat voor dieren? Dus dan heb ik aan de eigenaar gevraagd van, god, mag ik hier zo nu en dan een camera ophangen? En daar heb ik toestemming voor gekregen. Dus dus iedere keer ben ik zeer benieuwd als ik de camera weer op ga halen van, wat vind ik nu weer voor bijzonders?
1: Dit lijkt me leuk om die beelden dan te bekijken, maar dat is natuurlijk ontzettend veel materiaal.
0: Ja, ik had afgelopen weekend 158 filmpjes van 1,5 minuut.
1: Zo!
0: Dus dat is een hele klus. Maar goed, aan de andere kant is het ook, levert het ook wel heel mooi op. En dan,
1: Wat een bijzonder klusje om te doen tijdens de Hocus Focus Mix. En mag ik dan een hele zweverige vraag stellen nog om af te sluiten?
0: Dat mag zeker.
1: Heb je het idee dat een dier wat je hebt gezien op die camera, dat jouw vader is misschien?
0: Niet wat ik zozeer heb gezien op de camera. Maar er is wel regelmatig, sinds mijn vader is overleden, dat er een bepaalde vlinder, de Atalanta-vlinder, op de meest rare plekken opdoemt en op mijn vinger komt zitten of op mijn arm komt zitten. Dus ik heb wel zoiets van, dat zou zomaar mijn vader kunnen zijn.
1: Ja, dus dat is wel voorgekomen in je hoofd, dat je dacht, dit is hem.
0: In mijn hoofd wel, maar ja. Dus zeker. Ja, ik heb zoiets van, ik kan mij ook niet voorstellen dat hij weg is. Mijn vader, hij is niet meer onder ons, maar hij is toch nog op een andere manier bij ons in de buurt.
1: Precies. Ja. Ik vond het heel erg leuk om je even te spreken, Desiree, met deze bijzondere hobby die je toch hebt uitgevoerd tijdens de Hocus Focus Mix. Ik wil jou een snoeppot cadeau doen, dus die komt jouw kant op.
0: Oh, wauw, super.
1: Gefeliciteerd, Desiree.

0: Olivia Dean en So Easy to Fall in Love bij 3FM. En daarvoor nog die Hocus Focus mix. Als je nou denkt, verdikken me! Die snoeppotten had ik ook willen hebben. Nou, ik heb ze echt in grote aantallen opgestapeld voor je. Iedere dag geef ik er weer eentje weg. Dus wees niet getreurd. Morgen kan je gewoon weer een appje sturen in de NPO Luister-app. Hey, zometeen die bijna nummer 1 middagshow zonder Barend. Maar Wijnand Speelman die zit op de stoel van Barend. Nel is er wel gewoon. En Snelle komt onder andere langs. Dus dat wordt één groot feest.
1: Urenlang staan duizenden fans buiten te wachten.

0: pure woede. Je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
1: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
2: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
8: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
9: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
11: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
12: Yes, hij doet het.
13: Ja hoor, dat kan zeker.
11: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
14: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Luister iedere middag naar Barend en Banner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
2: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
2: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.

0: stacks silver. Ooh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: 3FM.
3: Nou!
4: Yay!
3: Hey!
4: Lijntje!
3: Heftig nieuws omtrent Barend van Delen. We hebben het zometeen hier voor je. Eerst het laatste nieuws. Zit Sydney er?
5: Jazeker.
3: Sydney, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Spoedoverleg tussen het kabinet en gemeente over de asielcrisis.
6: NOS op 3.
5: Ze gaan vanavond om tafel, want steeds vaker is er geweld vanwege de komst van opvanglocaties. Onder meer in IJsselstein en Loosdrecht. De inwoners van dat laatste dorp zijn ervan geschrokken hoe heftig het de afgelopen tijd was.
7: Het is veel haat en ik denk dat dat past niet bij ons dorp. En dat zorgt voor een tweedeling die ik niet wil.
8: Wat er nu gebeurt, nou, ik herken het niet. Die heftigheid, ik herken het ook niet.
5: Bij het overleg zijn onder meer asielminister Van den Brink, premier Jette en enkele andere ministers. Gemeenten willen met het kabinet dan gaan kijken wat er nodig is om te voorkomen dat het verder uit de hand loopt. De Belastingdienst verdenkt een groep Bulgaren van een miljoenenfraude. Ze zouden op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in gemeenten. Daarna werd belastingaangifte ingevuld waarmee de Bulgaren geld kregen waar ze geen recht op hadden. De Belastingdienst zou zo een bedrag van in totaal 6,7 miljoen euro hebben overgemaakt naar de fraudeurs. Feyenoord heeft een nieuwe technisch directeur. Het zou gaan om de Belg Davy Rigaud. Die komt over van Club Brugge, waar hij behoorlijk succesvol was. Hij tekent voor 3 jaar bij Feyenoord. Volgens het AD heeft de Rotterdamse club ook een akkoord op hoofdlijnen met Robert Eenhoorn. Hij zou de nieuwe algemeen directeur moeten worden. Eenhoorn was dat al eerder bij AZ. En met nog minder dan een maandje te gaan tot het WK neemt de oranje koorts alweer toe. In Drenthe zijn al de eerste versierde straten gespot.
9: Jullie zijn mooi op tijd.
10: Ja, klopt. We zijn op tijd begonnen. We hebben eerder maand mee zijn we vol.
9: Zijn die andere straten niet jaloers op jullie?
11: Ik heb geen idee. Ik zie wel steeds meer dat mensen ook beginnen en als wij ermee begonnen zijn. Maar voor de rest, ik heb geen idee hoe iedereen er verder over denkt eigenlijk.
10: Dat is toch geweldig. Ja, ik vind het mooi.
5: Het samen kijken van de wedstrijden wordt wel een dingetje, want veel wedstrijden zijn 's nachts door tijdverschil. Het weer op sommige plekken nog een flinke bui. Vanavond wordt het langzaam droger bij een graadje of 6. Morgen eerst ook nog droog, maar in de middag dan volgt er wel weer wat regen. En dan wordt het zo'n 15 graden.
3: Sydney, dankjewel. Verkeersinfo, 145 kilometer op dit moment. Files op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor knooppunt Batadorp, ongeluk gebeurt, 35 minuten vertraging. A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor knooppunt Everdingen, half uurtje. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Die is weg. Nou, dat scheelt weer. De A27 Almere richting Gorkum. Voor knooppunt Everdingen, een half uur. En de A28 Zwolle richting Assen. Voor Assen-Zuid sterkte daar 10 minuten vertraging.
6: 3FM.
1: Ster. Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
12: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
1: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
13: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
14: Straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld! Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
15: Hoi! Doet u mij maar een portie groen staal.
16: Uitstekende keuze. Dat is dan €2 miljard.
15: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
17: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
18: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs.
19: Kleon kozijnen.
20: Wie denkt dat hij het kan?
0: En wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
4: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
19: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
3: Komen met hem?
20: Weet ik niet. Ja.
3: Ja.
20: Het is gevaarlijk.
3: Barend van Delen afwezig. Zometeen het hele verhaal exclusief.

0: bijna vertrouwde formatie. Jelmer, Nel, maar Barend is de grote afwezige.
1: Ja, dat is waar. Maar ja, we hebben nu wel gewoon echt de bijna nummer 1, toch? Wat een wijn.
0: Nu gaan we stappen maken.
2: Dit doet ze altijd, hè.
0: Echt waar?
2: Het is niet normaal. Echt, in de oorlog zou je er een bepaalde term aan geven. Maar dat doe ik niet.
1: Nee. Ja,
0: had ze een bruin jasje gekregen.
2: Ja. Oh, we noemen haar hier ook wel eens gekscherend Nelly Brown. Ongekend. Ze heeft bij mij de vorige keer ook al geflikt. Want toen zei ze hier ook van, als Barend het niet is, dan doet Jelmer komt er altijd heel erg laat. Dat zegt Social Queen, oh. Dat is niet normaal.
1: Ja, maar dat is gewoon een beetje jongensbarige kusjesvraag.
2: Oh, ja, ja.
0: Maar even serieus. Barend, ik heb hem vanmorgen even aan de telefoon gehad. Het is nu 2 weken dat we het ook proberen op de vrijdag.
2: Ja.
0: Dat hij invalt voor Jamie.
1: Ja.
0: En ik was er al bang voor, maar ja, het is echt waar. Het is hem nu toch te veel geworden.
3: Ja. Wat heeft het nieuws?
4: Wat heeft het nieuws?
0: Dus,
3: net niet gehaald.
0: Wat we doen, is dat hij dan wel die vrijdag bij mij is, maar dat ik dan de maandag ook bij jullie ben.
1: Ja, goed.
0: Dat is een beetje de tussenversie.
1: Ja. Nee, top. Hartstikke goed.
0: Nel, vertel, wat heeft het nieuws net niet gehaald?
1: Fan hoort irritante taalfout in nieuwe hit Roxy Dekker. Dan reageert zij vrij fel. Dekker bracht onlangs Jij hebt mij uit, de samenwerking met rapper Kevin. Ik besef mij bestaat helemaal niet, zegt hij in een video. Het is ik besef of ik realiseer mij. Ik raak geïrriteerd als ik ernaar luister. Roxy, jij kunt beter. De zangeres vindt het te kleinzerig. Lekker fucking boeien, echt.
2: Het is wel jammer dat dan Nelly niet geluisterd heeft naar de ochtendshow.
0: Ik wil het zeggen, en dat je de krant van vorige week te pakken hebt. Want dit was echt vorige week nieuws. En dit is vorige week uitgebreid besproken
2: in de ochtendshow. Bij 3FM.
0: Maar leuk dat je luistert, Nel. Jel, wat heb jij meegenomen?
2: Een stel schapen in Griekenland zijn een kas binnengelopen waar ze medicinale wiet verbouwen.
0: Hey.
2: En die hebben 100 kilo wiet op zitten vreten. Het schijnt dat ze nu allemaal lam zijn.
0: Lekker. Jij weet veel van dieren, Jel. Nee. Je bent een paardenliefhebber.
1: Nee, het is niet lam. De schapen zijn scaffa.
0: Wat doet dit met een paard?
2: Met een paard?
0: Ja.
2: Ah, die gaat ook helemaal lab. Ja, zeker. Ik bedoel, als je de dierenarts komt, die geeft ze wel eens ketamine.
1: Ja,
2: die weet wel wat lekker is, hoor.
0: Heerlijk, zeg. Ik heb nieuws uit mijn geboortedorp.
2: Oh.
0: En het, kijk, nieuws wat het net niet haalt.
2: Ja.
0: Dat is... Nee, Houten. Het Houtense nieuws meldt dat de Houtense jeugdvechters Amy, Emily en Nine afgelopen zondag alle drie hun kickboxwedstrijd in sporthal De Weteringhoek gewonnen hebben.
2: Ja, wat leuk.
0: Kijk, en daarom vind ik dit ook zo leuk. Omdat deze dames, die strijden ergens voor, die vechten ergens voor.
1: Nah.
0: En dan winnen ze een keertje, want dat is op hun niveau echt fantastisch. Maar dan horen ze er nooit wat van, behalve in het Houtense leugenaartje. En nu ook gewoon landelijk bij 3FM bij de NPO.
1: Geweldig.
2: Daarvoor is dit.
0: Dat is toch mooi, hè? En ergens voor vechten en ergens 100% voor gaan. Ik denk dat we die boodschap, dit bericht, ook even door kunnen sturen aan Barend van Delen.
1: Oh ja, ik mee. Ja.
0: Morgen weer terug, hoor. Maak je geen zorgen. De middagshow.
1: Oeh.

0: afwezigen.
1: Nee, hij zit gewoon naast me, jongen. Nee, ja.
0: Mr. Know-it-all, 3FM, Teddy Swims, Barend en Bennis zonder Barend. Die is ziek thuis. Morgen is hij er weer en komt hij ons weer aanvullen. Zorg ik ervoor dat ik weg ben.
1: Ja, hé, hey, Wijntje, moet je dit horen. Ik was vorig weekend was ik bij mijn beste vriendinnetje. Zij heeft een zoontje. En die zit op voetbal. En toen ging het even over Mr. Know-it-all. Toen werd hij namelijk... Hij werd een beetje gepest. Nou, en dan schrik je toch. Dan denk je van, ah, hij zit. Toen zei ik tegen hem... Hé, maar waarom pest dat jongetje je dan? En toen zei hij, ja, weet je hoe dat komt? Hij is gewoon... Hij is gewoon zelf een beetje onzeker, want hij heeft zo'n voetbalvader. Oh. Ja, en toen zei hij, en daarom omdat hij zelf zo onzeker is, gaat hij dat een beetje op mij afreageren. Maar dat maakt niet uit, want ik kan gewoon heel goed voetballen. Toen dacht ik, oh, wat een baas, jongen.
0: Maar wat zielig ook tegelijkertijd. Maar dit is typisch pestgedrag.
1: Ja, toch?
0: Ja,
1: ja, doet jou maar ook altijd.
0: Ja, maar wat moet je ermee? Wat moet je ermee?
1: Wat moet je ermee?
0: Wat moet je ermee?
1: Ja, nou, dat vraag ik. Nou, brrr. Ja, ik zei tegen hem, je moet hem gewoon, weet je, als je moet gewoon inderdaad zeggen, wil je ermee stoppen, vind ik vervelend. En op een gegeven moment, als je er echt niet mee stopt, dan trap je in plaats van op de bal gewoon heel hard op zijn scheen.
2: Ja, ja,
1: toch?
2: Ben je het helemaal mee?
1: Dacht ik ook.
2: Of is het zo?
1: High five.
0: Nee, ja. Ik had laatste discussie met een vriend en die zegt op een gegeven moment gewoon ook tegen zijn kind van ja, je mag er wel op een gegeven moment, als het echt, als ze aan je komen, dan mag je er ook een klap op geven.
2: Zeker, 100%. Met vuistje, hop, tussen die ogen, bam.
0: Ja?
2: Ja, vind ik wel.
0: Ja!
1: Ja, maar altijd eerst stoppen, hou op, ik vind het niet leuk.
0: En dan, als ze toch nog stoppen, hou op, ze gaan toch nog door?
1: Ja, dan gewoon vuist op je neus.
0: Dan heb je het geweld in de boom te pakken. Oké, Nel. Nee, maar dan weten we een beetje hoe jij Oemaatje gaat opvoeden. Nee.
2: Stop! Hou op, Wijnand!
1: Ja. Hij stopt niet, hij stopt niet.
2: Nee, hij gaat door. Ja.
0: Dan heb ik een probleem.
1: Ja.
0: Het is de middagshow van 3FM.
1: Stop!
0: Circles.

0: straks Faithless New Religion op 3FM. Wat ga je zo doen, Nel? Je hebt iets nieuws. Tenminste, ik kende dit nog niet van jou.
1: Nee, ja, zo nieuw is het niet. Maar wij hebben zometeen een nummer. Dat heb ik vertaald naar het Nederlands.
0: Kijk.
1: En daar heb ik een gedicht van gemaakt. Dat ga ik voor jullie voordragen. En dan mag jij en de luisteraar raden welk nummer dat is. En dan win je...
2: Remember the Music, All Time Edition. En het leuke is, dat weten veel mensen niet van Nel, maar zij heeft een soort... Zij is heel groot in de Poetry Slam Underground.
0: Maar Nel heeft een enorm hart voor kleinkunst.
2: Ja. Dan gaat
1: ik heb echt een hart voor alles wat klein is. Daar houdt het wel veel van Jelmer. Ja.
0: Ik zeg niks.
2: Klein en dik.
3: NOS.
2: Dag City.
1: Sydney.
0: She loves you.
4: Hallo.
0: Wat heb je meegenomen voor nieuws, City?
4: Ja, Ridouan Taghi die lijkt toch nieuwe advocaten te krijgen. Er hebben zich 2 gemeld om hem nu te verdedigen in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat proces dat ligt al een tijd stil, omdat Taghi juist geen advocaat meer heeft en niemand zich maar meldde. Volgens de advocaat die vandaag eventjes daarom inviel, is Taghi erg blij dat er nu 2 nieuwe advocaten hem willen verdedigen. Het gaat om Ronald van der Horst en Angelique Slijters.
5: Clint was wel erg blij met deze 2 namen toen hij ze hoorde. Ze moeten uiteraard nog eerst met de orde van advocaten spreken en met cliënt, maar zij zouden in theorie gewoon morgen kunnen beginnen.
4: Nou, dan willen ze wel eerst starten met het goed lezen van het vuistdikke strafdossier en daar ook even de tijd voor krijgen. Het gerechtshof zegt dat prima te vinden.
0: Maar dan is het ook klaar met je leven.
1: Waarom zou je dit doen? Als in deze mensen,
0: daar gaat de inlichtingendienst die gaat er gelijk op. Die worden getapt, alles in de gaten gehouden. Die kunnen zich helemaal niet meer vrij bewegen.
2: Maar aan de ene kant is het natuurlijk ook een beetje de Champions League onder de advocatuur.
1: Is dat heel dubbel. Denk je dat de reden dan is? Omdat je dan gelijk op de kaart staat?
2: Als je dit hebt gedaan, kan je de rest van je leven kan je elke cliënt aan, toch?
0: Nou, en sterker nog, ik heb me dus laten vertellen door iemand die verstand heeft van deze materie, dat er dus mensen waren die ook hoopten dat het er niet van zou komen. Want volgens het College van de Rechten van de Mens heeft iedereen dus recht op een advocaat. Dat heet fair trial. En als dat niet het geval zou zijn, dat je dus niemand hebt die jou wil verdedigen, dan kunnen ze ook niet echt een zaak maken. Nou zal het bij Taghi niet zo'n vaart lopen.
4: Ja, maar dat is dus de crux inderdaad. En daarom heeft hij dus een advocaat nodig. Maar ja, je ziet inderdaad hoe het is afgelopen met de vorige 3.
0: Oh. Ja, die Wesky, die zit nog.
4: Ja, precies.
0: Oh, sorry, deze...
4: Een man van 30 heeft een taakstraf van 180 uur gekregen omdat hij met een paintballgeweer schoot op presentator Dennis Schouten. Die man had een GPS-tracker onder de auto van Schouten en ook onder die van Jan Roos geplakt. Dat zijn de presentatoren van Juice-kanaal Roddelpraat. Naar eigen zeggen wilde die man een grap uithalen voor zijn eigen YouTube-kanaal. De man moet nu ook een schadevergoeding betalen aan Schouten en Roos. En Raymond van Barneveld is chronisch geblesseerd, zegt hij tegen nu.nl. Hij kan daarom de komende maanden geen officiële wedstrijden spelen. Hij wil even rust om zo weer zijn oude niveau terug te vinden. Barney die spreekt zelf van een lijdensweg die maar niet stopt. En ja, dat is niet voor het eerst.
6: Ik zal werkelijk nooit van mezelf houden. Of het maakt niet uit hoe vaak ze me ook toezingen. Het maakt allemaal geen reet meer uit, joh. Ik zal mezelf haten. Ik walg van mezelf.
1: Nou.
6: Ik dacht dat ik iets sterker was dan dit, maar ja, blijkbaar niet. Het maakt allemaal niks meer uit wat ik hierna ga doen. Het hele leven heeft geen zin meer, echt niet.
4: Ja, zei hij bijvoorbeeld in 2019 toen hij ook al eens in zak en as zat. Ja, dat is ook wel mooi nieuws voor Van Barneveld, want hij gaat met zijn vriendin samenwonen in Engeland.
0: Kijk, maar blijf er dan lekker darten kijken daar. Ga gewoon die toernooitjes af. Maak het voor jezelf dan niet zwaarder dan het is. Stop dan die lijdensweg,
2: zou ik willen zeggen. Maar dat is het
0: topsportleven, hè? Ja. Dit is toch, maar dit is de gretigheid naar roem, denk ik.
1: Ja, maar schat, dit zeggen we ook altijd tegen jou.
4: Het weer op sommige plekken nog een flinke bui. Vanavond wordt het langzaam droger bij een graadje of 6. Morgen eerst nog droog, maar in de middag, dan volgt weer wat regen bij zo'n 15 graden.
0: Sydney, dankjewel.
1: Ja, de middagspits is begonnen. De meeste files staan nu rond Utrecht. De belangrijkste files, de A2 Amsterdam Den Bosch voor knooppunt Everdingen 40 minuten. De A9 Amstelveen Alkmaar voor Akersloot 14 minuten. De A12 Utrecht Den Haag voor knooppunt Ouderijn 8 minuten. De A27 Almere Gorkum voor knooppunt Everdingen 40 minuten. En de A28 Zwolle Assen voor Assen Zuid 10 minuten.
0: Moet jij de bus halen of zo?
1: Was ik snel?
0: Niet normaal.
1: Ja, lekker.

0: Rapdad Barend en Benner met een bijzonder moment. De bijna nummer 1 middagshow. En je wil natuurlijk naar die nummer 1 positie. Dus dag Nel.
1: Ik ga een gedicht poëtiseren.

0: Het concept is heel simpel. Ik ga zo meteen een nummer voordragen. Daar ga ik een gedicht van maken. Dus ik heb een lyrics genomen, een Engelse lyrics. Die heb ik naar het Nederlands vertaald.
1: Een lyric.
0: Een lyric.
1: Engelse lyrics.
0: Een Engelse lyric. Die heb ik in het Nederlands vertaald.
1: Ja.
0: En als jij hoort van wie dit nummer is en welk nummer het is, dan kan je appen naar de NPO Luister-app en dan win je het spelletje Remember the Music All-Time Edition.
1: Kijk, want we hebben de eigen volk eerste editie vaak weggegeven.
0: Ja.
1: Maar de All-Time Edition...
0: Ja, en het is echt een geweldig spel. Het is beter dan Hitster.
2: Ja, okay. Het is alleen... Ik heb wel een beetje bezwaar voor deze, want ik heb het gedicht al gelezen. Het gaat echt om de voordracht, want ik zou het echt niet weten.
0: Dit is echt moeilijk.
1: Echt moeilijk. Maar Nel, jij zit in de kunst. Jij komt uit de kunst, je leeft kunst, je ademt het.
0: Ja.
1: Haal die... Ja, ik ga even, jongens, hier naar boven.
0: Dit wordt method acting. Wat als ik zeg dat ik niet ben zoals de anderen? Wat als ik zeg dat ik niet zomaar één van jouw spelletjes ben? Jij bent de bedrieger. Wat als ik zeg dat ik me nooit zal overgeven.
2: Wauw.
0: Dat was het.
2: Ik denk...
1: De GGZ belt.
0: Dank u.
1: Ik dacht,
0: nou, weet het maar te raden, hoor. Dit is hartstikke moeilijk. Nu, de NPO Luister-app is geopend.
1: Juist, want wat is het origineel? Weet je het?

0: geweest. Barend en Benner op 3FM. Met Wijnand in plaats van Barend, maar met Bennetje die net weer fantastische kleinkunsttalent tentoongespreid heeft. Wat ongeleid is een carrière aan jou voorbij gegaan.
1: Niet normaal, maar ik sta ook versteld van de app. Want de app ontploft. En dit was echt, echt een lastige. Zelfs het voordragen, ik merkte dat ik moest het echt helemaal uit mijn teen halen.
0: Ja, maar daardoor heeft het wel geraakt en zijn er mensen die ideeën hebben.
1: Zo.
0: Is het Kelly's? Een cut out of there, zegt Daniel.
1: Nee.
0: Is het What If I Do van de Foo Fighters?
1: Nee.
0: Elkie?
2: Ja?
0: Ja, was het gelijk duidelijk voor jou?
2: Ja, het was vrij snel duidelijk, ja.
1: Oh. Ja, maar dat kwam natuurlijk wel echt door de enorme voordracht die er gegeven werd.
2: Mel, je bent geweldig. Ja. Kan je al niet zeggen.
1: Ja, dank je, Elkie. Nee. Maar ja, dan is de vraag. Van wie is dit nummer?
2: Ja, Foo Fighters was correct, maar dan met The Pretender.
0: Ja! Van harte gefeliciteerd. Dat fantastische spel komt zo snel mogelijk naar je toe, Elkie.
2: Leuk man, dankjewel.
0: En de Foo Fighters ook op je radio. Pretender, 3FM, goedemiddag.

0: is dat onze Jelmer geen haar meer heeft, maar anders had het alle kanten opgegaan.
1: 100%.
0: Ja, Foo Fighters en Pretend het goede antwoord als het gaat om poëzie op 3. Het prachtig door onze Nel gebracht. Over poëzie gesproken, over songteksten gesproken. Zometeen nieuwe muziek, nog in deze middagshow. Tussen 6 en 7 ga je dat horen. Nieuwe muziek van

0: schreeuwen terwijl de graftakken naar beneden komen zetten. Maakt ook niet uit. Ander groot nieuws.
1: Ja, eigenlijk moet ik doen, toch? Want ik ben eigenlijk een beetje een wolf in schaapkleding.
0: Dat wisten we al.
1: Ja.
0: Maar wat het nieuws is, dat hoor je zometeen hier. Ook het nieuws met Sydney Dijkers van NOS op 3 staat onder elkaar.
2: 3FM.
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
3: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
6: Domino's. Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruik minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
7: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
6: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
8: Is dit allemaal van jou?
9: Alleen de belangrijke dingen.
10: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
11: Allsafe geeft ruimte.
12: Helemaal los bij Ethos.
13: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2+2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
15: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
16: Steen. Evenhout. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
17: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
18: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
17: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
18: Rand? Nee.
17: Fair enough.
18: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
19: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
18: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
20: Vanavond in het dubbelleven van Marijn Kuipers.
21: Het is echt een geheim, gewoon.
22: Ik ben Marijn. Wil je ook meteen horen wat mijn probleem is?
23: Mijn moeder weet het niet eens.
24: Waarom wou dat zo bij je blijven?
25: Dan weet je het niet of wil je het nu niet zeggen?
20: De documentaire Het dubbelleven van Marijn Kuipers. Vanavond om 20:30 bij BNNVARA op NPO 3.
26: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
27: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon Kozijnen.
28: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
29: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
28: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
1: 3FM.
2: Barend en Benne met Nel en Wijnand, gezellig hoor. En het laatste nieuws. Sydney, goedemiddag.
3: Yes, goedemiddag. Een virusuitbraak in Congo in Oeganda heeft al aan 88 mensen het leven gekost.
4: NOS op 3.
3: Het gaat om een zeldzame variant van het Ebola-virus. Dat kan leiden tot hoofdpijn, overgeven, pijn op de borst en in ernstige gevallen bloedingen in de slijmvliezen van je ogen en mond. Eerder werd gevreesd voor een nieuwe variant van het Ebola-virus, maar dat is dit dus niet, zegt deze expert.
5: Het is wel een subspecies dus die we weinig zien. Dus er zijn twee eerdere uitbraken mee geweest. Zowel in de DRC, de Democratic Republic of Congo, als in Oeganda. En die hebben daar toen ook, het waren ook twee forse uitbraken die ook veel mensenlevens hebben gekost. Dus het is niet zozeer een mutant als wel een van de virussen die we gewoon minder vaak zien.
3: De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich veel zorgen in ieder geval en noemt het daarom een internationale noodsituatie. Een basisschool in Hilversum heeft besloten niet mee te doen aan de avondvierdaagse in Loosdrecht vanavond. De directeur van de school zegt de sfeer niet feestelijk genoeg meer te vinden na alle spanningen rondom een noodopvang voor asielzoekers daar. Vandaag werd bekend dat sommige ouders van plan zijn om kinderen anti-AZC-t-shirts te laten dragen tijdens het wandelen. De avondvierdaagse begint vanavond. Radio-icoon Frits Spits heeft een erepenning gekregen van taalclub De Taalunie. Hij krijgt die omdat Spits veel heeft gedaan voor de Nederlandse taal. Hij presenteerde jarenlang een programma op Radio 1 over het Nederlands, de taalstaat. Frits Spits was ook jarenlang te horen op Hilversum 3, de voorloper van 3FM. En de play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. En daar zijn de Groningers goed pissig over. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena. Groningen-fans zijn dus niet welkom omdat het gisteren erg onrustig was bij een andere wedstrijd daar tussen FC Volendam en Telstar. De supportersvereniging van FC Groningen is not amused.
6: Ja, we zijn laaiend. Ja, wij vinden niet dat wij daar de dupe van mogen worden. Wat ons betreft is dit totaal onbespreekbaar. En wij hebben zeker al een demonstratie aangemeld nu om in Volendam te gaan demonstreren tegen dit besluit op donderdag. En daarnaast zijn we bezig met onze jurist om te kijken of wij hier ook stappen tegen kunnen nemen.
3: Groningen keeper Etienne Fase noemt het een schande en vraagt zich af of de spelers ook maar thuis moeten blijven. En ook de directeur overweegt dat. Het weer op sommige plekken nog een flinke bui. Vanavond wordt het langzaamaan droger bij een graadje of 6. Morgen eerst ook nog droog, maar in de middag dan volgt er wel weer wat regen. En dan wordt het zo'n 15 graden.
2: Sydney, dankjewel. Verkeersinfo, 320 kilometer meldingen van de A2. Amsterdam richting Den Bosch. Verknopend Everdingen. Wegdek is daar in slechte toestand. Pas op, een uur vertraging. Dan de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid ben je een kwartier langer onderweg. Over naar de A7 Heerenveen richting de Duitse grens. Voor Groningen Europark ongeluk gebeurt nu een kwartier vertraging. A15 Rotterdam richting Gorkum. Voor Gorkum 20 minuten en een langere file op de A27. Almere richting Gorkum. Voor knooppunt Everdingen. Door een file op de A2 is de vertraging daar 50 minuten.
1: 3FM.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
9: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
8: ICM. De duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
30: Nu bij Coolblue.
10: Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
12: Domino's. Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
13: Honda, the power of dreams.
14: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
2: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voorwie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
5: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
6: 3FM. Barend en Benner.
7: De grote dag is aangebroken, Nel.
8: Zo, echt wel.
7: Ben je zenuwachtig?
8: Ja, ik vind het wel echt spannend.
7: Ja, ja. Morgen alle recensies in de Volkskrant, NRC. Oh, hoeveel sterren. Je hoort er zo meer over.

0: doen of today then.
1: Heerlijk zeg. Barend en Bennen, de middagshow op 3FM zonder Barend. Dagje ziek thuis. Hopelijk morgen weer helemaal de ouwe. Die vrijdag invallen bij de ochtendshow. Dat...
2: Ja, dat valt me zwaar.
1: Ja, maar dat is Champions League.
2: Ja, nee, dat is een feit. We zien wel weer wie de echte army is. Hè?
3: Nee, maar je merkt ook vaak zeg maar dat als je dan met een team meespeelt... En dat is een supergoed team. Dan gaat het allemaal heel makkelijk en zo. Maar als je dan één keer moet meespelen met zo'n... Ja, toch een paar niveautjes lager. Ja, dan dat hakt erin, hè?
1: Hij heeft heel veel moeten geven.
3: Ja.
1: Om de boel een beetje hoog te houden, zeg jij. Ja. Dat is jouw theorie. Ja, dat vind ik mooi. Dat vind ik mooi dat je dat zegt. Ja. Ja. Dat is ook veel liefde voor Barend die er hopelijk morgen dus weer is. De drie dingen van de dag die er toe doen of toe deden, Jel?
3: Nou, ik heb zo'n beetje heel Spotify, Podimo en NPO Luister uitgespeeld... wat betreft True Crime Podcast.
1: Ja.
3: En ik zat echt zonder... Ik, mocht je nu denken, oh ja, maar jou, maar deze heb je vast nog niet gehad. Stuur dat vooral even via de NPO Luister-app. Geen luisterboeken, maar echt de True Crimes Nederlands. Dat mis ik een beetje. Ik heb ze allemaal gehad.
2: Ja.
3: Alles spannende van de ware Jacob.
2: Zo. Oh, ja,
3: fantastisch was die. Tot en met...
1: Heb je die gozer die conservator werd in een of ander museum in Dubai? Die,
3: ja, ook gezien. De moord
1: op mijn vader, heb je die gehad?
3: Ja. Ja, noem ze maar. Ik heb ze allemaal gehad.
1: Ja. RTV Noord, heb je ook die ene van... is volgens mij Omroep Friesland geweest... van die gozer bij de Maréchaussee die verdwenen is.
3: Ja, ook gehad.
1: Shame.
3: Ik heb ze allemaal gehad. Maar gelukkig is daar onze collega Maaike. Want Maaike Timmerman heeft samen met Noah van Oostrom... een nieuwe True Crime podcast. Namelijk De Biecht van Karel. En we gaan straks even met Maaike bellen waar die over gaat.
1: Oh, spannend. Zij heeft toch ook al eerder een podcast gemaakt over die secte?
2: Ja,
3: en ook over voetballer. Hoe heet hij ook weer?
1: Memphis Depay.
2: Nee, die in Dubai zat.
1: Kruis, Michael Mols.
3: Steek.
2: Die in Dubai zat. Ja toch?
1: Er zitten dus in Dubai. Paul Quinna.
2: Ja. Quinty Promes.
1: Die heeft je vader niet, hè?
2: Ja, gaan we zo meteen met Maaike bellen.
3: Ja.
2: Leuk.
1: Ik verbaasde me vanmorgen. Het Hanta-virus, we hebben er heel veel over gehoord. Hè. Dat schip, dat cruiseschip, waar mensen in één keer ziek werden... waar ook mensen zijn overleden, waaronder een stel uit Friesland.
2: Ja, echt heftig.
1: Ze hebben het serieus aangepakt. Dat hele schip, dat heeft wekenlang voor de kust ergens gelegen... is nu uiteindelijk losgekomen in ieder geval. Het zat niet vast, maar het mocht aanmeren. Uiteindelijk in de haven van Rotterdam. Met nog een hoop mensen aan boord. Onder andere een paar Nederlanders, die mochten van boord. Maar er zaten ook niet-Nederlanders aan boord. En mijn mond viel vanmorgen open toen ik Radio 1 Journaal aan het luisteren was. En er stond een verslaggever die was aan het vertellen... wat er nu met die mensen gaat gebeuren die daar dus nu op zitten. Wat denk je, Nel?
2: Nou, neem aan dat ze wel hier dan ergens weer eens in het ziekenhuis in quarantaine gaan.
3: Ik denk een spuitje.
1: Luister mee.
4: Okay. Nou, het is aangemeerd hier bij die plek waar hekken staan met zwart deksel er langs. En daarachter die hekken staan 27 of 25 porter cabins. Waar ze de komende weken in quarantaine gaan.
1: Ja. En voor de duidelijkheid, als je niet weet wat een porter cabin is... je hebt het glazen huis wel eens gezien, hè?
3: Ja, dat zijn
1: dat is gemaakt uit porter cabins. Ja, dat is gemaakt uit porter cabins, weet je wel. En wij sliepen dan daarachter in één zo'n porter cabin. Dat is een soort van... bedenk je het noodlokaal vroeger op de basisschool. Ja. Waar je dan, als er geen ruimte was waar je in moest zitten... en dan twee van die dingetjes aan elkaar... en daar dan een maand nog zitten.
3: Ja, maar maand. Die hele cruise was toch al één grote quarantaine? Ik bedoel, had die cruise gewoon nog even wat langer voor de kust laten liggen, denk ik?
1: Nou ja, heel eerlijk.
2: Was misschien beter
1: geweest. Ik had gezegd, zet mij maar terug op het schip.
2: Ja, dan kan je nog wel even een beetje gokken en zwemmen. Ja,
1: is het casino open? Geef mij een beetje klein geld voor zo'n kast. Weet je wel, de keuken, ik weet hoe het werkt, weet je wel.
2: Ja.
1: Laat hem lekker daar zitten. 4 weken minimaal moeten die mensen dus in die porter cabin zitten. Geen contact met elkaar. En ze hebben gelukkig wel met de mensen van de GGD contact via een Zoom-verbinding.
2: Vind ik wel echt heftig, hoor.
1: Dus wij wensen iedereen die daarop zit... ik hoop dat ze radio hebben, 3FM aan, je kan ook meekijken. Ja. Is ook gezellig. Heel veel sterkte.
2: Oh. Ja, dan echt de zaken die er te doen. En toen deden. Vanavond, 21:30, Waren van Delen, Nelly Benner, doe mee aan Hunted Vips.
1: Ja! Wat een ding. Was dit al bekendgemaakt of niet? Of hebben jullie dit zo lang geheim moeten houden?
2: Nee, we hebben het al bekendgemaakt. Ja, ja? Zeker. Maar vanavond is de echte aftrap.
3: Maar jullie mochten er heel lang niet over praten.
2: Nee,
3: jullie hadden altijd over het ding. Ja. Wij wisten ook voor niks, hè?
2: Ja, we mochten niet zeggen welk programma.
1: Uh-huh.
2: En, maar nu was het... Boer Ajoep doet mee, Sanne Akkermans... en haar kent hele leuke influencers doen mee. Jetske van der Elsen, Joris Linsen.
1: Kijk eens
2: leuk, dan. Hartstikke leuk. Tim Sanders, Kiki Bosman.
1: Ja, maar dat boeit me allemaal niet. Maar wat moest jij doen? Nou, hoe, en hoe is dit? Want twee mensen die niet eens weten hoe een kapas werkt.
2: Ja. Nee.
1: En die moeten wegblijven voor de politie.
2: Ik ga me echt dood. Ik denk... het wordt... wijn. Het wordt zo erg.
3: Jullie hebben niet gewonnen, begrijp ik.
2: Nee, Jetske van der Elsen, Joris Linssen. Leuk,
1: dan.
2: Hartstikke leuk. Tim Sanders, Kiki Bosman.
1: Ja, maar dat boeit me allemaal niet. Maar wat moest jij doen?
2: Nou,
1: hoe is dit? Want twee mensen die niet eens weten hoe een kapas werkt.
2: Ja.
1: En die moeten wegblijven voor de politie.
2: Ik ga me echt dood. Ik denk... het wordt... wijn. Het wordt zo erg.
3: Jullie hebben niet gewonnen, begrijp ik.
2: Kijk, dat kan ik niet zeggen. Ik
1: dat moet weet

0: dus Tasjer, zullen we aan het weten. Maar zij gaan ons echt niet vinden.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Oh, nee, het is echt schandalig. Ik schaam me dood.
1: Maar wat is het meeste tegengevallen voor jou? Wat is het mee los van met Barend op pad zijn en moeten vluchten? Wat is het meeste tegengevallen?
0: Oh, het wachten. Het wachten en het geen idee hebben of ze al in de gaten hebben waar je bent. Of iemand achter je, misschien een hunter is, de ja of de nee. Echt, dat is echt. Op een gegeven moment word je helemaal lijp bij elk dingetje, pingeltje. Als je iemand ziet kijken, je wordt zo argwanend. Je vertrouwt niemand meer.
1: Wauw.
0: Nou ja, een beetje zoals ik altijd met jullie zit.
1: Ik wil nu wel gaan kijken. Ik wil nu wel de hete adem in je nek.
0: Echt de hete adem in je nek.
1: Altijd, ja. En hoe laat en waar moeten we zijn?
0: Vanavond 9:30, NPO 1.
1: Zo.

0: dat het toeval was. 7 moorden en 3 pogingen tot moord is al heel lang geleden gebeurd.
1: Ja.
0: 2001 was dat. En zij ging de bak in. Zij moest heel lang de gevangenis in. En toen, er was al heel lang wat twijfel, bleek achteraf, er zijn films over gemaakt, series over gemaakt. Zij had het niet gedaan. Zij had niemand, ze had geen patiëntjes vermoord, helemaal niks.
1: Ja,
0: zij is toen vrijgekomen, wat super emotioneel was. Gelukkig wel. En zij is vorig jaar augustus komen te overlijden. Maar dat je dus in de gevangenis zit, terwijl je zegt, ik heb het niet gedaan. En dat achteraf ook blijkt, hij heeft het niet gedaan. Of zij heeft het niet gedaan. Dat is toch, ja, waar gewerkt wordt vallen Spaanders, kun je natuurlijk zeggen. Maar voor zo iemand is het een enorme ramp.
1: Ja, nou ja, echt je grootste nachtmerrie. Mike Timmerman, jij hebt de Boon-podcast De Biecht van Karel gemaakt.
2: Ja.
1: Dit is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal, toch? Van de vraag, is Karel wel de dader?
2: Ja, Karel heeft 15 jaar cel gekregen voor een moord in 2013. En hij is net vrij, want je kan natuurlijk ietsje eerder vrijkomen. Maar hij zegt, ik heb het niet gedaan. Nou, kan ik je vertellen dat er heel veel veroordeelden zijn die zeggen dat ze het niet gedaan hebben.
3: Ja, allemaal mee.
2: In dit geval zijn er toch echt wel heel veel twijfels bij experts die helemaal in die zaak gedoken zijn.
1: En wat is gelijk de eerste twijfel?
2: Nou, waar moet ik beginnen? Want dat dossier is zo omvattend. Bijvoorbeeld dat er een verklaring is van een getuige en die zegt, die zat in een christelijke kliniek waar ook Karel zat na de moord, want hij was drugsverslaafd. En diegene was ook verslaafd. En die zegt, ja, ik heb van God gehoord dat Karel moord gepleegd heeft. En dan denk je, nou, dat nemen ze toch niet zo serieus.
1: Ja.
2: Maar dat nemen ze wel serieus. En dan eigenlijk zie je in dat verhoor gebeuren dat zeggen, ja, maar heeft Karel dat dan niet zelf gezegd? Ja, dat zou misschien ook wel kunnen. En hij werd ook heel emotioneel toen ze daarna gingen bidden. Dus ja, nee, toen heeft hij toch gezegd dat hij een persoon vermoord heeft.
3: Holy.
2: En dat is ook nog eens een persoon. Ja, dat is ook wel heel weinig gedetailleerd natuurlijk. Nou ja, dit is één van de twijfels in dit hele grote dossier, waarvan je denkt, ja, dit kan toch niet zo zijn?
3: Ja, want jullie hebben
2: toch niet waar zijn.
3: Samengewerkt met project Gereden Twijfel. Dat is ook fantastisch, hè? Wat is dat precies? Kun je dat uitleggen?
2: Ja, dat is geweldig. Dat is van de VU, van de universiteit. En dat zijn studenten, die zijn daar echt voor geselecteerd om helemaal in zo'n zaak te duiken waarover mogelijk dus gereden twijfel is. Dus dat wordt aangemeld door advocaten. En die zeggen van, nou, deze zaak, daar is misschien toch wel heel erg veel misgegaan. Dat zegt natuurlijk niet dat de uitkomst is dat er altijd dus ook heel veel twijfel of vraagtekens zijn. Want er zijn ook wel zaken geweest waarin ze hebben geconcludeerd, nou, zo alles bij elkaar optellend. Hè, ze zeggen natuurlijk nooit, iemand is volledig onschuldig of schuldig. Maar kan je je voorstellen dat dit genoeg is voor een veroordeling? Maar in deze vaak zetten ze daar echt hun vraagtekens bij.
0: Maar goed, maar even advocaat van de duivel. Making a Murderer was een Netflix-serie. Dit is meerdere seizoenen uitgezonden. Allereerst ging over Steven Avery. Dat was echt, dat duurde en dat duurde maar. Een gozer die ook verdacht werd van een moord, zat er al vast voor heel proces, waarvan ze ook zeiden, kijk dan dit. Hij heeft het niet gedaan. En uiteindelijk is hij volgens mij alsnog niet vrijgesproken, zit nog steeds in de gevangenis. Mm-hmm. Omdat er gewoon niet genoeg was om dat tegenover te zetten.
2: Ja, nee. Het is gewoon heel erg lastig. En het is in deze zaak natuurlijk ook. Kijk, die advocaat hoopt op een herziening. Maar je moet ook niet vergeten, ja, tot aan de hoogste rechter is Karel veroordeeld.
0: Ja.
2: Het vervelende is dat je in die podcast, en wij zelf ook, voortdurend heen en weer schieten. Dus het ene moment denk je van, ja, hij heeft dat wel gedaan. En het andere moment denk je, ja, het is wel allemaal te toevallig. Het is wel heel tegenstrijdig, alle verklaringen. Dus je schiet voortdurend heen en weer.
3: En wat nou als... Oh, er komt een belletje tussendoor. Ben je er nog?
4: Je bent op de radio, Maaike. We horen jou op de radio. Maaike.
3: Oh, nee. Ze belde even iemand anders.
0: Ja, dat kan.
1: Maaike heeft ons even in de wacht gezet.
0: Nou, of er wordt meegeluisterd, Maaike. Dat kan ook.
2: Maaike. Oh, daar ben ik weer. Ja, dat ging iets mis.
0: Je zat even met je wang op één.
2: Ik denk het. Ik zat me zo op te winden hierover.
3: Ja. Wat nou als blijkt uit jullie podcast en uit het onderzoek dat Karel onschuldig is? Wat gaat er dan gebeuren? Want hij is al vrij.
2: Ja, hij is al vrij. Waardoor ik ook heel vaak denk, ja, waarom zou je dan nu nog al die moeite doen? Oh, werken aan zo'n podcast terwijl je je straf al uitgezeten hebt.
3: Ja.
2: Maar ja, het kan natuurlijk nog dat zo'n zaak heropend wordt. Dat kan. Nou ja, je noemde net al Lucia de B. Het is mogelijk. Ja. Maar dan moet er een nieuw feit aan het licht komen. En dat is wel heel erg lastig. Maar wie weet wat het allemaal nog in gang zet.
0: En even een gewetensvraag naar jou toe. Want ik snap het trucje maakt. Het is fantastisch dat het überhaupt gemaakt wordt natuurlijk. Dat er geen onduidelijkheid over bestaan. Maar als ik zoiets zou maken, en heel veel mensen denk ik, je wil toch dat je denkt, oké, we hebben iets. Dit is een verhaal. En uiteindelijk blijkt dat het toch
1: allemaal verkeerd is.
0: Dus hoe zit dat met jouw tunnelvisie? Hoe zit jij hierin? Wat is jouw gevoel? Want dat is heel, lijkt me ook als journalist, als je zo'n podcast maakt, heel lastig. Omdat ja, wie geloof je? Wat is de waarheid?
3: Wil je dat je eigenlijk wordt.
2: Maar je wil eigenlijk misschien dat het op zijn voorhoofd staat. En je wil ook dat als je met hem spreekt, dat je weet, ik kijk, oh, moordenaar of niet.
0: Ja.
2: Alleen, je kunt het niet zien aan iemand. En ook al is hij heel keurig, heel aardig. Ja, ook keurige, aardige mannen kunnen een moord gepleegd hebben. Dus je weet het niet. Het enige wat je kunt doen is afgaan op de feiten. En op de steunbewijzen.
0: Ja,
2: dus je moet het ook weer niet laten vertroebelen door het beeld wat je van iemand hebt.
0: Maar wat denk je, Maaike? Aardige man. Wat denk jij, Maaike?
2: Echt niet. Wat zeg je?
0: Wat denk jij?
2: Ja.
0: Luister,
2: dit vind
0: podcast.
2: Ik zo lang. Ja, moet je de podcast uit? Ja,
0: we
2: zitten er nog in, hè? We zitten er nog midden in. Het
1: nee, ik kan alleen maar zeggen, inderdaad, luister de podcast. Want echt, gelijk vanaf het eerste moment vallen jullie met je neus in de boter. En dan wordt gelijk eigenlijk die vraag misschien wel bevestigd. Kijk, maar een antwoordje. Ja.
0: Het gekke is alleen, die podcast die is nu nog niet te beluisteren.
1: Nee, na
0: 7 uur. Na 7 uur kun je hem
3: beluisteren. Na 7 is hij niet te beluisteren.
0: Nee, in ochtend is het 6 en 9 ook niet. Een van de twee makers, Maaike Timmermans, ze maakte met Noah van Oostrom het Misdaadbureau een nieuwe podcast, De Biecht van Karel. Dankjewel voor je tijd, Maaike. En ik vind het nu al spannend.
2: Hoi.
0: Het is 3FM, de bijna nummer 1.

0: moet wel heel eerlijk zeggen, niet representatief. Mocht je naar een concert van Turnstile gaan, dit is echt het ontspannen B-kantje van Turnstile.
1: Ja.
0: Als je nou denkt, dit is fantastisch, ga dan meer luisteren voordat je gelijk een ticket van naar een concert van Turnstile boekt. Want het zijn gewoon punkers, dat is gewoon echt keihard.
2: Ja. Oh, ja, is goed dat je dat zegt.
0: Ja, maar wel echt heel erg lekker. En nog één vraagje van Shadowtje. Hoe heet die podcast waar je het net over had?
2: De Biecht van Karel.
0: Nu te beluisteren, of eigenlijk vanaf 7 uur te beluisteren. Ja. Dat even duidelijk is.
2: Ja.
0: Sydney, goedemiddag.
3: NOS op 3. Hey Wijnand, goedemiddag.
0: Het laatste nieuws.
3: Ja, lang rijden voor de beveiligingscontrole op Schiphol. Sommigen moeten daar vandaag tot een uur wachten.
4: Ja, over hoe lang gaat jouw vlucht?
5: 3 kwartier.
4: En hoe lang denk je dat je nog in de rij moet staan?
5: 2 uur.
4: Oh. Heb je het al opgegeven?
5: Nee, zeker niet. Nee. Ik ga het gewoon proberen. Ik heb toch niks te verliezen.
4: En wist je dat?
5: Nee, dit wist ik niet. Nee, ik ben hier al een uur.
3: Ja, veel kwamen dus voor een verrassing te staan. Het is druk omdat Schiphol vanaf vandaag met andere bedrijven samenwerkt voor de beveiliging en ook op een andere manier. Volgens vakbond FNV is er veel onduidelijkheid daarom onder het personeel. Ze moesten snel in een paar dagen bijvoorbeeld hun oude uniform inleveren en ze weten alleen nog voor de komende weken hoe hun rooster eruit ziet. En veel beveiligers hebben zich daarom ziek gemeld. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenen fraude. Volgens de Belastingdienst zouden die Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd. Daarmee vulden ze belastingaangiftes zo in dat ze geld terugkregen. En zo zouden ze in totaal 6,7 miljoen euro hebben gekregen.
0: Ja, jij wilde graag weten hoe ze dat precies gedaan hebben.
1: Ja, gewoon journalistiek, hè?
0: Is er ergens een website voor te vinden voor Janne?
3: Ja, heel veel verschillende gemeentes afgaan. En dan zeggen, ik wil een DigiD graag alsjeblieft. En die ene fatbike of elektrische step met een vette korting van 80%. Ja, dat klinkt verleidelijk, maar het is wel toch te mooi om waar te zijn. In een jaar tijd kwam de politie ruim 500 vage webshops tegen waarmee oplichters adverteren op bijvoorbeeld Facebook en Instagram. Opvallend is dat ze daarbij namen van bekende winkels gebruiken, bijvoorbeeld de Lidl. En als je er iets bestelt, dan kan je fluiten naar je pakketje en je centen. Verslaggever Ibrahim Dosso die checkte in Den Bosch of mensen wel een beetje scherp zijn.
6: Zie je die dingen wel eens voorbij komen op bijvoorbeeld Instagram?
7: Ja, en vooral op TikTok heel veel. Ja, dan kijk ik gewoon filmpjes van kleding. Of dan doen ze allemaal net dat het allemaal heel mooi is. En dan klik je erop en dan is er denk ik heel veel korting of zo.
8: Sieraden of parfum of zo, ja.
6: Ben je er wel eens ingetrapt?
8: Eén keertje, ja.
6: En wat was de schade?
8: 50 euro.
6: Waar let jij allemaal op?
9: Ik zit zelf in cybersecurity. Ik weet waar ik op moet letten.
6: Vaak letten mensen niet op hoe die URL eruit ziet. Hè? Wat moeten mensen daar vooral doen?
9: Nou, bijvoorbeeld, kijk, nou, we zijn hier bij NOS. Sommige mensen bijvoorbeeld nos-nl.nl. Dan denk je van, oh ja, NOS. Maar NOS is natuurlijk nos.nl. Dus daar moet je goed op letten. Bovendien bij de balk op Google goed kijken of de link goed staat.
6: En denken dat mensen beter op moeten letten of dat het vooral een verantwoordelijkheid is van bijvoorbeeld apps zelf?
10: Ik denk wel dat de apps meer moeten doen. Niet zomaar alles blind goedkeuren, maar echt structureel gaan kijken van, hey, klopt dit?
3: Ja, en ook de politie wil dat Meta, het bedrijf dus achter Insta en Facebook, de advertenties beter gaat controleren.
1: Nog een goede tip als je wil weten of je niet opgelicht wordt. De podcast baart de Benner rankende reviews.
2: Inderdaad, ja. Altijd goed.
0: Want ja. Wat leer je daar?
2: Ja, wij ranken reviews, dus wij laten weten of het nep of echt is.
1: Ja.
3: Of de vage webshop is.
2: Precies.
0: Als je een fatbike kan kopen voor 80% korting en je doet dat, dan verdien je het ook gewoon, toch?
2: Yeah.
0: Ja, maar... Als het te mooi is om waar te zijn, dan is het dat
2: ik
0: vaak
2: ook. Ik hoop dat jij een keertje wat opgelicht.
0: Nee, nou, ze hebben het laatst bij mij geprobeerd, hè?
2: Oh.
0: Ja, dat is heel, kan ik later uitgebreid over vertellen.
2: Oké. Okay.
0: Als je gaat geluisterd naar de ochtendshow op de vrijdag met Barend, dan heb je het hele verhaal al een keertje gehoord.
2: Ja, maar dus blijf ik altijd lekker
0: dat was
2: uit.
0: Een soort van scam. Maar 80% korting. 80% korting. Dat is toch, dat kan toch niet?
2: Ja, je wilt het toch? Je wilt het gewoon dat het zo is.
0: Ben je gewoon echt heel gretig. Of je denkt van, ja, dit is de kans. Niemand heeft dit.
3: Het weer nog wat buien. Vanavond is het wel weer wat droger bij een graadje of 6. Morgen eerst nog droog, maar in de middag dan gaat het wel weer wat regenen. En dan wordt het zo'n 15 graden.
0: Meld de files.
2: Ja, het is wel een beetje druk. De A2 Amsterdam Den Bosch voor knooppunt Everdingen 36 minuten. Wegdek in slechte toestand. De A4 Amsterdam Rotterdam voor Den Haag Zuid 16 minuten. De A16 Rotterdam Breda voor afrit Dordrecht Centrum 9 minuten. De A27 Almere Gorkum voor knooppunt Everdingen 44 minuten. De A28 Amersfoort Utrecht voor Utrecht 26 minuten. De A 50 Eindhoven-Oos voor Uden-Zuid 22 minuten. En echt de laatste, de A58 Tilburg-Eindhoven voor knooppunt Bateldorp 23 minuten.
0: Weet je dat ook al? Ja, dan moet je dat wel even zeggen.
2: Oh.
0: Maar dit is voor mij een half jaar geleden dat ik dit gedaan heb.
2: Ja, Lil Freakje.
0: Ja, wacht even. Welke was dat
2: nou? Ja, Lil Freakje.
0: Deze?
2: Nee, naar beneden. Lil Freakje.
0: De Lil Freakje. Ja. Oké, nou, dan gaan we alles even stoppen.
2: Ja, even stop. Ja, maar, yes.
0: Ja, dit is,
2: ook even weg.
0: Je hebt de hele boel verbouwd. Ja. En je hebt je gootsteen op een andere plek zitten. En dat zeg je mij niet even.
2: Oké, let's go.
0: Ja, wacht even.
2: Oh nee.
0: Ja, maar de techniek die staat weer voor niks.
2: Nee, ik begrijp het.
0: Het wordt echt tijd dat deel weer terug is, jongens. Ja, wat een bende hier.

0: meeste mensen gaan misschien één weekend naar een festival.
1: Hebben jullie nog een beetje energie?
0: Deze mensen? 26 dagen, 8 festivals. Meer dan 1000 artiesten. Volg de strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje. Wie het langst overleeft op de camping, wint. Vanaf dinsdag, de finale van het 3FM Gouden Festivalbandje.

0: Taylor Swift, Appelite hoorde je op 3FM. Het is tijd voor het meest spannende spelletje van de Nederlandse radio.
1: Volgende vraag.
0: Volgende vraag. Volgende vraag met op het spel de enige echte Barend de Benner Boombox. Jammer, de regels.
2: Ja, bij de regels zijn heel makkelijk. Bij de eerste vraag geeft de kandidaat als antwoord volgende vraag. En daarna geeft hij bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag. En vandaag is dat Thijs.
0: Thijs, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Thijs, een goedemiddag, jongen. Hey, hoe vaak heb je dit al gehoord en hoe vaak heb je gedacht... ach, dit kan ik makkelijk...
3: Nou, ik heb het al heel vaak gehoord. Daar kom ik nou net achter. En ja, ik ben hier zo slecht. En ik snap ook eigenlijk niet waarom ik heb gebeld. Maar ik hoorde iets van een boombox.
0: Ja. Jij dacht, als het te mooi is om waar te zijn, is het dat vaak ook. Maar goed, is het.
3: Daarom. Dus ik sta waarschijnlijk weer van lul. Maar ik denk, ik probeer het gewoon. Hè.
2: Nee, Thijs, dat komt wel goed. Je bent een harde werker. Je bent 's ochtends al vroeg op. Je bent fris en fruitig. Jij kunt dit.
3: We gaan het zien.
4: Ja, voor inzet al een 10.
0: En Nel, die neemt je mee aan de hand. Nel, we gaan beginnen.
4: Ja, let's go. En welke John heeft de hit? Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht, John.
3: Volgende vraag.
4: Bij welk dier heet het vrouwtje een ooi en het mannetje een ram?
3: Bever.
4: Welke Elise speelt Danielle in de serie Undercover? Elise?
3: Schaap.
4: Welk dier wordt symbolisch de koning der dieren genoemd?
3: Ja, Elise. Ik heb die serie gezien.
2: Kom op, Thijs.
3: Ja.
2: Kom op.
3: Ik hoor een schaap op de achtergrond. Maar...
2: Ja, schaap, goed.
4: Welke paal is onderdeel van het duo Akda en de Munnik?
3: Ik ben de vorige vraag.
4: We dachten, kijk, Wijnand is er vandaag voor spek en bonen bij. Thijs, jij gaat ook voor spek en bonen, maar jij helpen je een beetje. Maar ja.
2: Ho, wacht eens even. 4 vragen goed.
5: Hey, dat zou een weekwinnaar zijn, hoor.
0: Je ligt gewoon op ramkoers, joh. Yes. Maak je geen zorgen, Thijs.
3: En morgen weer een nieuwe editie. De Olympische gedachte.

0: Robertje. En een adder. En weer een adder. Dank u, joh. Maar morgen is die adder er weer. Dan is Barend gewoon weer terug. Maak je daar geen zorgen om. Zometeen gasten in de studio.
1: Oh, ik moet even parken. Biertje. Vriend. Summer in de park.
0: Mark Floor.
1: Zomer.
0: En Snelle. Die de ene naar de andere single uitpoept voor mijn gevoel. Alweer een nieuwe single van Snelle. Hij is lekker hoor. Je gaat ze zometeen hier allebei horen. En laten we ook niet vergeten dat dat zo'n 90's tijd is.
2: Vechten.
0: Huh? Oh. Zit jij er zo in?
2: Wordt het spannende.
0: Ik heb een fantastische plaat.
2: Ja, ik ook.
0: Nee. Yeah. Jij hebt een leuke plaat. Ik heb een fantastische plaat.
2: Ja, ik ook.
0: Je hoort het zo?
3: 3FM.
4: Ster. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
6: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
7: Allsafe. Geeft ruimte.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
8: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
9: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
10: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
9: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
11: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
12: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
13: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
15: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 per se gratis.
16: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
17: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
18: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: met Wijnand en met Nelly en met Sydney, want die heeft het laatste nieuws voor je.
1: Ja, goedenavond. Spoedoverleg in Den Haag vanavond. NOS op 3. Het kabinet en de Nederlandse gemeente buigen zich over de onrust rond de asielopvang, nadat meerdere protesten tegen opvanglocaties flink uit de hand liepen. De druk op het kabinet nam de laatste tijd toe en de gemeente willen nu actie zien, zegt politiek verslaggever Ewout Kiviet.
2: Ze willen ook dat er vanuit de politiek gestaan wordt voor beleid wat Den Haag wil. Den Haag stelt wetten op, bijvoorbeeld die spreidingswet, die voeren gemeenten uit. Nou ja, dan moet Den Haag er ook voor gaan staan dat ze dat echt moeten uitvoeren, die gemeenten, en hen daarin steunen.
1: De laatste tijd liepen anti-AZC-protesten in onder meer Loosdrecht en Apeldoorn helemaal uit de hand. Bij 2 supermarkten in Brabant is drugs gevonden tussen het fruit. Vanmiddag werd eerst een onbekende hoeveelheid drugs gevonden bij een winkel in Sint-Oederode. En een tijdje later gebeurde dat ook bij een winkel in Den Bosch. Het is niet bekend waar die drugs vandaan komen. Een vrouw van 30 uit Rotterdam-Hoogvliet wordt verdacht van het stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren als uitzendkracht in de ouderenzorg in de omgeving van Rotterdam. En zou jarenlang gestolen hebben van haar patiënten. Ze zou voor zeker €67.000 aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben verkocht bij goudinkopers. En pak je telescoop er maar bij, want een grote asteroïde scheert vanavond langs de aarde. Die steen die vliegt ruim 90.000 kilometer bij ons vandaan. Dat klinkt misschien ver weg, maar het is zo dichtbij als je kan komen zonder te botsen, zegt deze ruimtewetenschapper van de TU Delft.
3: De afgelopen 8 dagen zijn er door een heleboel observatoria heel nauwkeurige metingen gedaan aan de positie van deze planetoïde. En daar is een baan doorgevit. Dus we weten vrij redelijk hoe die door de ruimte beweegt. En de onzekerheden op die baanbepaling zijn zo klein dat we ook zeker weten dat die in dit geval de aarde niet gaat raken.
1: De asteroïde heeft een doorsnede van zo'n 20 meter. Het weer op sommige plekken nog een buitje. Vanavond wordt het langzaamaan droger bij een graadje of 6. Morgen is het eerst nog droog met af en toe zon. Maar in de middag dan volgt er wel weer wat regen. En dan wordt het zo'n 15 graden.
0: Dankjewel, Sydney. Verkeersinfo 203 kilometer. Meldingen nog van de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Voor Eveningen 55 minuten. Dan over naar de A27 Almere richting Gorkum. Voor knooppunt Eveningen door een file op de A2 daar een half uur vertraging. A50 Eindhoven richting Oslo-Veghel Noord. Nu een kwartier. En tot slot de A58 Tilburg richting Eindhoven. Voor knooppunt Batadorp 20 minuten. 3FM.
4: Ster. Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
6: Dat wordt genieten.
4: Ja, dus. Aldi.
7: Jongens, eten.
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
14: craving. Domino's.
15: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
0: Je bent op oorlogspad.
16: Ja, je ziet het, hè?
0: Ja, ik zie het.
16: Vuur uit mijn ogen.
0: Zometeen hoor je wat daarachter zit en of ze die oorlog ook gaat winnen. Ja. Is Somjeu.

0: Dark Before the Dawn, Son Mieux hoorde je op 3FM. Barend en Bennen zonder Barend.
1: Het is 90's tijd, het is 90's tijd. Tijdens het snaaien is het 90's tijd.
0: Die is goed ziek, de hantavirus.
2: Nee. Wat?
0: Barend. Maak een gek grapje. Nee, luister niet eens. Maakt niet uit. Nee. Ik zit hier als een soort van robot tegenover je.
2: Wat?
0: Prima, laten we het weer over jou hebben, Nel. Laten we het over jou hebben.
2: Nee, herhaal je grap nog eens.
0: Nee. Barend is er morgen weer, dat zei je.
2: Hantavirus.
0: Ja? Dat zou ik nooit durven zeggen over mijn beste vriend. Absoluut niet. Nee, is gewoon even een lastig dagje. Laat ik het zo
3: maar over de 90's gesproken, hè?
2: Ja.
3: Zijn jullie ook maagd in de 90's?
2: Nee, de zeros.
0: Nee. Weet je dat zeker, Nel? Was het niet 95?
3: Kan niet zo snel rekenen, volgens mij.
0: Was het niet 95?
2: Ja, dat was wel een... Nee, het was niet 95. Nee, zeker niet. Nee, joh, 95 was ik 9. Dat kan echt niet.
0: Nee, Ben jij pas 39?
2: Ja.
0: Oh, dat wist ik helemaal niet, schat.
2: Ja.
0: Ik had het... Nee.
2: Jij ja, in 2021, toch?
0: Ja, leuk, waarom vraag je dit, Jel?
2: Ja, oh, ja.
3: Het is 90's tijd, ik probeer even het pijnlijke vlek die je net maakte niet verder in te wrijven.
0: Ja. Ik was gewoon 18, jij was...
2: Ik was 15, bijna 16, maar dat vind ik echt veel te jong. Achteraf gezien denk ik, oh nee, dat had veel ouder gekund. Het schijnt
0: dan
2: dat de leeftijd waarop mensen voor het eerst vrijen met elkaar, dat die ook langzaam wat omhoog gaat. Dat vind ik best wel een goeie.
0: Ja?
2: Ik had geen idee wat we aan het doen waren.
0: Eerst een beetje oefenen op jezelf, toch?
2: Ja, dat doe je sowieso, denk ik.
0: Ja, maar misschien wat langer dan. Ik weet het niet. Ik vond 18 vond ik ook wel een mooie leeftijd van mezelf.
2: Ja, toch?
3: Dan mag je rijden.
2: En bracht het jou alles waar je op gehoopt had?
0: Nee, maar ja, dat is toch altijd met heel veel dingen voor de eerste keer.
3: Zeg nou eerlijk, keer was dat je bij jezelf dacht van... Is dit nou waar iedereen zo druk om doet?
0: Ja. Maar misschien is dat voor jongens anders dan voor mij, de Nel.
2: Ja, nee, ik denk hetzelfde.
0: Ja?
2: Ja.
0: Wat dacht jij?
2: Ja, nou ja, ik dacht, ik vond het gewoon meer heel spannend allemaal. Als in, ja... Dan was spannend, maar niet per se lekker of
0: nee,
2: zo.
0: Nee,
2: was
0: niet dat
2: je dat, ja, niet dat je ervan genoot. Het was meer dat ik dacht, oh, dit is iets wat we moeten gaan doen of zo.
0: God, tot zover ranking de podcast.
2: 90's tijd, twee platen uit de jaren 90.
0: Ja.
2: Barend, Wijnand heeft er eentje. En ik heb er eentje, menu A, menu B. Jammer, is de poll geopend op de NPO Luisteraar?
0: Nee, ga ik nu doen.
2: Oké.
0: Okay. Kijk eens aan, slinger die poll even aan.
2: Ja, welk nummer heb jij, Wijn?
0: Och, prachtig. Supergrass heeft veel mooie muziek gemaakt, maar dit is

0: Ja, 1995.
1: Zou Jeroen van Inkel dan zeggen?
0: 95 was het wel, ja, wat een plaat.
2: Een lekker vrolijk liedje. Toch?
0: Ja, heerlijk. Ja. Je kan erop stemmen. Menu A via de poll in de NPO Luisterapp. Heb je hem nog niet? Download het dan voor mij even. Dat is volledig gratis. Mis je niks van de NPO en van 3FM. Maar kun je vooral stemmen. En dan kun je menu A aanklikken. En dan ben je er eigenlijk al. Dan is alles wat je moet doen.
2: Ik heb ook nog een minuutje B voor
0: goed,
2: je.
0: Het is Barend en Bennig.
2: Nee. Ik heb nog een...
0: Nee, zo wil ik ook niet zijn.
2: Alleen hier dan, was je. Nee, ik heb, ik denk, een van de mooiste Nederlandse liefdesliedjes uit de jaren 90. Namelijk uit 1997. En ik weet wel, mijn allereerste jeugdliefde was op Mike. En ik was zo enorm verliefd. En Mike deed af en toe deed hij een klein briefje in mijn zak met een lief tekstje. En af en toe fietste ik ook langs zijn huis. En dan keek ik altijd of Mike niet toevallig... Wat zit jij te kijken?
0: Dat is zo mooi. Ja, dat springt mijn hart van over.
2: Ja, het was ook heel lief. Want hij
0: deed Mike een briefje in jouw zak?
2: Ja, dat is echt zo lief. Wow. Maar ik was zo verliefd.
0: Mike, waar ben je? Meld je.
2: Ja, ja, was
3: hij
2: echt
3: deed het niet meer leven. Hij was toen
2: maar
3: al
2: uiteindelijk, en ik ging altijd kijken of Mike niet toevallig in zijn achtertuin iets aan het doen was. Nee. Soms fietste ik helemaal om toch Mike maar een keertje te zien.
0: Maar wat heeft dat met die plaat te maken?
2: Ja, omdat het gewoon echt het allermooiste liefdesliedje is. En dit was in de tijden dat ik 11 jaar was. En verliefd op Mike. Hero. Maar nu...

0: Ik vind dit ergens een klein beetje vies wat je gedaan hebt.
1: Wat dan?
0: Ja, maar dan wil ik hem ook opnieuw doen.
2: Dat doet Nelly altijd.
0: Het was 1996 en ik ga het eventjes stilgooien. Ja, mijn opa overleed.
1: Nee, nu zit je gewoon te liegen. Ja, opa is helemaal niet in 1996 overleden.
0: Jawel, mijn opa is in 96. Waarom zou ik niet weten wanneer mijn opa is overleden?
1: Oh, ik dacht je zit me niet te
0: pesten. Nee, dat was in 96. En zijn favoriete plaat... was me nu aan.
1: Nee.
0: Ja, en hier ging hij de kerk mee uit.
1: Hier droeg het dus een kist, toch?
0: Ja, dus ja. En dit was met een lach en met een traan. Dus ja, vandaar. Nu, ja, maar dit is wat jij doet, Nel.
1: Nee, ik vertel gewoon mijn eerste liefde. Nee,
0: jij komt met een soort van romantisch verhaal... wat helemaal raakt, waarvan iedereen helemaal wegkwam. En dan ga je vervolgens zeggen... Ja, en daarom heb ik deze plaat. Maar die heeft daar niks mee te maken.
1: Dat is er niet uit.
0: Ja, maar je verkoopt het alsof het... je verkoopt een fatbike alsof je ermee kan vliegen.
1: Nee.
0: Dit is wat je doet.
1: Nee.
0: Nou, ik vind... Als je principes hebt, stem je sowieso me nu aan.
1: Nee. Nee, dit is een liefdesliedje. En ik vertel jullie een liefdesverhaal.
0: Ja.

0: Zendtijd op net 9.
1: 100%.
0: Echt hoor.
1: 1. Ja. 1 seconde.
0: Zo, de knetters. Hey.
1: Sorry pap.
0: Is niet normaal dit.
2: Het is 90's tijd. Het is 90's tijd. Tijdens het snijden is het 90's.
0: Je hebt Mike al misbruikt. Mike die voelt zich nu ook vies.
1: Ja. Waarom?
0: Ja, omdat je dat liefdesverhaal gebruikt hebt om die plaat te promoten. Terwijl dat niks met elkaar te maken had. Ja, is ook een liefdesliedje. Ja.
3: Maar je weet, Mike zit ergens in Noord-Holland in een kelder. Zichzelf nog steeds schoon te krabben.
1: Nou, dus
3: bij het idee hoe dat toen was.
0: Ja. Nee, maar Mike was wel echt een lieverd, want die deed lieve briefjes in de... Ja. Hij was een romanticus, maar dat heeft niks met die plaat te maken.
3: En je hebt het kapot gemaakt.
0: Ja, en het was heel lang heel spannend. En wat heb jij toen gedaan? Want daarom vind ik jou gewoon niet op.
1: Ja, oké, ik ben een loeder.
0: Ja.
1: Want het was echt... Het waren 893 stemmen tegen 892 stemmen. Ja. En toen heb ik stiekem op mezelf gestemd, waardoor
0: het gelijk
1: stemmen.
0: Was. Maar gelukkig.
3: Zo werkt het niet.
0: Het ware nieuws komt altijd naar boven.
4: We got our first key race alert.
0: Key race alert! Yes! En daarvoor schakelen we over naar Gerald. Gerald, wat wil je, Gerald? Gerald?
5: Ja, een minuutje aangraag.
0: Nee.
1: Nee, hoe wil je aanspreken?
0: Moeten we je als Gerald of Gerald aanspreken?
5: Oh, Gerald.
0: Gerald.
3: Ja, kan of ook. Gewoon King of the Road. Want onze Gerald die heeft zijn eigen elektricienbedrijf.
0: Kijk.
3: En rijdt, hoorde ik, in een dikke Mercedes. Dat doet hij goed.
0: Dat zijn goede tijden natuurlijk. Heb je handjes en kun je werken, dan zijn het goede tijden. Toch
3: zeker.
0: Niet, Gerald?
5: Ja, zeker weten. Lekker druk, dus...
3: Ja, mooi man.
0: Heel
1: wat eerlijk kort... toch dat je overal een lichtje laat branden?
3: Ja.
5: Ja.
3: Gerald denkt ook wat mee van land.
5: Echt jongens. Doe
0: het
5: aan.
0: Dat je overal een lichtje... Dat we dat op de bus van Gerald gaan zetten.
3: Ja.
0: Gerald, elektricien Gerald, laat overal een lichtje branden.
3: Ja.
0: Ze denken dat je ook nog het evangelie kon verkondigen zometeen. Maar waar sloeg je op aan? Waar sloeg je op aan?
5: Ik stond hier.
0: Waar sloeg je op aan? Qua platen, niet qua, qua zekeringen.
5: Ja, een minuutje aars gaat wel altijd geluk.
3: Ja.
0: Ja,
1: vind ik op zich ook best wel een goede storytelling.
5: En sowieso dan, gewoon dat bruggetje van Nelly, dat klopt er gewoon niet. Dus ja, je moet toch gewoon
0: afgestraft zijn. Jij voelde je ook genaaid, hè?
5: Ja, ik voel me gewoon compleet genaaid.
0: Ja, wij voelen ons smerig en vies. Nou goed, gelukkig zeker.
1: Gaan jullie lekker samen klonteren.
0: Weinig weerstand, hoopspanning, daar hou je van. Oh, dit is super
3: cool. Stop,
0: natuurlijk, ja.
1: Oh, wat ga je eten?
0: Gerald, wat ga je eten?
5: Lasagne.
0: Kijk.
3: Oh, lekker.
0: Heerlijk. Gerald, dankjewel jongen. Super great.

0: tussen jou en de luisteraar op dit moment. Wat appjes die binnenkomen. Helemaal eens met Wijnand. Ongelooflijk, wat voel ik me genaaid. Nel, wat heb je ons nog meer verteld?
1: Wow.
0: Wat
1: nou, Wijnand, Maartje zegt Barend, erken je verlies. Storytelling is de bom. Ja, Barend.
0: Altijd een paar mensen die jij ook weer betaald hebt natuurlijk. Hè?
1: Ja, natuurlijk.
0: Wat heb je Maartje verteld?
1: Omkoperij.
0: Ja. Tate McRae, Greedy. Onze Nel.

0: Wat een hysterie. Tate McRae hoorde je op 3FM.
1: Lekker.
0: Ja.
2: Ik, ja, maar dat merk je altijd als er een gast komt. Dan wordt Nelly altijd een beetje... Ja.
1: Nou, ik mocht net al even langs de gast lopen. Mm-hmm. En die heeft zo'n lekker luchtje op. Hoe heerlijk.
0: Oh ja?
1: Ja, dan schaam ik me altijd een beetje, omdat wij altijd met, zeg maar, met z'n vieren zo in het hok zitten te stinken. En dan komen de gasten en die ruiken dan altijd super lekker.
0: Maar ik doe niet eens meer mijn best. Ik heb elke ochtend na mij, dan heb je tijdloze tracks met Ivo.
1: Ja.
0: En Ivo die heeft een parfum, maar dat is ook echt €350 voor een fles.
1: Ja, ik weet welke hij heeft. Ja, hij heeft echt
0: dat
1: een dure.
0: Echt, die hebt, is, en die komt binnen en denkt gelijk, oh ja, nou ik stop er al mee.
2: Ja, maar
0: dus klaar. Hier kan, hier kan geen deo tegenop. Ik kan echt
2: de Douglas
1: bier. Ja, maar toch, wijn zou ik wel af en toe een deootje op doen. Gewoon. Ja, er is gewoon vrienden onder elkaar.
0: Weet je wat, Nel? Ik ben weg.
3: Mm-hmm. Ik moet even parken.
0: Precies. Zometeen Mark Floor en sneller met een nieuwe. Als ik op vrijdag met Barend zit, is het altijd gezellig. Dan hebben wij nooit dit soort dingen.
1: Ja, het
0: is
1: helemaal rode wangetjes.
0: Op 3. Ik heb echt een beetje met die jongen te doen. Dat is de reden. Jij bent de reden dat hij ziek is.
1: Nee, jij hebt echt rode wangetjes van de gezelligheid.
0: Sydney, goede avond inmiddels.
4: Ja, goede avond.
0: Het laatste nieuws van 6:30.
4: Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen... hebben direct na die wedstrijd meer stoffen in hun bloed... die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt nu uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
5: De grootste toename zagen we bij spelers die een hoge impact kopbal hadden uitgevoerd. Dat betekent dat zij bijvoorbeeld een verre uittrap van een keeper hadden weggekopt. Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in het bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren, betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
4: Maar ja, over die gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers ook nog weinig, dus daar is meer onderzoek voor nodig.
0: Ik moet wel even mijn excuses aanbieden.
4: Oh.
0: Aan iemand van vroeger.
1: Oh jee.
0: Ik heb gevoetbald vroeger. En we hadden een jongen in het team, in het zaalvoetbalteam. Een fantastische gozer, hele aardige gozer. Nooit geen contact meer mee gehad. Maar Auke, Auke Hinksman, sorry. Auke, zijn vader, die zei 15 jaar geleden al... doe niet koppen, pas op.
1: Slecht
0: want dat is,
1: gewoon,
0: dat is echt niet goed voor je. Dus Auke, die kopte niet. En wij waren nog wel eens pissig, want Auke die kopte niet. Ja. Om die reden. En wij maakten hem nog wel eens bal. Auke die mag niet koppen, want dat mag niet van zijn vader. Want dat is slecht voor je. Auke, je vader had gelijk. Sorry.
2: Nou, en Auke is nu professor en jij bent radio-dj. Ja.
0: Dat is wel waar.
4: Ja. Er is onrust over de avondvierdaagse vanavond in Loosdrecht. Vanochtend werd duidelijk dat sommige ouders hun kinderen... met een anti-AZC-shirt aan willen laten meelopen daarmee. Na de onrust over een noodopvang daarvoor asielzoekers in het dorp. Een basisschool loopt niet meer mee... omdat het volgens hen geen feest meer is voor de kinderen op deze manier.
0: Moet een kinderfeest zijn.
1: Ach.
4: En nog een paar weken en dan is het al zover natuurlijk. Het WK in Canada, de VS en Mexico. De KNVB die gaat er nu vanuit dat er zo'n 5000 oranje fans in het stadion zullen zitten bij de groepswedstrijden. En daarnaast verwachten ze nog eens 5000 extra supporters die meelopen in de oranje mars richting het stadion. En daar kijken die Amerikanen ook wel heel erg naar uit. De lokale tv-zenders die hebben de oranje fanbus namelijk ook al gespot die voor de stoet uit moet rijden.
6: It is the place to be. It is the center of attraction for Netherlands fans before every single match. And one thing I learned about the Dutch and their soccer team is they take these pre-game celebrations very seriously. Again, all centered around this double-decker bus.
4: Ja, en dat gaan ze dus voor de eerste keer zien op 14 juni, want dan spelen we tegen Japan.
0: Ja, ik heb dit 2 jaar geleden meegemaakt tijdens het EK, samen met Jelmer.
2: Ja,
0: dat was groot. Ja. Dat was fantastisch. Met z'n allen, met 10.000. Dat was niet normaal.
2: Nee.
0: Nu heb je 5.000 oranje fans in een stadion, 5.000 erbij, een groep zit... Je zou dan niet, dit is toch, ja, je wilt er niet doodgevonden worden, toch, Jel?
2: Nou, dat lijkt me geweldig.
0: Ja. Meen je dat serieus?
2: Nee, hè? Zeker niet.
4: Het weer nog wat buien. Vanavond droger bij een graadje of 6. Morgen eerst nog droog, maar in de middag dan volgt er wel weer wat regen. En dan wordt het zo'n 15 graden.
0: Sowieso lijkt het mij onbetaalbaar. Om daar naartoe te gaan. Je vliegtickets, hotel en dat soort dingen.
2: Ik heb wel een vermoeden, dat heb je in het verleden ook al gezien. Ik denk dat als die wedstrijden eraan gaan komen... dan denk ik dat die kaarten wel een beetje gaan dalen in de prijs.
1: Ah, tuurlijk.
2: Nu zijn ze zo extreem duur.
0: Ja, voor de mensen die echt wat met dat spelletje hebben... weet je wat, die er helemaal verslaafd aan zijn... dan snap ik het wel, ja.
2: Ja, toch.
0: Ja. Hadden we het weer al gehad?
1: Ja, zeker.
0: Ah, kijk eens aan. Dan zit ik nog bij de verkeersinformatie. Ik zit er met mijn hoofd bij Snelle en Mark Floor, joh.
1: Ja.
0: 43 kilometer.
1: De A2 Amsterdam Den Bosch voor Afrit Everdingen 36 minuten. En de A27 Almere Gorkum voor Haaksteen 25 minuten.
0: Goed gedaan, Nel.
7: All right. Ladies and gentlemen, people, zijn we een beetje wakker. Ik wel.
0: Here we go.

0: op 3FM.
1: Zometeen Shanna Spyro. Die van Die On This Hill heeft een nieuwe. Material Lover. Eerst Sam Fender, de allerbeste. Dit is Rain.

0: zijn hier in de studio. Snelle, Mark Floor. Fijn dat jullie er zijn, jongens.
1: Ja, wat leuk dat we er mogen zijn, jongens.
2: Onwijs leuk.
3: Het is toch wel lekker als je, zeg maar, als deze plaat wordt ingestart, dat jullie dan allebei spontaan gewoon echt een zieke lach op je gezicht hebben.
2: Dat is hard.
1: Ja. Ik heb ook zelden zo'n leuke release meegemaakt. Want we doen natuurlijk veel dingetjes zoals dit samen. Interviewtjes en shoots en contentdagen.
2: Zo.
1: Ja. En ze zijn allemaal bijzonder leuk.
2: Ja.
3: En neem ons even mee. Wat maakt dat het gewoon echt leuk is?
1: Nou ja, zeg maar, we zaten op een gegeven moment met het label aan tafel. En toen was het, wat ga je dan? Weet je wat, je gaat een liedje promoten. Parkje, biertje, vrienden. Oké, wat zullen we dan doen? Zullen we een parkje en een biertje en dan wat vrienden doen? En dan zetten we een camera aan en dat is het. Dus we hebben heel veel gechilled met heel veel vrienden in een park. Met een paar biertjes. En
2: heerlijke barbecue.
1: Gewoon het gevoel wat in het liedje zit. Dat hebben we gewoon vastgelegd op camera. Dus dan wordt het vanzelf leuk.
0: Wat lekker zeg. Ja. Hey, jullie kennen elkaar best wel heel erg lang. Je bent nu meerderjarig, Mark. Ik maak er een geintje, maar je bent 19. Maar jij kent Lars, denk ik, al vanaf je 15e of zo.
2: Ja,
0: het gaat best wel ver terug.
2: Sinds de Voice Kids. Ja, toen leerde ik hem kennen. Of nou, daarvoor ken ik hem al. Toen,
1: we deden allebei mee.
2: Snap je? En toen, dat is, toen hebben we elkaar leren kennen, omdat jij mijn coach was. En toen, toen ben ik zelf liedjes gaan schrijven. En toen heb ik getekend bij Lars' label.
0: Ja.
2: En zo is het eigenlijk een beetje het balletje gaan rollen.
0: Wat heeft hij dan, Lars?
1: Mark Floor is een bijzonder leuke, enthousiaste kerel met een aanstekelijke positieve energie en een bak goede humor. En daarnaast maakt hij ook nog eens hele leuke liedjes die dicht bij hemzelf liggen. Dat doet hij ook steeds beter. En hij wil graag leren en hij maakt schrijft steeds meer zelf en steeds betere liedjes. En ondertussen werkt hij ook nog een beetje aan stemgebruik. En, al met al.
3: Ja, maar die stem is ook wel een beetje omlaag gegaan, hoor ik, denk ik.
2: Ja, jawel.
1: Nou, je zat toen in The Voice.
2: Toen zat ik echt in mijn stemreuk, zeg maar. Toen had ik daar echt last van.
3: Dat hij steeds.
2: Overslaan, dat soort dingen. Maar naarmate dat. Je moet gewoon veel zingen. En op een gegeven moment zing je dat er gewoon een beetje doorheen.
1: Maar je hebt sowieso een heel. Mark Floor heeft sowieso een heel karakteristiek laag geluid. Ik denk dat je als je. Of je nou mooi vindt of niet, je hoort meteen dat het Mark Floor is. En ik vind het in ieder geval wel heel erg mooi.
3: En blijft hij nou altijd je coach? Of is het nou wat ik hoor? Toch wel een beetje die coach.
2: Is wel grappig.
3: Toch een beetje die daddy rol. Ja,
2: de feeling, de daddy rol, oké.
3: Nee, maar wel zo'n liefdevolle
2: de
3: coach.
2: De rol is denk ik, de rol is ook wel veranderd. Ook echt wel matties. Nou, lekker barbecue met elkaar. Kunnen we ook nu heel, ik vind het ook heel leuk om te doen. Maar ik sta volgens mij nog steeds wel als telefoon als Mark Floor Voice Kids.
1: Dat is wel
2: dat zegt misschien ook wel wat.
1: Ga ik nooit meer
0: en hoe staat hij dan in je telefoon? Ben ik ook benieuwd naar.
2: Ja, Lippie.
1: Nee. Oh.
3: Oké, vrienden wel dus al, ja.
0: Oh, wat goed zeg. Hé jongens, heel fijn dat jullie er zijn. De hele dag promo hier gehad om die nieuwe single dus. Is dit het eindstation? Of smaakt dit naar meer? Wat zijn verder de plannen? Ik bedoel, het is altijd kut om te vragen natuurlijk op een dag dat net een nieuwe track uit is. Maar ik kan me zo voorstellen, als je zo'n vriendschap samen hebt, dat je ook zegt van, nou, hebben we dit en ik wil dat eigenlijk nog met jou doen. Of ik wil dit nog gaan plannen.
1: Nou, wij gaan gewoon vooral heel veel liedjes samen maken. Ja. En of wij dan ook allebei als artiest op dat liedje staan, dat weet ik nog niet. Nee. En ik hoorde net, kijk, dat leer ik dan weer van Mark. We hebben dus net vandaag de 1000 TikToks aangetikt.
2: Hey, dat
1: heb ik echt nog nooit gehad met mijn radiomuziek. Ja. Dus de 1000 TikToks. Dus zodra het weer een beetje mooi weer wordt, gaan we even flink TikTokken met z'n tweeën.
2: Want het is natuurlijk ook wel gewoon anderhalf week echt net. Het kwam echt uit de hemel vallen gaan. Dat is niet normaal.
0: Niet normaal. Ja, de graftakken. Ja.
3: Maar we gaan naar 31 graden.
0: Heerlijk. Dat is echt perfect. De nieuwe van Mark Floor en Snelle.
1: Zullen we zo ook even een TikTok opnemen?
0: Biertje. Yuck. Vrienden. Ja, hoe werkt dat?
1: Ik ga even dwars de aankondiging. Sorry, hoe werkt dat? Wij gaan een TikTok opnemen. Los hem er maar in.
0: Let's go. Lekker. Parkje.
4: Biertje. Vrienden.
5: Ik ken mijn

0: drankje, biertje, vrienden, Mark Floor en snelle Mark Floor. Waar gaan jullie nu heen? Wat ga je nu doen?
1: Zometeen?
0: Ja?
1: Als in, ja, ik ga zo naar huis, denk ik.
2: Wat ook echt een saaie vraag.
0: Ja, ik ga boos
2: zijn, want ik zie me nog voor me. Kijk, waarom
0: ik doe... Nee, maar een vraag, want ik zit gewoon... Ik voel de gezelligheid van die gasten hier
3: in
0: de studio.
3: Ja, zeker.
0: Die gaan nog even Mackie pakken. Die gaan nog even ergens heen. Ja. Helemaal dat...
1: En daar heb ik meestal wel last van, ja.
3: Ik heb wel echt beloofd dat ik thuis ga koken.
1: Ik ga nog padellen zo.
3: Hé, hoe laat dan? Want dan wil ik nog wel even mee misschien daarna nog.
1: Ja, 21:30.
3: Ja? Zullen we dit even afmaken als we niet meer op de radio zijn?
0: Ja, okay. Hey guys, dankjewel.
1: Sowieso.
0: Het is 3FM, Barend en Ben, een middagshow. Empire of the Sun is here.

0: Of doe je dat nooit met Odik? Meldt hij zich nooit in de studio als het tijd
1: is? Hallo! Odik!
0: Hij was weer.
1: Ja, kom
0: maar. Hij was weer jammer aan het knuffelen.
2: Hoi!
0: Hey, vriend!
3: Hey, wat?
0: We hebben een afmelding gehad.
2: Wacht even.
0: Iemand afmelding. Die heeft vanmiddag al geappt.
2: Ja?
0: Die wilde heel graag in eerste instantie meedoen met een spel van jou, maar die wil nu toch niet meedoen.
1: Nee, want ze heeft eindexamens.
0: Ja, eindexamens.
2: Luister.
0: Of je daar rekening mee wil houden.
2: Maar je kan gewoon 100 euro winnen hè, vanavond.
1: Ja, dus, oké, maar je studie opnieuw, een jaar opnieuw doen kost is meer geld.
2: Ja, dat kost meer.
1: Ja.
2: Hé, hey, wat doen jullie zo meteen om 7:30?
1: Jel, wat doe jij om 7:30?
0: Jel doet alles voor geld.
2: Ja?
0: Zeker.
2: Ja?
0: Zeg het maar.
2: Nou ja, kans op tickets vanavond. 100 euro concertengoed.
0: Ik ga vast onder het meubel zitten.
4: 3FM. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: TV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
8: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: Robijn, 1 plus 2 gratis. En AH Excellent vleeswaren en borrelhapjes, 2 dagen voor prijs. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl. ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
4: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
5: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
6: Social Deal deals die je niet mag missen.
7: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
8: Zoveel money!
7: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
10: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
9: Ai, de man met de hamer.
10: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
11: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
12: We denken na over een koophuis.
13: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
12: Bart, met die loopgroep?
13: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
14: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
15: 3FM. Alright, alright. Avondshowtijd. Is er meteen muziek van Lola Young. Messi ga je horen. Eerst krijg je het nieuws. Het is 7 uur.
16: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
17: Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in het bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
16: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. De luchthaven werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters en zorgen over een hoge werkdruk.
18: We zijn al maanden bezig om de problemen aan te dragen en te signaleren voor zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven. En een heleboel beveiligers zijn van mening dat zowel de bedrijven als Schiphol niet adequaat met die signalen omgaan.
16: Schiphol adviseert om op tijd op de luchthaven te zijn. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt verdacht van het jarenlang stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving. Ze zou voor zeker €67.000 aan sieraden hebben verkocht bij goudinkopers. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
15: 3FM Verkeer namens de ANWB. Twee vertragingen, langer dan een kwartier. Ik begin op de A2, dat is Utrecht naar Den Bosch, bij knooppunt Everdingen. Het is daar 20 minuten aanschuiven. Komt omdat het wegdek in slechte toestand is. De rechterrijstrook is er dicht. En de laatste vertraging van nu, A27, Utrecht naar Gorkum. Bij Rijnsweert naar de A28 richting Amersfoort. Daar is het een kwartier aanschuiven. 3FM.
8: Steen. Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
19: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
20: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
21: Domino's. Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
22: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
23: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: Ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou. Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
1: Deze DJ die komt langs voor 5 ton per uur. En nee, ik ben het niet. Over wie ik het heb hoor je na muziek van Lola Young.

Mr. Calvin Harris maakte Blessings. Die gozer die kost dus gewoon 500.000 euro hè, voor een uurtje draaien. Ja, maar het is ook een van de allerbeste DJ's ter wereld. Maar ik doe het voor de helft.

spannend. Dit is toch een nek-aan-nek race. En dan heb ik het niet over jij die eindexamens doet en denkt... Gadverdam, ik ben er bijna. Hou vol, het is nog een paar dagen knallen. En dan kun je lekker je verdriet wegdrinken of feestvieren op Gersonisos. Ik heb het over de avondstreak. Dat is iets wat ik elke avond met je doe. Gewoon even net als op Snap, elke dag een berichtje met je delen. Doe dat ook naar mij. Stuur even je naam in de app van NPO Luister. Zet ik een vinkje achter je naam op de lijst. Ben je er nou in een maand bij, het allervaakst... dan win je een zelfgemaakte pot sambal Odij. En ik hoor je denken, de maand is inderdaad bijna voorbij. Maar het kan nog, hè. Kijk, ik zie je hoog bovenaan. Bas, Daniel, Siegfried, Maarten, Kevin, Jesse, Lorenzo, Henriette. Jouw naam kan er nog bij. Ik spreek je zo meteen. Eerst muziek van Kensington.

0: meeste mensen gaan misschien één weekend naar een festival.
1: Hebben jullie nog een beetje energie?
0: Deze mensen? 26 dagen, 8 festivals, meer dan 1000 artiesten. Volg de strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje. Wie het langst overleeft op de camping, wint. Vanaf dinsdag, de finale van het 3FM Gouden Festivalbandje.
2: 3FM.

0: yeah. Aan de andere kant, ik ben nog veel te jong voor een midlife crisis.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Mag ik je even meenemen naar gisteren? Gisteren was ik voor het allereerst in mijn leven solo naar een concert. Ga ik je later vanavond nog veel meer over vertellen. Maar eerst de recensie van dat concert. 10 out of 10. Ik was bij Bazaar en ze speelde dit liedje live in de hoofdstad. Nou, en ik zweer het je. Ik heb door mijn oordoppen heen gewoon de bas gevoeld. Ik werd weggetrild naar het achterste van de zaal. En dat lukt zelfs niet met de Satisfyer. Bazaar en Nacht in Amsterdam.

Alex Warren maakte Fever Dream, hoorde je bij 3FM. Je hebt nog exact 3 minuten 33 om je naam even door te sturen naar de app van NPO Luister. Dan zet ik je erbij op aanwezig voor vanavond. Ben je het nou in de maand het vaakst bij, dan win je een pot sambal. Gewoon net als met Snapchat, ik vind het leuk om een streak met je te onderhouden. Ik spreek je misschien zo meteen na muziek van Lord.

0: blijde verwachting. Maar er is daarna niks meer gekomen. Dus bij deze namens jou en mij een openbare oproep aan Lord. Tijd voor nieuwe muziek. Jordan, what was that? In de avondshow. Ik vind het mooi om te zien dat je erbij bent in de app van NPO Luister. Ik zet je even op aanwezig, dan weet ik dat je er bent, dat je bent ingecheckt. Dat noem ik de avondstreek. Ben je er nou binnen de maand het vaakst bij? Vind ik leuk, dan doen we elke dag een berichtje naar elkaar. En dan win jij, op jouw kant, een pot versus sambal. Zo is daar bijvoorbeeld Nol, die zegt ingecheckt. Maarten, die zegt, daar gaan we weer, ik ben ingecheckt. Hendrik is erbij, Tour de Boer. En Nathalie zegt, hey, ik ben er elke avond eigenlijk wel bij. En aan de telefoon, ja, even kijken hoor. Is het inmiddels geregeld met het bouwvergunning, Sander?
1: Ja, hij is rond.
0: Even kijken, is het geregeld met de afvalstoffenheffing?
1: Oeh, ja, die is ook rond.
0: En even kijken, heb je dan ook al kennis gemaakt met de buren?
1: Dat ook, deels, ja.
0: Ik hoor een kleine twijfel.
1: Nou, ik heb nog niet iedereen ontmoet, maar wel een paar mensen al.
0: Oké, Sander, jij bent druk bezig met jouw nieuwe huis.
1: Klopt inderdaad, ja, zeker.
0: Vertel even, want je bent een jaar geleden verhuisd.
1: Ja, niet helemaal. Ik heb een woning gekocht, een nieuwbouwwoning. Die moet nog gebouwd worden.
0: Oh.
1: En daar kan ik er pas in.
0: Hé, hey, en hoe lang duurt dat nog dan, voordat je erin kan?
1: Ja, dat is pas eind volgend jaar klaar.
0: Godtering. Dus je hebt volgend jaar een huis gekocht, moet je dan vervolgens 2 jaar op wachten. Woon jij dan in de tussentijd bij Peter Gillis, of hoe zit dat dan?
1: Dat was het maar waard. Nee, ik zit in een klein studiootje. En dat is bewust om geld te besparen ook.
0: Nou,
1: om later te kunnen investeren.
0: Hé, maar besef wel eventjes dat jij een van de weinigen bent in Nederland die het gelukt is om een huis te kopen in deze crisis. Dat vind ik fantastisch voor je.
1: Ja, dan mag wel een applaus voor...
0: Nou, dan krijg jij een applaus van bovenste plank, Sander!
1: Ja, hey, dankjewel.
0: Ik hoor graag tips van je, want mij lukt het niet.
1: We gaan eens een keer de koffie drinken.
0: Nou, laten we een pilsje doen.
1: Ook lekker.
0: Sander, ik zet je voor vanavond op aanwezig.
1: Thank you.

hoop dat je de energie kan gebruiken van Just Jackstyle en John. Turn the lights off, hoorde je bij 3FM. Oké, beeldje in. Je wil nog naar Harry Styles dit weekend. En je ziet die kaarten. Je denkt, wow, yo, er zijn er nog heel veel op Ticketswap. En dan zie je dat ze gewoon €180 kosten. Ja, nee, maar dat is toch helemaal kut. Ik snap je. En daarom elke avond in dit radioprogramma €100 concerten goed te winnen. Het enige wat je hoeft te doen is even je naam te sturen naar de app van 3FM. Ben je er vanavond misschien gewoon als gelukkige winnaar uit de bus getrokken. En om je een beetje te helpen, want ik snap ook radiospelletjes zijn eng, geef ik je vast een vraag. Mei telt 31 dagen. Hoeveel nachtjes is het nog tot de laatste dag van mei? Nou, het antwoord moet dan zijn 13 nachtjes. Dus ik heb jou nu een antwoord gegeven op die vraag. Geef jij mij nu je naam in de app van NPO Luister. En wie weet win je gewoon €100 en sta je dit weekend bij je lievelingsartiesten. Zo fucking simpel kan het zijn. Eerst Noah Kahan, hier bij 3FM. Hi.

0: Kendrick Lamar, Sia. Zij maakte The Greatest, hoorde je bij 3FM. Roland uit Sneek, een hele goede avond.
1: Ja, goedenavond.
0: Jouw kans op 100 euro concertengoed. Het spel werkt als volgt. Ik heb 10 vragen voor je liggen over jouw favoriete artiest, maar ook over algemene kennis. Lukt het jou om die 10 vragen binnen 1 minuut goed te beantwoorden, dan pak jij vanavond 100 euro concertengoed. Mag je overal aan uitgeven. De laatste vraag luidt, kom je morgen weer? Als je zegt nee, dan krijg je vanavond 100 euro. Maar als je zegt ja, dan speel je morgen weer. Maak je kans op 200 euro, wel met het risico dat je alles kwijtraakt. Laatste regel is, je mag alle vragen passen. Komen geen nieuwe vragen bij. 1 vraag fout en je ligt eruit. Is dat duidelijk?
1: Zeker.
0: Mooi, dan ben ik op zoek naar jouw lievelingsartiest.
1: Dat is Bruno Mars.
0: Bruno Mars, oké. Okay, wat vind je cool aan Bruno?
1: Ja, gewoon de soul en de funk die hij toch op een moderne manier weer in zijn muziek weet te brengen. Dat vind ik echt lekker.
0: Ja, dat snap ik wel. Dat hard album heeft hij ook uitgebracht.
1: Ja, man, ja. Keihard.
0: Oké, we gaan beginnen met de eerste vraag dan ook over Bruno Mars, een van jouw lievelingsartiesten. Hij heeft een liedje waarin hij heel rijk wil worden. Hij wil geen miljonair worden, maar een...
1: Miljonair.
0: Dan, de hoofdstad van Frankrijk is... Dubbele punt.
1: Parijs.
0: Deze week geven we hem weg het festivalbandje waarmee je naar 8 festivals kan deze zomer. Maar welke kleur heeft dat bandje?
1: Goud.
0: Het 3FM Gouden Festivalbandje is goed. Goud is ook een bekend nummer van de man die de komende weekenden in Amsterdam optreedt. Je kan niet om hem heen. Wat is zijn naam?
1: Harry Styles.
0: Doe een kip na die ook bij het concert van Harry Styles is geweest. De lichamen van 4 Italiaanse duikers die zijn omgekomen bij een duikongeluk, die zijn gevonden. Maar waar doken deze duikers hun laatste duik ooit?
1: Pas.
0: Naast het antwoord kun je ook goed duiken op de ABC-eilanden. Noem een van die eilanden.
1: Curaçao.
0: Mei telt 31 dagen. Hoeveel nachtjes nog tot de laatste dag van mei?
1: Jezus.
0: Ja. Gadverdamme, die lag buiten de tijd.
1: Oh, man.
0: En het antwoord van die duikers uit Italië, dat moest zijn de Maladieven.
1: Ah, tuurlijk, ja.
0: Roland, helaas, het houdt niet over.
1: Ja, dat is zonde.
0: Maar je hebt het wel fantastisch gespeeld, dat wil ik wel gezegd hebben.
1: Nou, hartstikke aardig, dankjewel.
0: Je mag het altijd nog een keer proberen.

0: Imagine Dragons en Nice Clothes.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Als je houdt van poëtische teksten, maar niet houdt van hele zware, melancholische muziek, dan is dit echt iets wat bij jou past. Het is super Brits, het voel je aan alles, de beats zijn fantastisch en de stem van deze man is waanzinnig. Joshua Eden.

0: Hoppatee, Miles Smith en Nelrolland. Zij maakte Drive Safe. Oké, ik heb naar je geluisterd. Ja, want ik kan van je leren. Kijk, weet je, dingen in je eentje doen, daar hebben jij en ik het best wel vaak over in dit radioprogramma. Dat is iets wat ik niet heel makkelijk vind, maar wat ik wel mezelf aan het aanleren ben. Dus ik ben vorig jaar al in mijn eentje naar Thailand geweest. Was super. Ik doe ook wel eens in mijn eentje ruk op de bank. Ook super. Maar gadverderrie, wat had ik een stress om gisteren in mijn eentje naar een concert te gaan. Afgelopen donderdag heb ik Lilo aan de telefoon.
1: En gewoon wel geniet van de band. En ook wel, als je denkt, hé, deze mensen zijn leuk, dat je daarbij in de buurt gaat staan. Want dat helpt. Die vibe helpt.
0: Dat was een soort van tip, een soort van overtuigingskracht. Van oké, als je dan in je eentje naar een concert gaat, dan heb je hier een beetje houvast. Ik ben gisteren geweest. Maar er zit een zieke plot twist in het verhaal.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving. Domino's.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: De Musical Tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen Moulin Rouge de Musical en ontvang elke tweede kaart gratis. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans op musicaltiendaagse.nl.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
9: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
10: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
11: Kijk op kwf.nl/voor wie.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: De Burger King cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar 1,50 euro bij Burger King.
15: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
16: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
17: 3FM. Joe, End of Beginning, maakte een liedje over verhuizen. Gedwongen verhuizen. Hoe die gaat en vooral hoe die voelt, hoor je zo. Eerst krijg je dit nieuws, het is 8:00.
18: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak een kopbal geven, hebben direct na een wedstrijd meer stoffen in hun bloed die betrokken zijn bij hersenschade. Hoe vaker een speler kopt en hoe harder de klap op het hoofd, hoe groter dat effect is, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. Eerder bleek al dat koppen het risico op hersenziektes als Alzheimer verhoogt. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11:00 een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Medicine Show is zaterdag overleden. Dennis Locorriere had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother.
19: Sylvia's mother says, Sylvia's packing, she's gonna be leaving today.
18: Dennis Locorriere is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Hij was 76. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: 3FM.
21: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis.
22: Crayon kozijnen.
23: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
24: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
25: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
26: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
25: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
27: 3FM. Oudijk.
17: Dingen die je prima in je eentje kan doen, of valt het in de categorie oh mijn god, dit nooit meer? In je eentje naar een concert. Zometeen de recensie.

0: Review.
1: Heb je er ooit over nagedacht? Of ben je erover aan het nadenken om dit alleen te gaan doen? Ik heb een ultieme tip voor je. Het gaat om solo naar concerten gaan. Iets wat tot zeg maar gisteren echt een no-go zone voor mij was. Maar dat is veranderd. Ik leg je uit waarom.
0: Let's go!

0: George Ezra. Shotgun. Als je ooit de gedachte hebt om in je eentje naar een concert te gaan, dan ga ik je meenemen in hoe dat bij mij ervaren is. Kijk, ik durfde het echt niet. Ik vind het leuk om, weet je wel, in mijn linkerhand een glas bier te hebben en in mijn rechterhand de schouder van een van mijn beste vrienden. En dan samen te genieten van muziek. Maar dit was de situatie. Gisteren speelt Bazaar. Dat is mijn lievelingsband in Paradiso. Ik zou erheen gaan met mijn moeder. Mijn moeder kon vanwege privéomstandigheden niet meer mee. En toen dacht ik, ja, ga ik dan het concert laten? Of ga ik daar gewoon alsnog heen en zie ik het wel? Nou, en dankzij onder andere Lilo koos ik voor het laatste.
1: En gewoon wel geniet van de band. En ook wel, als je denkt, hé, deze mensen zijn leuk, dat je daarbij in de buurt gaat staan. Want dat helpt. Die vibe helpt.
0: Zometeen bel ik ook met Ronald. Die gaat al jaren in zijn eentje naar concerten. En die heeft waarschijnlijk nog de ultieme tip voor je. Ik neem je eerst even mee naar gisteravond. Ik kom aan in de auto bij de parkeergarage van Paradiso. En ik denk, oké, ik zit toch een beetje gestrest achter het stuur. Even kijken hoe zoiets verloopt.
2: Oké, here we go. Ik ben bij de parkeergarage. Wat kost dat hier? €1,60 per kwartier. Ja, verdamme. Nou, oh nee, €3,50 per kwartier. Jezus, wat een geld. Nou, ik heb vanavond geen doelen, als in ik hoef niet met mensen te praten. Het enige doel dat ik heb is me niet ongemakkelijk voelen. Het concert begint over een half uur. Ik moet nog ergens wat eten, dus dat ga ik denk ik nog even snel doen. En dan ga ik er gewoon maar wat van maken.
0: Is het gelukt om mij niet ongemakkelijk te voelen? Het antwoord daarop? Ja, ik heb me zo niet ongemakkelijk gevoeld, want dit verhaal kent een plot twist. Die vertel ik je na nieuwe muziek.
3: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ik wil je namelijk eerst even laten dansen. Dizzy Rascal, misschien ken je nog die track Bonkers. Nou, een nieuwe track is uit. Totaal iets anders dan Bonkers. Het enige wat het gemeen heeft is dat je erop kan dansen. Hij heet See You Dance.

0: Nou, je mag hem wel inwoner van Amsterdam noemen zo, met 10 concerten achter elkaar. American Girls hoorde je bij 3FM. Binnen nu en anderhalve minuut kom je erachter wat de allerbeste plek is om in je eentje te staan als je naar een concert gaat. Niet van mij. Ja, plot twist. Dit is echt weer typisch. Ik vertel je, ik sta in de Paradiso in Amsterdam gisteren in mijn eentje op het balkon bij Bazaar, mijn lievelingsband. Het is nog een kwartier voordat de show begint. Ik heb in mijn linkerhand een halve liter bier. Ik heb in mijn rechterhand geen vrienden, maar wel zin in het concert. Ik heb een goesting, ik ben er klaar voor. En op dat moment gaat mijn telefoon. Ik zie een bericht van mijn vriend en tevens collega Obi Ruimakers. En hij zegt, hey Odek, ben jij toevallig bij het concert van Bazaar? Dus ik zeg, ja, daar loop ik. Ik sta boven. Hij zegt, nou, kom naar beneden dan. Ik ben er ook. Dus ik zo, nou, godverdomme, ik ben op een missie. Maar ja, ik vond het ook wel weer leuk om met Obi te staan. Dus ik ben naar beneden gelopen. Daar kwam ik Obi tegen. Samenvatting van de avond. Waanzinnig. Maar kan ik je dus nu vertellen hoe het was om in mijn eentje naar een concert te gaan? Nee. Ronald, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Jij bent daar een stuk beter in, hè? Jij gaat al jaren in je eentje naar concerten.
1: Ja, ik ga heel vaak concerten, festivals.
0: En wat is daar dan het leukste aan om je dat in je eentje te doen?
1: Ja, wat ik het leukste vind is dat je gewoon volledige aandacht voor de muziek hebt.
0: Ja.
1: Dus zeker als het een beetje rustige band zijn, dan kun je gewoon helemaal focussen op het genieten van de muziek.
0: Je hoeft niet met mensen in gesprek?
1: Nee, je hoeft geen gesprek aan. En ja, aan de bar lul met iedereen, dus een praatje heb je toch wel.
0: Ja. En vind je dat dan ook nog ergens ongemakkelijk of ben je dat punt echt al lang voorbij?
1: Nee, ik heb me nooit ongemakkelijk gevoeld. Mm. En ja. We hebben anderen daar mening over, dus ze denken van hé, die gaat alleen naar concert. Ja, dat is hun probleem, niet mijn probleem.
0: Oh, wat vrij sterk in je schoenen zeg, wat heerlijk. Ja, ik moet je zeggen dat ik me wel een beetje ongemakkelijk heb gevoeld toen ik daar dat eerste kwartiertje stond te wachten. Omdat ik toch dacht, ja, met wie ga ik nu kletsen, weet je wel. Er was geen muziek in de zaal en iedereen was met elkaar in gesprek. Dus ja, ik ben maar een beetje gaan rollercoaster tycoon op mijn telefoon. Ja, en toen kwam Obi. Maar ja, ik kan Nederland dus niet vertellen wat de beste plek is om in je eentje naar te gaan staan als je bij een concert bent. Jij bent Mr. Solo Concertganger. Ronald, vertel Nederland alsjeblieft, waar moet je staan bij een solo concert?
1: Ja, dat is persoonlijk. Ik ga zelf altijd voor de geluidstafels een beetje staan. Dan heb je een beetje overzicht over het hele podium. En ik hoef niet zo nodig helemaal vooraan te staan. Te staan rillen van, naar die artiest. Ik vind het leuk om een beetje overzicht te hebben. En het beste geluid vind ik daar.
0: Dames en heren, mocht je dus van plan zijn om in je eentje naar een concert te gaan en je twijfelt nog net als ik, probeer het. Doe het. Het is niet ongemakkelijk. Het is waanzinnig. En volgens Ronald, en hij is een ervaringsdeskundige, is de allerbeste plek vooraan bij de geluidstafel. Ronald, ik wens jou een hele fijne avond en dank je wel voor deze tip.
1: Ja,

0: Morgenochtend dan barst de strijd los. De strijd om de allerdikste radioprijs ever.
1: Het 3FM Gouden Festivalbandje.
0: Dat bandje geeft je namelijk toegang tot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 festivals. Waaronder Siget in Hongarije. Je krijgt ook nog eens zakgeld mee, zodat je niet eens je eigen bier iets hoeft te betalen. Je kan meer dan 800 artiesten live zien. Allemaal op kosten van 3FM. Morgen dan starten 4 duo's in de strijd met elkaar. Hoe die strijd allemaal gaat verlopen, die kun je zeker volgen op onze socials. Dus als je ons nog niet volgt, doe dat eventjes. Dat is leuk, want je kan zien wie er afvalt. Je kan de struggles zien. Maar je hoort natuurlijk ook elke dag radio-updates. Daar ga ik zelf voor zorgen. Ik reis namelijk morgen af naar de camping. Ik mag nog niet zeggen waar die camping ligt. Die camping heet Camping Nooit Meer Slapen. En dan heb je denk ik wel een beetje een idee wat daar gebeurt, toch? Weet je, Nooit Meer Slapen, festivals. Op die camping gaat worden gestreden. Elke avond hoor je in dit radioprogramma een soort van recap wat daar die dag gebeurd is. Daar begin ik morgen mee, rond dit tijdstip, zodat jij niks hoeft te missen. En vanaf morgen ook in elk radioprogramma te winnen een 3FM festival.

0: moment. Dat zijn niet mijn woorden, maar dat is letterlijk, feitelijk bewezen. Het staat bovenaan in alle danscharts. Bibi Rexha, nieuwe tune, samen met Faithless, you're the new religion.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ja, en dan van dansen wil ik je even meenemen naar een stinkende stal met van die knol erin. Zet je cowboyhoed op, neem een slok Hennessy, whisky en luister mee naar Kacey Musgraves. Dry spell, cowboyiger wordt het niet.

Lines. Ik zat door het einde heen, excuses. Je hoorde No Broke Boys bij 3FM. Oké, denk even na. Bij wat voor dingen vind je het goed dat mannen en vrouwen apart zijn? Snap wat ik bedoel? Dus bijvoorbeeld in sport vind ik het goed dat je vrouwenteams hebt en dat je mannenteams hebt. Ik vind het bij wc's ook goed dat je een vrouwenwc hebt op je werk en een mannenwc. Ik vind het bij kleedhokjes, weet je wel, als je gaat zwemmen, dat je de vrouwenkleedkamer hebt en de mannenkleedkamer. Zijn er nog meer dingen die ik mis? Waarbij het goed is dat mannen en vrouwen apart zijn. Ik lees vandaag een bericht. Ja, daar wil ik zo even met je over verder kletsen. Ik begrijp er helemaal niks van. Eerst Justin Bieber.

0: Even helemaal terug naar 2017. Toen stond hij op Pinkpop Festival. Dat was mijn allereerste concert ever. En ik weet nog dat ik gewoon zo impressed was van deze gozer. Weet je wel? Hoe hij daar rondsprong over het podium. Hij had zo een headsetmicrofoon op, waardoor hij kon zingen en dansen tegelijk. En het klonk allemaal nog goed. Toen dacht ik, als ik maar gewoon een graantje van zijn talent had, dan kwam het nog goed in het leven. Nu ben ik radiomaker geworden. Justin Bieber, you're the story. Zometeen wil ik even met je kletsen over een fenomeen wat in Dubai nu heel normaal geworden is. 3FM.
1: Ster. Waarom experts WeHeat kiezen? WeHeat heeft gewoon de slimste warmtepomp. Verbruik minder gas en meer van je opgewekte zonnestroom. Bespaar tot wel 40% op je energiekosten. Er is een WeHeat warmtepomp voor elk type woning. Ga nu naar WeHeat.nl en begin met besparen.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Ga naar WeHeat.nl voor een gratis adviesgesprek. WeHeat, de slimste warmtepomp.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
8: Olivia Dean heb ik zo meteen voor je. So Easy en een heel leuk nieuw liedje van Charlie XCX. Eerst krijg je het nieuws, het is 8 uur.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn... zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. Door de actie lag het treinverkeer op het traject grotendeels stil. Pas sinds een uur of 6 is het treinverkeer volledig hervat. Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wiel van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. In het Catshuis in Den Haag is op dit moment een overleg bezig tussen het kabinet en de gemeente. De gemeente hadden om dat overleg gevraagd na alle protesten en al het geweld rondom de opvang van asielzoekers. De gemeente vinden dat ze niet genoeg steun krijgen vanuit Den Haag, zegt verslaggever Eva Wiesing.
10: Zij zeggen, wij voeren gewoon de wet uit die hier in Den Haag gemaakt is. En als politici dan zeggen van het geweld, dat veroordelen we, maar in één zin tegelijkertijd ook hun zorg uitspreken en hun begrip uitspreken voor bezorgde burgers, dan vinden ze dat ze voor de bus worden gegooid.
9: Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn bij het overleg aanwezig. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft hij te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig, later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: 3FM.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: lachen, maar oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: 3FM.
7: BNN Vara.
6: Andres Odijk.
8: Met zo direct muziek van Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Maar eerst de 1975, It's Not Living.

0: De avondshow met Olivia Dean. So easy to fall in love. En wat heerlijk dat je op deze maandag hebt gekozen voor 3FM, zeg. Ik wil dit bij je opgooien. Ik weet zelf niet wat ik er nou van vind. Het heeft te maken met iets nieuws in Dubai. En kijk, ik ben niet een trendvolger van Dubai. Ik lust die chocoladerepen niet. Ik hoef daar niet naar de pingwins in een overdekte ijzerhal. Ik vind het een raar land. Je kunt er geen alcohol drinken, dus mij niet gezien. Maar wat is er nou in Dubai? Zij hebben een nieuw strand geopend. En dat is een strand waar alleen vrouwen mogen komen. En zeg maar, toen zat ik eens na te denken. Toen dacht ik, dat is toch helemaal niet gezellig? Dan ga je dus met je vriendengroep. Denk je, hey, we zitten in Dubai, we gaan lekker met z'n allen zwemmen. Maar dan mag dus de helft van die vriendengroep niet naar binnen, omdat dat mannen zijn. En de reden dat dit is opgestart, daar ben ik niet helemaal achter. Maar ik denk wel, ja, al die trends waaien over. Moeten we dit in Nederland ook willen? Robin, hele goede avond.
1: Goedenavond, Andres.
0: Hey, jij hoort dit en wat denk jij over dit?
1: Ja, wat moet ik ervan denken dan? Aan de ene kant is het goed en aan de andere kant, ja, een gemengd strand is openbaar, toch?
0: En waarom is het aan de ene kant goed dan, vind jij?
1: Ja, tegenwoordig worden de vrouwen ja overal lastig gevallen, ja.
0: Ja. En dus, denk je dat dat dan gaat helpen als er geen mannen op het strand mogen?
1: Nou, die zullen vast wel bij de beveiliging staan dan.
0: Ja, maar kom op, we leven dan toch ook in een totaal geschifte wereld. Als het zo erg is dat je als vrouw niet meer over straat kan, dat je dan maar apart van mannen moet gaan zitten. Dan moet toch, we moeten toch met elkaar dat kunnen oplossen?
1: Ja, ik vind, tegenwoordig, het wordt allemaal maar normaal bevonden. Maar ja, voor mij hoeft het niet, hoor.
0: Ja, ik probeer echt al heel lang ook een vrouw te bellen. Omdat ik toch wil zien wat dan de andere kant van zo'n verhaal zou kunnen zijn. Maar ja, die krijg ik dus allemaal niet te pakken.
1: Ja, maar je moet je ex ook niet bellen.
2: Met 3FM ontdek je nog.
0: Oké, ik ga hier zo meteen over verder. Want eerst wil ik je een nieuw liedje laten horen. Het is gemaakt door Charlie XCX. Grote superster in pop. Maar dit is echt totaal iets anders. Als je houdt van gekke, weirde shit, dan ga je dit loeven, man.

0: Zo, je radio is niet kapot hoor. Charlie XCX, nieuw liedje heet Rock Music. Ik heb het over het nieuwe strand, dat is geopend in Dubai. En als je dan denkt, hey, leuk, dan ga ik dan lekker met mijn vrouw een drankje drinken. Dat kan niet, want je mag en niet drinken in Dubai. Maar je mag als man ook dat strand niet op. Florian, goedenavond.
1: Een hele goede avond.
0: En jij woont in de Arabische Verenigde Emiraten, toch?
1: Ik woon in Rasagaima, dat is correct.
0: Ja, hey,
1: uurtje van Dubai.
0: Uurtje van Dubai, oké. Okay. Dus best wel dezelfde cultuur, best wel dezelfde normen en waarden, landschap.
1: Ja.
0: Waarom denk jij dat dit strand bedacht is voor alleen vrouwen?
1: Nou, ik moet zeggen, ik heb hier verder nog niks van meegekregen. Maar als ik er zo een kleine inschatting voor moet doen, dan denk ik dat het gewoon met de lokale cultuur te maken heeft. Omdat als ik hier zelf op het strand lig, dan zeg jij maar, als er lokalen zijn, die liggen gewoon volledig in een burka of in een, gesluit in ieder geval. Ook op het strand, ze gaan ook gesluit het water in. En het zit natuurlijk hier best wel in de cultuur dat vrouwen zich zo moeten kleden dat andere mannen er niet naar kunnen kijken. Dus ik ga ervan uit dat het cultuur te maken heeft. Omdat als ik hier zelf op het strand lig, dan zeg jij maar, als er lokalen zijn, die liggen gewoon volledig in een burka of in een, gesluit in ieder geval. Ook op het strand, ze gaan ook gesluit het water in. En het zit natuurlijk hier best wel in de cultuur dat vrouwen zich zo moeten kleden dat andere mannen er niet naar kunnen kijken. Dus ik ga ervan uit dat dit is bedacht om

0: persoonlijk.
1: Oh, dus dit is eigenlijk, zeg jij, bedacht zodat vrouwen niet per se in een burka naar het strand hoeven?
0: Ja, dat is het enige wat ik me voor kan stellen. Want waarvoor, ja, nogmaals, voor de Europese dames hoeven ze denk ik niet te doen. En het is, kijk, los van even de huidige situatie, is het maatschappelijk gezien een ontzettend veilig land. En niemand wordt hier nagesloten, niemand zit aan iemand hier, omdat het gewoon, ja, het is gewoon een stuk veiliger voor vrouwen. Dus ik denk niet dat het per se daarmee te maken heeft.
1: Nee. Angela, goedenavond.
2: Hey, hallo.
1: Hey, stel hè, jij hoort dit strand en ze gaan het invoeren bij Scheveningen. Zou jij gaan?
2: Nee.
1: Waarom niet?
2: Nou, ik wil ook wel kijken.
1: Ja. Je wil gewoon gespierde biceps wil jij zien.
2: Ja, precies. B-washachtige tafereel.
1: Ja.
2: Why not?
1: Ja, en dan doe je er nog even een lekkere cocktail bij. En dan heb jij wel weer een wereldavond.
2: Ik dacht het wel.
1: Nou ja, Angela, ik zou zeggen, het wordt vrijdag 30 graden. Laten we elkaar meet op Scheveningen.
2: Let's go.
1: Ja, oké. Okay, een klein beetje helderheid gekregen dan in deze trend. Ja, ik dacht, ik moet het even met je delen. Ik snapte er zo niks van.

dat gevoel dat je in één keer hooked kan zijn. Dat je in één keer zo hup, hup aan elkaar gematcht bent. Weet je wel, net als op Bumble. Dat is voor mijn gevoel wat Madonna en Sabrina Carpenter is overkomen. Ze kregen een super like van elkaar. Ze doken met elkaar het muzikale bed in. En de liefdesbaby daarvan.

Donna, Sabrina Carpenter, zij maakte Bring Your Love, hoor je bij 3FM in de avondshow. Oh, droom je ook wel eens van dingen, weet je wel, dat je denkt, het is tijd. Ja, het is tijd. Ik zie mezelf helemaal liggen op een strandbedje, weet je wel, met een Aperoli in mijn hand van 1,5 liter, luisterend op de Malediven naar muziek van Samber.

12 to 12. Ja, jongens. Sorry. Als je de radio zit te luisteren en je hoort mij net twee totaal bizarre presentaties geven, namelijk over 12 to 12. Ik zei dit. Madonna, Sabrina Carpenter, zij maakte Bring Your Love, hoor je bij 3FM in de avondshow. Oh, droom je ook wel eens van dingen, weet je wel, dat je denkt, het is tijd. Ja, het is tijd. Ik zie mezelf helemaal liggen op een strandbedje, weet je wel, met een Aperoli in mijn hand van 1,5 liter, luisterend op de Malediven naar muziek van Samber. 12 to 12. Dit is natuurlijk een superdomme presentatie. Dit gaat helemaal nergens over. Ik zal je uitleggen wat er aan de hand is. Ik heb een TikTok-challenge bedacht. De Yes We Can-challenge. Ik heb hier een grote kan. Weet je wel, waar je normaal water in doet. En daar zitten briefjes in met random woorden. En dan moet ik 30 seconden voordat het liedje afloopt zo'n woord eruit grabbelen. En dat woord moet ik dan op de radio improviseren. Morgen komt het online, dus volg me eventjes op apenstaartje Andres Odijk op Instagram. Daar komt hij ook online en op TikTok. Het gaat natuurlijk een keer fout. En als het fout gaat, dan win jij een pot zandbal. Als je trouwens nog woorden hebt, stuur ze maar door. Hè, via die app van NPO Luister. Slide in de DM.

0: bent al vanaf woensdag aan het slapen.
1: Eindelijk, hij is terug.

avond een glimlach van oor tot oor. Dat hoop ik dat het bij je geresulteerd heeft. Als dat niet zo is en je denkt, oh Rijk, wat een kutliedje. Dan laat ik het bij jou over. Nee, maar dan doe ik het even aan jou. Wat is dan jouw daily discovery? Wat is een track die jij hebt ontdekt, die je naar je vrienden hebt gestuurd, waarvan je zegt, zo, dit zou heel Nederland nu echt moeten horen. Stuur alles wat je naar je boys, je girls, je huisdieren hebt doorgestuurd. Stuur het ook naar mij. Dat kan in de app van NPO Luister. Ga ik het zo meteen voor je draaien. Het laatste liedje wat ik heb geshazamd, heb ontdekt, dat is deze.

zeggen hoe het is met mijn knaldrank. Oh, maar wat zou ik toch weer graag op een festivalletje staan, zeg. Heerlijk. Wat heb jij ontdekt? Wat wil je horen op de radio? Je weet me te vinden. Dan zometeen Capital Cities, Safe and Sound. Maar eerst het prachtige Bruno Mars. Hij maakt de Risk It All.

0: Dit is echt iets, ja, van Some Sexy Songs for You. Een hele goede avond, zeg ik tegen Mie.
1: Hi, goedenavond. Hey.
0: Ja, ik wil even kijken, Daily Discovery, liedjes die je hebt doorgestuurd naar je vrienden, die je hebt ontdekt, of dat nou heel nieuw is of heel oud. Jij hebt deze onlangs ontdekt, met Shazam, toch?
1: Ja, zeker.
0: Waar was dat?
1: Waar dit was? Oh, dat is een goede vraag.
0: Ik weet het, dank je.
1: Ik zou het eigenlijk niet weten. Ik zou best wel vaak. Dus dat of het nou op werk is, of dat het op een festival gebeurt, of dat ik bij een huisfeestje ben. Maar ja, ik vond deze plaat heel erg leuk. Dus als deze op de radio kan komen, ja, dan zou ik helemaal geld.
0: Jij loopt echt al 1 seconde op de zaken vooruit. Ik was al helemaal afgeleid bij het woord huisfeestje. Maar als dit... Laten we eerlijk zijn. Ach jongens, ik ben al zo lang hier op een huisfeestje geweest. Ja, dan moet je het zelf gaan organiseren. Ja, dat zie ik ook niet gebeuren, want dan gaat mijn...
1: Ja, dat is ook opruimen altijd, ja, dat is minder.
0: Snap je, dan gaat mijn hele appartement aan de kloten. Maar dan, ik wilde zeggen, dan is het wel een van de betere huisfeestjes uit het hoge segment, als je hem daar hebt gehoord.
1: Ja, zeker. Het zijn gewoon chille huisfeestjes. Ik ben niet echt van die huisfeestjes waar alles kapot moet. Ik hou van chillen, spelletjes spelen, drankje doen.
0: Ach, super. Dit is echt precies wat ik mis in het leven. Nou, goed. Voordat het een hele therapiesessie wordt. Mie, welk liedje heb je geshazamd?
1: Ik heb het liedje Die Trying van Drake, Yabba en... Party Next Door.
0: Ik ga hem voor je draaien. Hij komt op de radio.
1: Yes, dank je.

dikke track, hoor. Je hoorde Party Next Door, Drake en Jebba. Ze maakten samen Die Trying. Is ontdekt door Mi, haar Daily Discovery, doorgestuurd naar vrienden. Als je er ook eentje hebt, dan weet je me te vinden via de app van NPO Luister.

0: keer zeg. Disclosure en Tondo op de radio. En we gaan zo richting 10, hè? En dat betekent 3 uur lang nieuwe muziek ontdekken.
1: Ja, echt zin in.
0: Eva Kleven is er voor je.
1: Oh, ik heb zelfs reporters overzees gestuurd dit weekend.
0: Wat dan?
1: Ja, London Calling was natuurlijk in Paradiso. Ja. Maar mijn collega's Jasper Leijnes en Chris Walraven... die zijn naar The Great Escape geweest in Brighton. En die hebben over nieuwe muziek ontdekken gesproken. Die hebben toch vette tips meegenomen?
0: Want wat is dat dan, The Great Escape?
1: Is eigenlijk een showcase festival... zoals we in Nederland... Eurosonic Noorderslag hebben. Maar dan in Brighton. Eurosonic Noorderslag, Euro, dat zegt het eigenlijk al. Dan krijg je eigenlijk alles vanuit Europa.
0: Ja.
1: Maar in Brighton heb je ook nog de Australiërs, de Amerikanen... en de rest van de wereld die daar dan weer hun showtje komt geven.
0: Het is een soort conferentie met wereldwijde supersterren.
1: Supersterren van de toekomst, zo kun je het zien. Dus zeg maar, dit is het eerste festival waar zo'n act dan speelt... en dan over 3 jaar staan ze een keertje op een Nederlands groot festival.
0: Oké.
1: Maar ze moeten het eerst daar waarmaken.
0: Hard. Dus ja, daar heb je vanavond
1: Ik heb er zoveel van meegenomen, omdat Christy zei, deze moet je draaien. En die eigenlijk ook. Oh ja, en dan dit ook nog. Dan heb ik ook nog mijn collega Veerel Simons, wie kent haar niet. Die was op London Calling. Die heeft nog een paar live tracks mijn kant op gestuurd. Zo van, hier, draai dit dan ook. Maar nou, prima. Daar word ik niet boos op. Ik heb ook nog nieuwe muziek van Chloe Slater.
0: Oh,
1: als track van de dag.
0: Leuk.
1: Het is een hele lelijke.
0: Lelijke?
1: Ja, hij heet Ugly.
0: Ik denk over
1: vindt hij leuk, hè, die adres?
0: Ja, 10 punten jouw kant op.
1: Dank je.
0: En ik zie dat het druk is op de gangen. Er lopen allemaal mensen rond.
1: Ik vergeet het bijna. We hebben live muziek vanavond. Ja, uit Australië. Het is echt, het kan niet op vanavond bij 3 voor 12 radio.
0: Ik geef jou gewoon 30 seconden. We zijn 30 seconden eerder, want dan kan je alles doorpompen. Heel veel plezier met al het moois wat er zo meteen aankomt bij 3 voor 12. 3

0: denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
0: Bart, met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: Is dit allemaal van jou?
4: Alleen de belangrijke dingen.
5: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
6: Allsafe geeft ruimte.
7: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
9: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
10: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
12: Beren goed, thanks bo!
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: En actie, olifant!
13: Chris?
14: Ja?
13: Hoef jij niet te werken vandaag?
14: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
13: Dus, heb je nu...
14: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
13: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
15: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
17: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
16: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
18: Dat wordt genieten.
16: Ja, dus. Aldi.
19: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
20: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
19: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.

0: nieuws van NOS.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komen vanuit het kabinet een speciale organisatie om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van asielopvang. Dat heeft premier Jette gezegd na het overleg tussen het kabinet en gemeenten over de spanningen rond de asielopvang. Jette zei dat het kabinet eraan werkt om de instroom omlaag te krijgen en dat er op alle plekken in Nederland asielopvang moet worden gerealiseerd. En dat het kabinet gemeenten daarbij gaat helpen.
2: Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende. En daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeenten hier extra bij kan ondersteunen. Zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken. En we kijken ernaar uit om de komende weken dit verder met elkaar uit te werken.
1: Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wiel van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. De actie op het spoor van de Betuwe-lijn is voorbij. De actievoerders die zich hadden vastgeketend zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen bij Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Een groot deel van de dag lag het goederenvervoer op het traject stil. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft Musk te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. De advocaat van OpenAI noemt de rechtszaak een hypocriete poging om een concurrent te saboteren.
3: This lawsuit was a hypocritical attempt to sabotage a competitor and to overcome a long history of very bad predictions about what OpenAI has been and will become.
4: 3FM.
5: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
7: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
11: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
12: Yes, hij doet het.
13: Ja hoor, dat kan zeker.
11: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
14: 12 Radio zit je helemaal goed vanavond. Ik heb live muziek voor je, ook genoeg te ontdekken. Zometeen de nieuwste van Chloe Slater. Je hoort hem na The Dare.

0: hele goede avond. Ik ben blij dat ik even 30 seconden extra heb gekregen van mijn collega Andres. Ik realiseer me ook dat die nu ongeveer al wel weer verspeeld zijn. Dus ik ga opschieten. Welkom bij 3 voor 12 Radio. Alleen maar vette muziek vanavond.
1: 3 voor 12 Radio. Eva Kleven.
0: Goedenavond, ik ben Eva en ik heb zoveel lekkers voor je klaarstaan. Mocht je daar zin in hebben, laat dan alvast even van je horen via de NPO Luister-app. Ja, ik weet eigenlijk helemaal niet waar ik moet beginnen, want het is zo ongelooflijk veel. Kijk, we hebben elke dag de track van de dag. Dat is een track die je gehoord moet hebben. En zoals ik net al zei, die is lelijk. Maar dat is alleen de titel. Ugly, nieuwe muziek van Chloe Slater is voor je onderweg. Ik heb ook een livebox vol staan met een band die afgelopen weekend zowel in Brighton in de UK als Paradiso tijdens London Calling hun tunes lieten horen. All the way from Down Under. Op dit moment aan het soundchecken in de livebox hoogbezoek uit Australië. Full Nelson staat daar. En over die twee festivals van afgelopen weekend gesproken. Vera on Track zond live uit vanuit de hoofdstad tijdens London Calling afgelopen zondag. En mijn collega Jasper Leidens van 3 voor 12... die was aan de overkant van de pond in Brighton voor The Great Escape. Wat woensdag tot en met zaterdag was. Of zondag misschien zelfs wel. Ja, denk ik wel. Meer dan 400 nieuwe acts te ontdekken. De allerbeste vind je dan weer terug in deze editie van 3 voor 12 Radio. Tussen 12 en 1 zet ik ze even op een rijtje. En Vera die zei, Eef, ik heb nog wat voor je. We hebben zoveel toffe artiesten gehad en opgenomen dat er ook nog wat live optredens jouw kant op komen. Oftewel, deze editie van 3 voor 12 Radio kan eigenlijk niet meer stuk. Zometeen de Bausa en Magnetic hoor je op 3. Na Anderson .Paak en Calm Down.
2: Y'all niggas got me hot.

0: die je echt niet gemist kan hebben vandaag.
1: 3 voor 12 Radio, track van de dag.
0: Als je bijvoorbeeld bij de allergrootste show van Pommelien Thijs bent geweest in de Avalsdoom in Antwerpen, dan heb je hem misschien al in het live versie gehoord. Want zij stond in het voorprogramma van die Pommelien Thijs. Chloe Slater gaat het over. En bij 3 voor 12 zijn we echt al een hele tijd ongelooflijk fan van deze Britse dame. En nu heeft ze een nieuwe single, Ugly heet die. Daar ben ik heel benieuwd naar of je hem ook ugly vindt of eigenlijk gewoon beautiful. Het is een tune die eigenlijk een beetje de draak steekt met consumptiemaatschappij en overconsumptie, met kapitalisme, met de weggooimaatschappij. Het is eigenlijk een geluid dat meer artiesten laten horen, allemaal op hun eigen manier. Ik noem een IJsland tijdsgeest. Ik noem een Love It If We Made It, de 1974 of Starburster van Tains DC. Een heel ander genre. A Price of It All van Georgia Smith. Het is echt iets wat heel erg van nu is. En het leuke is dat je wel één dezelfde soort message kan hebben, maar dat het altijd anders klinkt. Omdat al die talenten, al die artiesten, die hebben toch wel echt een eigen stem. En Chloe Slater heeft dat ook zeker. Kruip alvast even in de NPO Luister-app. Stem op de poll. Vind je deze tune tof of niet? Nieuwste van Chloe Slater heet Ugly en is track van de dag.

3 voor 12 Radio. Ik ben heel benieuwd. Vind je hem vet? Wil je hem vaker horen bijvoorbeeld? Stem dan op de poll. Die vind je in de gratis NPO Luister-app. Je kan stemmen op I Love It of I Hate It. En als er iets ertussenin is, vul maar een reactie in.

3 voor 12 radio. Waar genoeg muziek te ontdekken valt. Zoals bijvoorbeeld de nieuwste van Chloe Slater, die hoorde je net. Ugly Hate. Ja, klonk zo.

Oké. Het lijkt een beetje alsof die dame een beetje haar stem heeft gevonden of zo. Het lijkt wel alsof ze steeds steviger in haar schoenen komt te staan. Je kon stemmen op de poll via de NPO Luister-app. Die is helemaal gratis en voor niets. Elke dag de track van de dag in een klein polletje. Vandaag kon je stemmen op I Love It of I Hate It. En I Hate It, daar is helemaal niemand voor gegaan. Dus dat is heel positief. Dirk die zegt, klinkt als een hele vette rockplaat. Had in het refrein iets harder mogen gaan. Ja, snap ik wel. Je had hem gewoon nog net iets verder uit de bocht willen horen schieten. Kevin, Stefan, Rosaline, Sire, Martine, Jake, Mariska, Stella en vele anderen die zeggen allemaal, ja, I love it. Willem zegt, Chloe is the goat. En Eva, niet ik, iemand anders. Vanaf nu draag ik alleen nog maar kringloopkleren. En dat heeft natuurlijk te maken met die overconsumptie en de kritische lyrics van Chloe daarop. Davy die zegt nog, what an amazing talent. Cool voice and clever lyrics. Het is zometeen tijd om... het is bijna tijd om te gaan naar live muziek vanuit de livebox. Want Full Nelson die staat daar op dit moment nog even te soundchecken. Maar we moeten ook even gaan horen van iemand hoe het nou was op London Calling. Ben je er geweest? Laat even een berichtje achter via de NPO Luister.

0: meeste mensen gaan misschien één weekend naar een festival.
1: Hebben jullie nog een beetje energie?
0: Deze mensen? 26 dagen, 8 festivals. Meer dan 1000 artiesten. Volg de strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje. Wie het langst overleeft op de camping, wint. Vanaf dinsdag, de finale van het 3FM Gouden Festivalbandje.
2: 3FM.

0: Talent. Def voor mijn toppers. Echt wel een leuke dude, hoor, is het. Met zijn wijntje. Dat is gewoon uit het leven gegrepen. Deze man drinkt gewoon lekker wijn. Dat is hoe die gaat. En dat komt dan ook terug in een nummer zoals dit. We moeten even terug naar afgelopen weekend.
1: 3 voor 12.
2: Radio.
1: Eva Kleven.
0: Afgelopen weekend was het namelijk tijd voor London Calling in Paradiso Amsterdam. En dat is 2 keer per jaar. Dan is het gewoon een heel weekend lang ontdekken wat de allerleukste nieuwe artiesten zijn die je gezien moet hebben voordat die festivalzomer losbreekt. Het is eigenlijk een heel leuk, mega leuk mini-festivalletje. Wat ook heel goed te volgen was op 3FM. Als je zaterdag de radio aan hebt gehad, dan heb je mijn collega Vera Simons waarschijnlijk daar live verslag zien doen op de radio. Maar wie er ook bij was, met ogen in de zaal, was Marit van 3 voor 12. Hey Marit.
3: Hoi Eva.
0: Hi. Hey, wat is nou precies London Calling? En heb je wel genoeg tijd om op zo'n avond alles te bekijken wat er is?
3: Nou, het is wel een best druk evenement.
0: Ja.
3: Want er is dus altijd wat te zien. Als er niet in de benedenzaal wat gaande is, dan is er wel wat in de bovenzaal gaande.
0: Ja.
3: Vaak is elk bandje ongeveer een half uur. Dus wanneer het half uur weer voorbij is, dan ga je weer met z'n allen de trap naar beneden.
0: Ja.
3: En dan ga je weer daar kijken en dan ga je weer naar een half uur naar boven.
0: Dus jullie zijn als een soort van kudde dieren elke keer onderweg door al die trappen van Paradiso. Ik zie het helemaal voor me.
3: Ja, zo voelt het wel. Ja. Ja. Zo voelt het wel.
0: Heb je dan wel genoeg een indruk kunnen krijgen? Ik kan me voorstellen, een half uurtje is ook best kort. Dan zit je er net lekker in en houdt het alweer op.
3: Ja, dat is zeker waar. Maar ik vond het ook wel weer fijn. Want soms had je tussendoor sommige acts die je dan weer iets minder vond. Dus dan dacht ik ook van, nou, dan kan ik heel even pauze nemen. Maar er is gelukkig wel weer een nieuwe. En het zorgde er wel voor dat de energie altijd wel hoog bleef door het half uur.
0: Dus is het een aanrader, mocht je naar een eerste festival willen gaan in London Calling, dan is dat dus wel echt een goeie.
3: Zeker weten.
0: Hey, dan gaan we het even hebben over de acts die jij hebt gezien. Want onder andere een artiest die we heel veel draaien op 3FM, Hoot & Freddy. Nieuwe artiest, maar wel echt een hele toffe act volgens mij. Hoe waren ze?
3: Ja. Zeker weten. Nou, vooral mijn collega Lisa, die stond helemaal vooraan. Ik was namelijk bezig bij West Side Cowboy. En het was zo'n populaire act dat de hele bovenzaal propvol stond. Dus ik ben aan het eind ben ik de deur doorheen gekropen. En als een soort mier tussendoor doorheen gekropen om iets op te kunnen vangen. En wat ik kon opvangen was echt niet normaal. Lisa vertelde dat iedereen meezong vanaf moment 1.
0: Vet.
3: Iedereen kende de teksten. Ze stonden zelf echt, het was hartstikke heet. Ze stond in een soort kostuumjurk, stond ze helemaal wild te gaan. Wel dacht ze van, ja, deze soort van theatrale muziek vraagt natuurlijk eigenlijk ook om een soort theatraal decor.
0: Ja.
3: En dat hebben ze nog niet, dus dat zou leuk zijn.
0: Dat voegt alleen maar wat toe aan die hele act. Ja, vet.
3: Ja.
0: Ik zie nu echt voor me dat jij maar het zo tijgerend over de grond van de bovenzaal van Paradiso zo naar voren probeert te komen tussen allemaal benen
3: door. Zo ging het echt.
0: Hey, en
3: ik
0: jij had het ook al
3: meneer...
0: Oh, sorry. Je hebt een lange meneer wat?
3: Ik heb een lange meneer gevraagd om een filmpje voor mij te maken. Dus ik heb wel bewijs dat ik er ben geweest.
0: Stuur even door, ik ben benieuwd.
3: Ja, doe ik.
0: Hey, en je had het ook over West Side Cowboy. Daar heb ik live op de optreden van. Dat heb ik nu klaarstaan.
3: Ja.
0: Wat moeten we daarover weten?
3: Nou, West Side Cowboy was persoonlijk mijn favoriet. Mm-hmm. Het is echt, het voelt als een soort hecht groepje vrienden. Dat heel goed samen kan spelen. Ze hebben natuurlijk wel vaker op dat podium gestaan met voorprogramma's van Geese en Black Country New Road.
0: Mm-hmm.
3: Dus ze wisten ook wel echt wat ze met iedereen aan moesten. En ik had ook echt het gevoel dat iedereen daar stond. En het was gewoon echt een en al energie en heel leuk.
0: Vet. Oh, ik kan niet wachten om het te gaan luisteren. Want ik heb het nog helemaal niet gehoord. Live op London Calling, dus afgelopen weekend. Ik zou zeggen, geniet nog even na, Marit.
3: Ja, komt goed. Dankjewel.
0: Daar stonden zij, West Side Cowboy. Echt een act om te ontdekken. Pin Up Boys is dit op 3FM bij 3 voor 12 Radio. Live dus vanaf London Calling.

stonden in het voorprogramma van Geese in Paradiso. Uit Manchester afkomstig Westside Cowboy. Een live-opname vanaf London Calling afgelopen zaterdag in de Paradiso. Weet je? Al die acts die moeten gewoon ergens beginnen. Ook bijvoorbeeld de White Stripes zijn een keer begonnen. En ik heb ergens gelezen dat door de allerhoogste fee tot dan toe voor hen ooit, dat was $3000. Ik heb het nu over 2001, hè, werden ze overgehaald om te spelen op het Showcase Festival South by Southwest. Nou, the rest is history, zou ik willen zeggen. We gaan zo meteen hier in 3 voor 12 Radio de gitaren stemmen van Paul Nelson, all the way from Western Australia. Ik heb live muziek voor je.

0: Wat een steengoede song dit. Gracie Abrams hoor je met Hit the Wall. En ook in de NPO Luister app regent het gewoon hartjes voor Gracie. Astrid zegt, ja, daar is ze weer. En Barry zegt ook alleen maar hartjes, ja. Ik snap het wel. Wat een stem en wat een talent voor songwriter is dit, hé.
1: Live muziek bij 3 voor 12 Radio met vanavond.
0: Het is ongeveer alle soorten weer geweest in Nederland. In ieder geval in mijn achtertuin. Regen, zon, onweer, wind, alles kwam voorbij. Maar ze zeggen, na regen komt zonneschijn. Dat blijkt ook vandaag, maar weer aan het einde van de dag. Al dat kut weer. Ik heb gewoon alleen maar zonnige tunes voor je vanavond. Van Full Nelson. Want zij zijn namelijk op dit moment in de livebox. Ik ben zo ongelooflijk blij dat ze er zijn. Het is mega zonnige, aanstekelijke indie rock all the way from down under. Oftewel Australië, West-Australië om precies te zijn. Ik ben heel blij dat ze er zijn. Ook voor jouw oren. Full Nelson nu live bij 3 voor 12 Radio. Ze spelen Bad Dreams.

Full Nelson in de livebox met Bad Dreams. Ja, echt tof. Er komen alleen maar positieve berichten binnen via de NPO Luister-app. Klinkt lekker fris hoor, uit die 3FM livebox. Lekkere muziek, echt wel mijn smaak. Lekker rocken. Nou, het grappige is dus, dat dit zijn natuurlijk rockers, maar ze zijn echt nog wel jong. Het zijn twee broers en hun beste vriend. Ik ben heel benieuwd hoe ze het vonden om te spelen op The Great Escape, op London Calling. Want daar komen ze rechtstreeks vandaan. Ik ga het ze zo meteen allemaal vragen, want ze komen even kletsen in de studio hier bij mij.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
2: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
5: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
7: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
8: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
8: Nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
9: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
10: Uitstekende keuze. Dat is dan €2 miljard.
9: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
11: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.

0: En ook spelen ze. Kom eens even langs in de studio om te kletsen. Ik ben wel benieuwd naar die dynamiek tussen twee broers en een beste vriend. Hoe gaat dat tijdens de toeren? Je hoort het zometeen bij 3 voor 12 Radio na het nieuws van 11 uur.
1: Don van Kam met het NOS Journaal. Er komen vliegende teams om gemeenten te ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd na de onrust rond de komst van AZC's in verschillende gemeenten. Zo kwam het tot rellen in Loosdrecht vanwege de komst van opvang in het voormalige gemeentehuis. Namens de VNG was burgemeester Dijksma van Utrecht naar Den Haag gekomen. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan voor lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met de Israëlische instellingen te verbreken. In het raam van de bestuurskamer, in het hoofdgebouw, werden Palestijnse vlaggen en spandoeken opgehangen. Rond 8 uur vanavond heeft de politie de twee banden ontruimd. De Cubaanse regering beschuldigt de VS ervan een frauduleuze zaak op te bouwen om het eiland aan te vallen. Dat zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez op X. Hij reageert ermee op berichten van de Amerikaanse nieuwssite Axios. Dat meldde dat Cuba drones heeft gekocht van Rusland en Iran om de Amerikaanse basis Guantanamo Bay mee aan te vallen. Rodriguez noemt die bewering leugenachtig en belachelijk. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwelijn zijn eerder vanavond verwijderd door de politie. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. De demonstranten zaten ter hoogte van Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie lag het treinverkeer op het traject vrijwel stil. Tot nu toe duurden dergelijke acties meestal zo'n 2 tot 3 uur. Maar dit keer slaagden de actievoerders erin om het treinverkeer veel langer plat te leggen. Het weer, de laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en de 17 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ster. Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
2: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
5: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Nu bij Iris Opticians een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
0: 3FM. Met genoeg muziek om het in ieder geval tot 1 uur vannacht uit te houden bij 3 voor 12 Radio. Zometeen de mannen van Paul Nelson, all the way from Australia in de studio. Ik ga mijn Engels alvast oefenen met Fontaine's DC.

0: 1036, Bia Badoobie. Het is inmiddels echt geen 1036 meer. Maar dat was het wel precies op het moment dat Bia Badoobie klaar was om dat nummer op te sturen, af te maken. Ze keek op de klok en ze dacht, ik heb nog geen titel. Ah, dat is een beetje 1036.
1: 3 voor 12 radio.
2: 3 FM.
0: Artistieke vrijheid noemen we dat. Oké. In de livebox op dit moment weer full Nelson. Je hoorde de mannen net, twee broers en een beste vriend. All the way from Perth, Australia. Ik ben ontzettend blij dat ze hier zijn. Ze stonden al op London Calling. Ze stonden al op The Great Escape. Jij vond het helemaal te gek. Bijvoorbeeld Rosalie die stuurde, ik vond Fools Nelson heel sterk klinken. En Hans die zegt ook nog, welcome to Hollywood. Dus welkom. Zo fijn dat ze er zijn. Ze spelen van hun nieuwste EP. Dit is hun track, Forget It.

uit. Ga die lekker luisteren. Bad Dreams heet die. Daar vind je dus tunes op zoals de track die ze net speelde. Forget It. Wat een fijne tune is dat. Ach, man. Zometeen, zij waren natuurlijk te vinden op The Great Escape. En zometeen neemt mijn collega Jasper Leijners je ook nog even terug naar The Great Escape. Want er komt een tipje van Brighton deze kant op via de mail.

0: Australische band hier zo in de house heb. Want het album van de week is ook van een Australiër.
1: 3 voor 12 Radio.
0: Van niemand minder dan Genesis Owusu. Dus ik heb Darcy van Full Nelson even gevraagd. Kom even langs, want kun jij misschien vertellen wat Genesis Owusu nou precies voor een Australische artiest is? Can you please enlighten us on Genesis Owusu? You like his music, right?
2: Yeah, I reckon.
0: Is he big in Australia?
2: Well, I think the cool thing about him is that he feels like he's very much just doing his own thing.
0: Yeah.
2: His sound's great. He's kind of like, yeah, I've been really excited for the new album, all the singles for that. I haven't got the chance to listen to it yet. But yeah, really excited just because it feels like it's not like an Australian trying to do like an American hip hop thing, or like it doesn't even feel like it's necessarily like a hip hop thing. It's just like him doing himself, and it's just so much energy.
0: So, nice.
2: So it's just, yeah.
0: I've listened to the album. That's your homework for now.
2: That
0: just
2: is my
0: like
2: homework.
0: Pack up your stuff and go listen to the album of Genesis Owusu.
2: Yeah, we gotta
0: Darcy.
2: Drive tomorrow, so I'll do that.
0: Perfect. Het album van Genesis Owusu heet Red Star Woo and the Worldwide Courage. En het is ook echt zo dat hij voor dit album de hele wereld heeft rondgereisd. Hij is van Australië naar Wales, naar Ghana gegaan. Het voelt ook een beetje dat die beweging terugklinkt in zijn lyrics, in zijn muziek. Het is niet een artiest die, zoals Darcy net ook zegt, hip-hop doet en dan het mixt met punk. Nee, het is echt een mix van alles. En het komt heel natuurlijk tot hem. Hij heeft het zelfs in een interview over een soort van interne encyclopedia of sounds, zodat hij kan invoelen welk moment welk geluid nodig heeft. Nou, als je op die manier kan nadenken, ik ben zo blij dat dit album er is. Ik kan je zeggen, het hele weekend stond deze bij mij op repeat. Red Star Woo and the Worldwide Courage van Genesis Owusu. Daar verscheen eerder deze tune van. Een hele fijne. Ook te zien op Best Kept Secret trouwens aankomende zomer. Ik sta vooraan te dansen hoor. Komt-ie!

0: Eva. Het is Jasper hier vanaf de roltrap bij London Bridge in Londen. Ik blijf nog eventjes na de Great Escape. Maar ik heb je wel even goede nieuwe muziek om te tippen. Want ontdekt op dat festival de band Theater. Dit kan best wel eens de next big thing worden uit Ierland. Het werd al getipt door de zanger van Gurriers, die heel erg groot fan is. En ik snap het wel. Ik zag ze in een bovenzaaltje van een kroeg, de Prins Albert. En ze hebben me overtuigd. Het is een soort van de Ierse post-punk versie van Wolf Alice. Prachtige stem van de zangeres. Geweldige catchy gitaarlijntjes. Dus op deze maandag wil ik je graag de gloednieuwe single van die band tippen. Vorige week uitgekomen en dan nu voor het eerst op 3FM.
1: Ja, dank je Jasper. Dat is fijn zeg. Rechtstreeks van Brighton, van The Great Escape. Deze dus. Theater, You Are. Ik ga eens even luisteren en je hoort zo mijn bevindingen.

Theater, you are. Rechtstreeks naar mij toegestuurd vanaf The Great Escape. Jasper, die was daar afgelopen weekend. Ja, wat vind ik daarvan? Zo, die stem van die vrouw. Wat een wereldsgeluid. Echt te gek.

0: Glorybox voor je nu op 3FM. Nog een paar minuten en dan gaat de finale echt losbarsten van het Gouden Festivalband. Zo, dat wordt een strijd om niet snel meer te vergeten, hè? Dat kan ik je wel zeggen.
1: De meeste mensen gaan misschien één weekend naar een festival.
2: Hebben jullie nog een beetje energie?
1: Deze mensen, 26 dagen, 8 festivals, meer dan 1000 artiesten. Volg de strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje. Wie het langst overleeft op de camping, wint. Vanaf dinsdag, de finale van het 3FM Gouden Festivalbandje.
3: 3FM.

0: track die je gehoord moet hebben. En die, als hij een beetje door jou geliked wordt, ook nog eens terugkomt. Ja, dat kon ook niet anders. Wat een tune is dit. Lock Up van Overmono bij 3FM. Maar er wordt in Nederland ook hele goede muziek gemaakt, hoor.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: Die is vandaag van Radio Z. En misschien heb je daar nog nooit van gehoord. Radio Z bestaat uit Dio, Refuego en producer Kabul Slim. Ik vroeg even aan Dio van, wat is dat nummer wat jullie hebben uitgebracht? Waar gaat het over? Het heet Optima Forma.
2: Het betekent in je beste vorm zijn in het Latijn. En dat symboliseert ook meteen waar Radio Z voor staat. Het is een tegengeluid naar de traditionele radio. We hebben alle drie het gevoel dat als we daarop te horen willen zijn, dat we vaak concessies moeten doen. Terwijl als je het mij vraagt, ben ik in mijn beste vorm als ik op een track zoals deze gewoon vol kan rappen. Mm-hmm. Niet bezig ben met een catchy hook, maar gewoon ja, rap topsport aan het beoefenen ben. Maar het symboliseert ook de samenkomst van ons drie. Dan ontstaat er toch iets waardoor we op ons best zijn.
0: En hoe ging dat dan? Hoe kwamen jullie erbij om dit trio Radio Z te vormen?
2: Ja, we kennen elkaar al langer. We hebben al veel langer muziek gemaakt. Kabul Slim heeft mijn album De Vluchtlaan geproduceerd. Hij heeft de laatste plaat van Ploegendienst geproduceerd. En ja, we denken hetzelfde over dingen na. We hebben dezelfde kijk op het leven. We lopen tegen dezelfde problemen aan. We hebben basically dezelfde DNA. Al die energie die hebben we gebundeld en gestopt in het maken van dit album. Wat snel gaat verschijnen. Leuk dat jullie hem draaien. Thanks.
0: Ja, leuk dat ik hem draai. Nou ja, leuk dat je hem gemaakt hebt. Wat een topnummer dit, zeg. Radio Z.

0: lijkt Club Kleven wel, hoor ik hier in de NPO Luister-app. Ja, ik snap het, met Overmono, dan Radio Z. En deze nog, Lady Gaga en Doechii, Runway. Nee hoor. Morgen weer Club Kleven. Zometeen reizen we af naar Brighton voor het beste van The Great Escape. FM.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Klinkt werken in een wereldteam?
1: Yes, hij doet het.
2: Ja hoor, dat kan zeker.
3: Rozer!
0: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers. Praxis.
6: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
7: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
8: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
9: 3FM. Mijn collega Jasper Leidens er vorige week en ook de jaren daarvoor waarschijnlijk al heel veel over gehoord. The Great Escape. Het was afgelopen weekend en we reizen zo samen af naar Brighton. Na het nieuws van 12 uur.
10: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeenten en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. Door de lange wachtrijen op Schiphol vandaag hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er morgen weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds vandaag werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: 3FM. Eva Kleven.
9: Met 3 voor 12 Radio reizen we af naar het Showcase Festival dat afgelopen weekend plaatsvond in Brighton. The Great Escape, daar staan we stil bij. En we tippen ook nog even London Calling aan.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Ook zij was te vinden op een festival afgelopen weekend. Misschien was jij ook wel te vinden op een festival afgelopen weekend.
1: 3 voor 12 Radio.
0: Er was namelijk een vrachtlading aan festivals in binnen- en buitenland. Zo was er Up Close, dat was het kleine zusje van Awakenings. Het was in Amsterdam tijd voor London Calling, waar je onder andere Hoot & Freddy kon vinden. Die hoorde je net met Shy Girl op 3FM. Je kon in het Hoge Noorden naar ontdekkingsfestival Grasnapolski. Maar misschien wel het allerbelangrijkste festival van de afgelopen weekend vond plaats in Brighton, in Engeland. Daar stond bijvoorbeeld ook Full Nelson, die je net hoorde in de livebox. Want daar was het namelijk tijd voor The Great Escape. En dat is een heel bijzonder festival. Je kan er namelijk het talent van de toekomst ontdekken. Je kan het eigenlijk vergelijken met Eurosonic. Een showcase festival hier in Nederland. En tijdens zo'n festival verandert eigenlijk over de hele stad elk hoekje, elke bar, elke boekwinkel, bibliotheek, bruine kroeg, theater. Alles wat ook maar een podium kan zijn, is dan tijdens zo'n showcase festival een podium. Dat is in Groningen zo en dat is ook in Brighton zeker zo. En op The Great Escape zetten echt de allergrootste artiesten de eerste stappen van hun carrière. Denk bijvoorbeeld aan een Adele, een Mumford & Sons, aan een Dua Lipa, Fontaine's DC en zo ook dus een Bella Kay, zeggen we over een paar jaar. Snap je? Zij stonden er allemaal. En wie er ook stond was mijn collega Jasper Leidens, mijn 3 voor 12 collega. Die was daar afgelopen weekend. Dit is echt zijn lievelingsfestival. En hij heeft een mega waslijst aan tips opgedaan die tot 1 uur vannacht en de rest van de week gewoon te horen zijn bij 3 voor 12 Radio. Want ja, nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op 3. Zometeen ook nog even bellen met een andere 3 voor 12 collega die ook een hele hoop tips voor je heeft. Jasper's tip. Zij zegt, begin even met Julia Cumming. Een Amerikaanse singer-songwriter. Extra leuk, ze stond ook op London Calling afgelopen weekend. En daar was dan weer Vera Simons die daar live opnames heeft gemaakt. Dus, die heb ik hier voor je klaarstaan. Leer haar kennen, Julia Cumming.

die heeft een titel. Dat is ongelooflijk. I dream of a fire that stays burning when nobody tends it. Zo heet hij. Wel echt een hele mooie tune. Te vinden op London Calling, waar deze werd opgenomen.

0: Picture of Health, My First Time, hoor je bij 3FM. Ja, niet alleen in Paradiso was het dus aan, maar ook in Brighton. We staan een uur lang stil bij hoogtepunten van The Great Escape 2026. Het grote ontdekkingsfestival in Brighton in Engeland afgelopen weekend. Mijn 3 voor 12 collega Jasper was erbij, maar wie er ook bij was, was Christian Walraven, ook van 3 voor 12. Hey Chris, jij hebt even een snel heen en weertje gehad dit weekend. Ben je een beetje bijgekomen?
1: Ik begin een beetje bij te komen inderdaad. Ik ben gisteravond weer teruggekomen. Vandaag weer lekker aan de bak. Maar ja, het is wel heerlijk geweest daar.
0: Ja, het maakt altijd wel indruk, hè? Niet alleen op Jasper, maar ook altijd op jou. En je hebt veel nieuws ontdekt.
1: Ja, het is eigenlijk gewoon 4 dagen lang de stad doorrennen, struikelen over gitaarkoffers en versterkers die overal op straat staan. Mm-hmm. Want echt op iedere straathoek staat een band te spelen.
0: Indruk, hè? Niet alleen op Jasper, maar ook altijd op jou. En je hebt veel nieuws ontdekt.
1: Ja, het is eigenlijk gewoon 4 dagen lang de stad doorrennen, struikelen over gitaarkoffers en versterkers die overal op straat staan. Mm-hmm. Want echt op iedere straathoek staat een band te spelen. Of het nou in een kroegje is of een concertzaal.

0: Ja, ik had eventjes zitten tellen. Het zijn er zo tussen de 700 en 800 zijn het er.
1: Wow, oké. Okay. En jullie waren met z'n tweeën. Hoeveel heb je er kunnen zien?
0: Ik heb er 45 kunnen zien in 4 dagen. En Jasper iets minder, omdat hij ook nog wat interviews aan het doen was. Ja, maar ook wel tegen de 40.
1: Ja, ja, oh, wat goed zeg. Ja, zometeen zo'n interview van Jasper met Lime Garden. Daar een klein quoteje van. Maar ik ben vooral heel benieuwd hoe jij dan dat schema hebt gemaakt. Had je ook deze 45 acts uitgekozen? Of struikel je ook af en toe per ongeluk over act nummer 18?
0: Nee, je moet zo'n festival natuurlijk niet helemaal inplannen.
1: Nee.
0: Veel bands die spelen ook meerdere keren. Dus je gaat ook gewoon vragen aan mensen van wat waren jouw hoogtepunten. En dan hopen dat ze nog een keer gaan optreden.
1: Ja.
0: En zo ontdek je dingen.
1: Ja, en het is dus echt een plek waar je gewoon eigenlijk acts kan zien die pas een paar zomers later soms echt doorbreken op de festivals hier in Nederland bijvoorbeeld. Heb je acts gezien van wie je denkt, ja, die staan binnenkort dus op al die festivals?
0: Nou ja, degene die Jasper vorige week ook al heeft genoemd, van Angine de Poitrine, die gaat zeker overal spelen. Maar ook bijvoorbeeld Bella Kay stond daar, ook veel gedraaid.
1: Ja, ja. I love it. Yeah.
0: Ja, precies. En met die track. En dan zie je wel van ja, het is nog echt vroeg. Ze stond nog alleen met een gitarist. En dan zij op zang, deed het met z'n tweeën. Maar je voelt aan iets, ja, alsof je naar een soort van Billie Eilish met Phineas in 2018 staat te kijken.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat is gewoon heel tof dat er zoveel mensen daar naar Brighton komen die echt op zoek zijn naar die nieuwe, ruwe diamanten. Waar je nu echt nog niet van gehoord hebt.
1: En zo'n ruwe diamant heb jij meegenomen. Je hebt een tip. De OBGMs, zeg ik het dan goed?
0: Ja, de OBGMs. Ja, het is een soort een punkband uit Toronto, Canada. Een beetje in het straatje van een band als Turnstile. Maar dan, zeg maar, de vroege Turnstile, toen ze nog niet zo poppy waren, maar wel al die meer schreeuwbare refreintjes hadden. Maar dan met een frontman. Ja, als je misschien wel eens Turnstile live hebt gezien, dan weet je, die frontman die is redelijk ingetogen.
1: Ja.
0: Die is een klein beetje afstandelijk.
1: Ja.
0: Ja, dit is het tegenovergestelde. Dit is zo'n frontman die vol de moshpit ingaat, die mensen opzweept, die de hele tent doorgaat. Ik zag het dan in een kleine Ierse pub. En ja, voor je het weet stond hij achter de bar. En de geluidsvrouw die probeerde de mixing desk te bewaken, omdat er zo'n grote moshpit daar bezig was. En ja, die staat ook gewoon midden in het kroegje, maar met haar spulletjes.
1: Ja.
0: Dus er is echt zo'n show waarbij je denkt van ja, dit, ja, er staat veel op het spel. Het kan ieder moment allemaal kapot gaan en niet meer verder kunnen.
1: Ja.
0: Maar het gaat allemaal precies goed. En ja, het is echt een te gekke band. En ik kan zeker aanraden, mocht je in de buurt van Eindhoven wonen, volgende week maandag 25 mei staan ze samen. Samen met nog een andere die je straks ook gaat draaien, Mudred, staan ze in Altstad in Eindhoven. En ik denk dat dat een fantastische show gaat worden.
1: Nou, wat tof zeg. You heard it here first bij 3 voor 12 Radio. Dankjewel Chris dat je bij The Great Escape was en dat je deze hebt meegenomen. De OBGMs. Onthoud die nou.

0: Ook weer iets waarvan je denkt, dit heb ik nog nooit gehoord. Nee, daar komen wij jouw radiootje binnen. 3 voor 12 radio hier. Ik ben Eva en mijn collega Jasper was afgelopen weekend bij The Great Escape.
1: 3 voor 12 radio.
0: En daar stond onder andere Sassy 009. En die hoor je niet zomaar, want we zitten midden in een terugblikuurtje van The Great Escape, het ontdekkingsfestival in Brighton, waar je net mijn collega Chris al de OBMG's hoorde tippen. Buffalo hoorde je en daarna dus Sassy 009. Jasper Leijdens die liep daar ook rond met een bizar blokkenschema, een gigantische dosis muziekliefde en gelukkig voor ons een microfoon. Die zo nu en dan even bij een artiest onder de neus stak. Zo ook bij Lime Garden. Een Britse indie postpunk band uit Brighton. Opgericht door 4 vrienden die elkaar al sinds hun 10 jaar kennen. En de band maakt een beetje een mix van indie rock, dance, punk, new wave. Soms bijna een beetje funky, arty pop invloeden. Het is vaak speels, ook een beetje vervreemdend. Het zijn 4 meiden die Jasper wel eens even wat wilden vragen. Het hele interview hoor je binnenkort bij 3 voor 12 Radio. Jasper die komt dus al een hele tijd bij The Great Escape. En in alle jaren dat hij Lime Garden is tegengekomen, hoort hij inmiddels een duidelijke verandering in hun sound. Hij vraagt, hey meiden, waar komt die ontwikkeling eigenlijk vandaan?
2: I think it maybe was more of a gradual process, really, like over the years. I mean, we've been a band for a long time and we've been friends for a long time. And I think just slowly getting more influences over time. And then I think for this record, we were like ready to level up.
3: We've been an upcoming band for about 5 years now, actually, yeah.
4: We haven't escaped.
3: No escaping for us.
5: We're still yet. Here.
3: Let us out.
4: Maybe you'll click.
3: Let us escape.
0: Ja, dat escape, dat heeft natuurlijk te maken met The Great Escape, waar de band te vinden was afgelopen weekend. Het hele interview hoor je binnenkort bij Jasper Leijdens. Ik kan me voorstellen dat je denkt, maar wat is dan dat geluid? Waar klinkt het dan naar? Nou, ik heb het hier voor je klaarstaan. Dit is 23 van Lime Garden. Met zometeen nog meer muziek van London Calling en ook van The Great

Lekker mix je wel dit hoor. Lime Garden ontdek je bij 3FM. Straight from the Great Escape, zo op de radio geknald. En er is meer. Meer te ontdekken. Als je bijvoorbeeld houdt van Alice Osthorn, dan moet je deze dame echt in de gaten houden. Big Wet heet ze met dubbel T. Het is ongelooflijk tof wat ze doet. En zo klinkt ze.

0: op de Great Escape in Engeland afgelopen weekend. Big Wet met dubbel T en Hold Up Your Body. Nou, ik ga er wel lekker op. Maar ik ga ook wel lekker op zo'n Alice Allstorm. Ik vind het allemaal gat.
1: 3 voor 12 radio.
0: 3 FM. Dan even iets totaal anders. Esmeralda Road. Echt een beetje funky, jazzy, indie rock trio. Ze stonden geprogrammeerd op de allerlaatste dag van het festival The Great Escape. Nou, je weet wel hoe 4 dagen festival in de beentjes voelt. Nou, dan is deze band na al het geruis wel even een warm welkom. Esmeralda Road, ontdekt op The Great Escape door mijn collega's van 3 voor 12. Dit is I Think.

voor 12 Radio. 3 FM.

0: Niet Kate Bush kan je Heidi Curtis ook wel zetten. Die hoorde je net. Afgelopen week op de Great Escape in Brighton. En vanavond gewoon op de radio. Ja, ik moet je wel even voorstellen aan een act waar we eigenlijk niet zonder konden. Jasper die heeft ze al ontmoet op de Great Escape. Je hoort ze nu een klein beetje op de achtergrond. Big Truck is dit. En Jasper heeft ze gesproken. Dus ik moet naast al die ontdekkingen ook even stilstaan bij deze.
1: 3 voor 12 radio.
2: 3 FM.
0: Kijk, mijn collega's die hebben dan 45 acts gezien in 4 dagen. Ik moet ook een beetje tempo maken. Want ja, inderdaad, er is nogal veel te ontdekken op zo'n showcase-festival. Het ontdekkingsfestival in Brighton afgelopen weekend. En een van de ontdekkingen die daar rondliep was dus Big Truck. En Big Truck is eigenlijk de nieuwe gedaante van de punkband Softplay. En die band stond dik 10 jaar geleden al op de Great Escape. Nu zijn we inmiddels een decennium verder. Heeft de frontman Larry zich ontpopt tot een nieuwe gedaante, Big Truck. En in die gedaante is hij een stukje rustiger. Iets minder punk, maar misschien wel meer zichzelf? Nou, Jasper die sprak frontman Larry en de rest van de band in Brighton. En vroeg aan Larry hoe lang het duurde voordat hij zichzelf, vond. En hoe dat dan precies ging.
3: Oh, it's taken me like a good best part of 30 years now. I'm 33. I think I've always wanted to be the guy with the microphone, but at some point you have to realize that you need to take it. And Sam gave me the faith that in myself that I could do it. I don't think I had the ability or the words or the understanding of how I should, how I should let myself out. And now it's there. I can't stop it from coming out.
0: Ja, dik 30 jaar heeft hij er dus over gedaan. Dat is toch mooi dat je ook met je nieuwste muzikale gedaante gewoon weer opnieuw op de Great Escape kan staan. Een soort van Rising of the Phoenix of zo. Jasper die vroeg aan de rest van de band hoe ze het vonden om Larry als frontman te zien.
4: Whenever I've seen Larry do his thing, whether it's with Softplay or Larry Pink, he's really a leader, right? So you'd have to meet him for very long to realize that. So it was just a shock, really, to know that he had all these tunes in the vault without the belief that they're the absolute chronic, you know?
0: Okay, dus die Larry is echt een geboren leider. En nu wordt Big Truck ook nog eens heel erg goed ontvangen. Hoe is dat dan?
3: Oh, just quite unbelievable. Yeah. I think the thing that reminds me of the early days of Slaves and Softplay is that we didn't really do it for recognition. We did it because we wanted to do it. And that's very similar to this project. Like, it surprised even Acer as it's gone on how our intention has changed. This was simply just let's get together, help me make this album, and then that'll probably be it. I think because we did it from a place of pure heart, yep. The reaction's just overwhelming because I wasn't expecting it. And now we're here being booked as a exciting act at Great Escape, and then we've got like radio plays all over the world. Thank you.
5: There you go.
3: It's even just the support from the record label, we've got a manager. It's all just falling into place. Yeah, it's amazing.
0: Geweldig. Geweldig dat je gewoon als band opnieuw kan beginnen. Big Truck in dit geval. Die Jasper ook nog even bedanken voor de plays op 3FM. Nou, heel graag gedaan van Jasper. En ook heel graag gedaan van mij, want in de late avond op 3FM kun je natuurlijk nieuwe muziek ontdekken bij 3 voor 12 Radio. Straight from the Great Escape, Big Truck is dit met Central Reservation Blues.

Brighton. Waar het dus een comeback was van Larry, de frontman van Big Truck. En nog een comeback daar was Working Men's Club.

0: Ik heb ze echt gemist, man. Working Men's Club en Thiet maakten afgelopen weekend een comeback. Je mag dus gewoon best wel even een paar jaar van de radar zijn. En ook dan ben je weer welkom in Brighton in Engeland. Dat geldde dus voor Working Men's Club die je net hoorde. Een band die in 2023 ging als een raketje. En hopelijk nu dus 3 jaar later dat vuur weer kan vinden. Dan is het tijd voor meer live muziek. Want er was niet alleen The Great Escape. Ook London Calling was afgelopen weekend in Paradiso. Je hebt het misschien zaterdag wel gehoord bij mijn collega Vera Simons van Vera on Track. En we hebben wat live opnames meegenomen waarvan ik denk, ja, die moet je gewoon echt even horen. Ja, het is echt tof gewoon. Folkpop waar je u tegen zegt. In dit geval is dit Miffed It live. Way Dynamic. Ja. Geniet ervan.
1: Already? Great to be here. Thank you for coming.

0: Calling met Mifted. Ja, we gaan door naar een beetje iets agressievere DJ ook wel. Teun Willems, die neemt het zo meteen van me over vanaf 1 uur. Toch, Teun?
1: Nou, lekker dan.
0: Beetje agressiever.
1: Ja,
0: maar
1: absoluut.
0: Ook gewoon iets agressievere muziek.
1: Ja, dat is waar. Ja?
0: Ja,
1: dat klopt. Ja, ja, wel een
0: want,
1: beetje.
0: Want dat volk zo midden in de nacht, ja, daar val je alleen maar van in slaap. Moet een beetje wakker worden, toch?
1: Ja, lekker man. Gas geven, kom op.
0: Heb je wel eens gehoord van Moedrat?
1: Moedrat, daar heb ik wel eens iets van gehoord. Iets met kunst, toch?
0: Staat ja, dit... absoluut.
1: Heerlijk.
0: I hate rich cunts.
1: Gas geven.

0: Want het is even lekker beginnen aan de nacht, zeg. Man, man, man, man, man. Mudred voor je. I hate rich cunts. 3FM. De 3FM-nacht gaat zo lekker verder, hoor. Met Major Lazer, ook Mr. Bruno Mars. Eerst even kijken wat er speelt op deze wereld in de stand van het land. In 2 minuutjes en die krijg je van...
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal.
0: Hallo daar.
1: De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld kon hij toen naar eigen zeggen niet opbrengen. Hij zou daarbij nu hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. In Kenia zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 30 gewond geraakt bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. De minister van Binnenlandse Zaken sprak van gewelddadige en illegale protesten die waren gekaapt door politieke actoren. Volgens hem zijn 348 mensen opgepakt. Hoe de 4 dode slachtoffers om het leven zijn gekomen, zei hij niet. Maar ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat de politie in Nairobi met scherp schoot op betogers. De politie in Nederland heeft 22 demonstranten gearresteerd die 2 gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur heeft de politie de 2 panden ontruimd. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Jawel, daar zijn we weer. Stoel, riemen vast, want we gaan beginnen. Lekker veel muziek staat voor je klaar. Major Lazer, Light It Up, ga je zo horen. Naar de neef van Bert Snicker. Dit is Bruno Mars voor je.

Hey, een hele goede nacht. Teun Willems hier, jouw maat tot laat. Wat lekker dat je weer hebt gekozen voor 3FM vannacht. In principe ook geen gekke keuze, toch? De beste, meeste en ook de lekkerste muziek voor je staat gewoon klaar. Dus je zou ook wel een beetje gek zijn als je er niet bij bent. Dan zou je bijvoorbeeld Damiano David zo mislopen. Die komt er voor jou aan. Hey, misschien heb jij ook wel die brief van de Belastingdienst gekregen die nou, voor de verandering een keertje wat positief nieuws bevatte. Geld terug van de inkomstenbelasting. Ik heb die van mij gisteren op de mat gekregen. En ik kan je vertellen, het is allemaal alweer hartstikke uitgegeven. Het gezegde, een gat in je hand hebben is nou, zo'n beetje voor mij bedacht, denk ik. Maar ik ben wel benieuwd, hoe doe jij dat als je geld terugkrijgt? Geef je het dan meteen uit, zoals ik dat doe? Of ben jij iemand die het netjes opzij zet? Of nou, doe je een beetje van beide, een beetje opzij zetten en een beetje bewaren? Ik ben wel benieuwd. In de NPO Luisterapp ben je meer dan welkom. Kletsen we er zo even over.

Damiano David, Born With A Broken Heart, natuurlijk voor je op 3FM. Ik vroeg jou net in de NPO Luisterapp te sturen hoe jij omgaat met je geld eigenlijk. Als je geld

Mariano David. Born with a broken heart, natuurlijk voor je op 3FM. Ik vroeg jou net in de NPO Luisterapp te sturen hoe jij omgaat met je geld eigenlijk. Als je geld binnenkrijgt, geef je het gelijk uit of pot je het op?

splinternieuwe van Noah Kahn was dat voor je. American Cars. En daarvoor nog de Zweedse popkoningin Zara Larsson. Midnight Sun op 3FM. Als je vroeger een spelcomputer had, een PlayStation, Xbox, misschien ben je van de wat oudere generatie, dan zit je meer in de GameCube, Game Boy of Atari regionen. Dan heb je dit sowieso een keer gezegd. Ja, ik kom zo nog één potje. En ik kan het weten. Mijn avondeten was altijd standaard koud door dat ene laatste potje. Maar goed, in mijn geval stond er alleen een bord met eten op me te wachten. En niet een publiek van duizenden mensen die een kaartje hadden gekocht. Dat is dan weer wel het geval bij Imagine Dragons. Die gasten die zijn echt verschrikkelijk gek op videogames. Dat ze soms gewoon optredens te laat beginnen. Omdat ze backstage nog dat ene laatste potje spelen. Maar eerlijk is eerlijk. Als je muziek maakt zoals zij, dan is dat wachten je best vergeven. Hoe goed die muziek is, ga je zo horen naar Rihanna. En deze track, dit is Shut Up and Drive voor je, nu op 3FM.

closed. Eyes closed op 3FM. Ja, je ogen dicht doen. Dat gevoel dat heb ik ook wel eens als ik naar het nieuws kijk. Of als je het luistert of leest. Misschien herken je het ook wel. Het is vaak een beetje negatief. Hè? De vrolijkheid is ver te zoeken. Maar daarom wil ik graag in het holst van de nacht toch even met jou proberen om dat nieuws een beetje op te vrolijken. Want tussen al het zware nieuws vergeten we soms dat er ook nog hele mooie dingen gebeuren. Dus zo meteen even wat positief nieuws om die glimlach terug te krijgen. En heb je zelf nog wat leuks? Ben je jaren goed nieuws of gewoon iets waar je blij van wordt? In de NPO Luisterapp ben je meer dan welkom.

0: meeste mensen gaan misschien één weekend naar een festival.
1: Hebben jullie nog een beetje energie?
0: Deze mensen? 26 dagen, 8 festivals, meer dan 1000 artiesten. Volg de strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje. Wie het langst overleeft op de camping, wint. Luister de hele week en check 3FM.nl. 3FM.

0: Oh, is dat het? Olivia Dean op 3FM. En daarvoor nog Naughty Boy trouwens. Sam Smith hoorde je ook. Hey, soms lijkt het alsof de wereld een beetje naar de kloot aan het gaan is. Als ik het eventjes grof mag zeggen. Zeker als je het nieuws een beetje in de gaten houdt. En nou ja, dan kan toch het gevoel van een beetje verdriet je een beetje bekruipen. Dat snap ik wel. Maar vergis je niet, want er gebeuren nog een hele hoop leuke dingen.
1: Leuke dingetjes!
0: Ja, ja!
1: Dingetjes.
0: En om jou daarvan te overtuigen en je weer toch een beetje positieve vibes te geven, neem ik even wat met je door. Goed nieuws voor jou namelijk, want je wordt waarschijnlijk ouder dan andere mensen. Jawel, uit nieuw onderzoek van de University of College of London blijkt namelijk dat mensen die vaak muziek luisteren biologisch langzamer ouder worden. Tot 4% langzamer zelfs. Het effect zou ongeveer net zo groot zijn als regelmatig sporten, dus als je het mij vraagt, kan je lekker je sportschoolabonnementje opzeggen. Gewoon de hele dag lekker bij 3FM blijven hangen. Druk de kosten ook nog eens. Dus dat is dubbel goed nieuws. En de Europese boom van het jaar, die prijs is weer uitgereikt. En dat gaat dit jaar naar een 400 jaar oude boom uit Litouwen. De eik van Lykiai heet het gevaarte. En de boom ergens in the middle of nowhere. Maar wel eentje die blijkbaar zo indrukwekkend was dat heel Europa dacht, ja hoor, dit is hem. 63.000 stemmen zijn uitgebracht voor dat boompie. En dat werd lekker op de traditionele Litouwse wijze gevierd. Dansend om de boom heen met op de achtergrond dit gezang. En Nederland doet het trouwens ook niet slecht hoor. Het Ledenboerpark in Enschede eindigde een gigantische sequoia op plek 10 van Europa. Dus die doen ook hartstikke goed mee. En in de NPO Luisterapp hebben we ook nog Michael die zegt, bij mij hangt de vlag uit, want ik ben vandaag geslaagd voor mijn bakkersopleiding. Michael, gefeliciteerd man, wat een lekker nieuws.
2: Okay, everybody, lie down on the floor and keep
0: genoeg on. Lekkere muziek ook voor je. Zoals deze van KLF. The Last Train to Train Central.

Het Haagse geluid voor je op 3FM. Direct natuurlijk. En daarvoor hoor je nog de KLF. Hey, goed nieuws. Jij hoeft voorlopig niet naar de dokter. Want je weet wat ze zeggen. Een apple a day keeps the doctor away. En een apple die heb ik voor je. Die van Charlie XCX. Ga je zo horen. Naar Jelly Roll met I'm Good. Nu voor je op 3FM.

muzikaal appeltje voor je van Charlie XCX. Natuurlijk in de nacht van 3FM, waar je zo nog veel meer muziek gaat horen. Jawel, jawel. Sommer bijvoorbeeld komt er nog aan. Ook Fatboy Slim. En deze is ook nog voor jou onderweg.

0: binnen nu en 15 minuten. En in die 15 minuten kan jij ook de trotse eigenaar zijn van een gratis tankbeurt. Door enkel het woordje stop in de NPO Luisterapp te sturen. Nou, hoe het werkt leg ik je allemaal zo uit. Eerst even de stand van het land in 2 minuten. En die krijg je van...
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg afgelopen avond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen, zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Teun Willems. Je bent 1 berichtje verwijderd van een gratis tankbeurt. Stuur dus even het woordje stop in de NPO Luisterapp. Dan leg ik je zo uit hoe het werkt. Na muziek van Fatboy Slim. Eerst nog even Ray.